0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de EU. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel een deel van de meerjarenbegroting wil vormgeven. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen daar al langer voor. En het weer, op veel plekken regen, in het zuidoosten mogelijk ook met onweer. In de ochtend wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo naar de maan te vliegen en daar te landen. Ze legde de basis voor de moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. En door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen daar al langer voor. En het weer. De ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig, met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 5 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting in 2027 op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo naar de maan te vliegen en daar te landen. Ze legde de basis voor moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen, blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. En het weer. De ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, de steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo op de maan te landen. Ze legde de basis voor de moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum in Zuid-Frankrijk. Daar werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Of de andere 2 inmiddels terecht zijn, is niet duidelijk. En het weer. De ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig, met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu?
4: Met nu?
1: Dit is de dag.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: De banen die waren al even in gebruik. Maar afgelopen zaterdag was er daadwerkelijk dan een feestelijke opening. Het tennis- en padelvereniging Nieuwe Sloot die vierde afgelopen zaterdag de opening van het nieuwe sportpark. Ze moesten namelijk verhuizen natuurlijk. Van de oude locatie met die boogbinnenbanen, weet je wel. De welbekende banen waren dat. En nu zitten ze tegenwoordig op het oude veld 5 van Alphense Boys. Een mooie nieuwe locatie hebben ze. Ook een nieuw clubhuis natuurlijk. Sportlaan zitten ze. Clinics, demonstratiewedstrijden en natuurlijk een groot feest afgelopen zaterdag dus. Ja, hoe is dat allemaal gegaan? En hoe is de afgelopen periode eigenlijk, hè? Die eerste periode dat de vereniging daar zit. Hoe hebben ze die doorstaan? Althans, was het moeilijk of ging het eigenlijk wel van nature? We gaan erover praten met de voorzitter van Nieuwe Sloot. Dat is Willy Spanjer. Willy, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, zaterdag een heel mooi feest natuurlijk. Hè? De opening van het nieuwe park en ook natuurlijk het nieuwe clubhuis. Hoe kijk je terug op zaterdag?
2: Ja, ik ben nog wel aan het nagenieten eigenlijk.
1: Ja?
2: Het was heel erg leuk, ja.
1: Wat was er zo genieten aan dan?
2: Nou, op zijn minst het zonnetje scheen.
1: Nou, dat helpt al.
2: Het was super lekker weer, dus dat was al heel fijn.
1: Ja.
2: Nee, het was natuurlijk een hele positieve dag. En ik had het nog even met de wethouder over. We zijn hier 7 jaar mee bezig geweest. En het is eindelijk klaar.
1: Ja, het heeft echt wel een lange aanloop gehad, hè, voordat er daadwerkelijk iets van de grond is gestampt.
2: Na 7 jaar een feestje, dat kan alleen maar heel leuk zijn geweest. Dus dat was heel goed.
1: Is er nog een moment bijgebleven van afgelopen zaterdag waarvan je denkt, nou, dat is wel even vernoemen waard?
2: Nou, wat ik denk, wat echt centraal stond, en dat merkte je zaterdag ook, hoeveel mensen van de club een steentje hebben bijgedragen aan de dag. We hebben het echt met z'n allen gedaan. En dat is denk ik ook wel een hele grote verandering met hoe het... Nou ja, vroeger, hoe het 7 jaar geleden op de vereniging ging.
1: Want hoe ging het toen dan, Willy?
2: Nou ja, toen waren we onderdeel van het tenniscentrum. Dus toen hoefden we als vereniging niet zoveel te doen.
1: Nee.
2: Dus de bar werd geregeld, de administratie werd geregeld. De banen werden onderhouden. Ja, alles ging vanzelf eigenlijk. En nu moet het allemaal zelf doen. Of moet en mogen het ook zelf doen. En dat pakt eigenlijk heel goed uit.
1: Ja, je wilt weer het heft in eigen handen wat dat betreft.
2: Ja, je bent zelf de regisseur van de club, zeg maar. Dus je gaat zelf over hoe het feestje eruit ziet en welke drankjes je schenkt. Dus de barcommissie was super blij, want ze hebben nu een tap. Nou, dat was een grote wens. Die zit nu in de bar. Dus ja, je kan zelf ook wat dingen bepalen en dus ook de verantwoordelijkheid neemt toe, maar ook de draagkracht. Dus dat is echt... echt heel leuk en heel fijn.
1: Dus ondanks die lange aanloop, uiteindelijk alleen maar positiviteit rondom het nieuwe complex.
2: Ja, dit had eigenlijk niet beter en niet mooier en niet gelukkiger gekund. Ja.
1: Ja. Hoe is dat eerste jaar dan eigenlijk gegaan? Hè? Want sinds vorig jaar spelen jullie dan op de nieuwe locatie. Maar hoe hebben jullie het allemaal ervaren in dat eerste jaar?
2: Ja, het was wel een beetje vallen en opstaan.
1: Ja?
2: Dus de banen waren net nieuw en nou, dan gaat er wel eens wat kapot. En we hadden ook voor het eerst ons eigen clubhuis, wat eigenlijk een soort keten was. Een oud Unix gebouw van de kinderopvang die we hebben hergebruikt. Nou, dan moesten we ook maar eens ontdekken hoe dat allemaal werkte. En van alles ging natuurlijk ook kapot. Dus en we hadden ineens allemaal bardiensten en vrijwilligerswerk wat nodig was. Dus ja, het was toch ook een beetje zoeken.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De extreme droogte afgelopen zomer heeft voor veel schade aan de funderingen van huizen gezorgd. Kennisinstituut Deltares schat dat op dit moment 425.000 woningen schade hebben opgelopen. Margaret Hamilton, die de software ontwikkelde voor de eerste maanlanding van de Apollo 11, is overleden. Hamilton wordt beschouwd als een van de grondleggers van het vakgebied software engineering. Ze werd 90 jaar. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. En het weer een wisselvallige dag met zon, wolken en kans op buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Een huurwoning vinden, dat is toch vrij lastig op dit moment. Hè. Er zijn nog steeds woningen tekort. En zeker als je kort staat ingeschreven is het vrij lastig. Vaak een kwestie van geduld eigenlijk in dit geval. Maar bij de Lange Diamant in Alphen aan de Rijn krijg je nu ook een kans via loting. In een opgeknapte flat aan de Diamantstraat komen 17 woningen beschikbaar. Een deel daarvan wordt verloot. Waaronder 3 woningen speciaal voor jongeren. Ja, wie kan meedoen en hoe werkt het dan precies? Daarvoor hebben we Monique Broese aan de telefoon. Zij is directeur van Woonforte. Monique, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, Monique, eerst nog even over die woningen zelf. Wat komt er precies beschikbaar in de Lange Diamant?
2: Ja, we hebben een aantal woningen leeg gelaten in verband met de renovatie. Ja. Omdat we ze gebruikten voor als logeerwoning. Of omdat het niet handig was om in de rommel van de renovatie de woning te verhuren. En we hebben dus een aantal 3- en 4 kamerwoningen leeg die nu opnieuw in de verhuur kunnen omdat de renovatie ver genoeg gevorderd is.
1: Ja, want we hebben elkaar een tijd geleden aan de telefoon gehad over die renovatie, hè, over de plannen en hoe het eruit zou moeten komen te zien. Moet echt wel weer bijbrengen aan het verbeteren van de buurt, de diamantenbuurt, zeg maar. Hoe even over die renovatie, hoe is dat verlopen? Is dat allemaal goed gegaan?
2: Nou ja, het is allemaal goed gegaan. Er zijn natuurlijk nog wel wat hobbels geweest, maar dat heb je altijd bij zo'n grote klus waarbij heel veel vernieuwd moest worden, onder andere standleidingen. Dus het is soms met horten en stoten en ook best nog wel wat overlast voor de bewoners. Maar het wordt wel heel mooi.
1: Het wordt heel mooi. Zo langzamerhand zijn de contouren daar steeds meer van te zien. Het daadwerkelijke eindresultaat, dat is ook op een mooi doek aan de zijkant van het gebouw te zien. Hè?
2: Klopt.
1: Dus mensen kunnen ook meteen zien waarvoor ze het uiteindelijk doen, waarvoor ze het geduld moeten hebben.
2: Zeker. En de woningen die nu in de verhuur gaan, die zijn aan de binnenkant klaar.
1: Dus we zijn aan
2: de buitenkant nog bezig, maar de woningen zijn binnen klaar. En de woningen zijn vooral verduurzaamd. Dus dat betekent dat mensen straks een veel lagere energierekening hebben.
1: Ja, dat is natuurlijk altijd goed, hè?
2: Dat is heel fijn met de stijgende energieprijzen.
1: Ja, en natuurlijk ook de prijzen voor de boodschap en dat soort dingen. Ja, dan elk klein beetje besparen helpt altijd. En dan zeker in de woning, want die kosten zijn altijd hoog. Die woningen zijn dan beschikbaar gesteld. Maar ook een deel daarvan via loting. Hoe werkt dat precies, Monique?
2: Nou, het werkt zo dat een deel gaat gewoon via inschrijftijd. Hè. Dat kennen we. Dan sta je op de wachtlijst tot je aan de beurt ben en totdat je bovenaan staat als je op een woning reageert. Maar dat zet natuurlijk geen zoden aan de dijk als je niet lang bent ingeschreven en snel een woning nodig hebt. Nee. Dus een deel van die woningen gaan we inderdaad verloten. En dan mag iedereen meedoen. En het woord zegt het. Als je mazzel hebt, word je ingelood en dan heb je een woning. Omdat dat onafhankelijk is van je inschrijftijd. Iedereen die zijn vinger opsteekt gaat in 1 grote digitale bak. En dan worden digitaal de nummers 1, 2, 3 getrokken. Die straks het contract voor de woning mogen tekenen.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: De Ochtendshow.
8: Ja, we zijn nog wat laat, 6:04, maar we gaan zo meteen echt beginnen met de Ochtendshow. Eerst krijg je nog het nieuws en die krijg je van de NOS.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Techbedrijven moeten worden verplicht om het delen van kinderporno te stoppen. Daarvoor pleiten 4 kinderrechtenorganisaties. Elke dag worden veel beelden van kinderen die seksueel worden misbruikt online gedeeld, bekeken en weer verder verspreid. Nu kunnen techbedrijven nog zelf bepalen hoe ze die beelden opsporen en verwijderen. Justitieminister Van Weel moet ingrijpen, vinden de organisaties. De droogte afgelopen zomer heeft voor veel schade aan de fundering van huizen gezorgd. Kennisinstituut Deltares schat dat op dit moment 425.000 woningen schade hebben opgelopen. Vooral in gebieden met kleigrond.
10: In kleigebieden zorgt het voor dat de grond wordt gewoon algemeen droger. En klei kan dan gaan krimpen, waardoor ondiep gefundeerde huizen een beetje wegzakken, zeg maar. En ook daardoor schades kunnen ontstaan aan de huizen.
9: Ook huizen die op houten palen zijn gebouwd hebben meer last van de droogte. De vrachtprijzen voor ruwe olietankers zijn gestegen naar een nieuw record. De huur van zo'n schip kostte begin deze maand €500.000 per dag. Dat is volgens ING 10 keer hoger dan een jaar geleden.
11: Echt ongekend. En dat hebben we dus niet eerder gezien in de geschiedenis. In 2022, na de invasie in Oekraïne, hebben we ook oplopende tarieven gezien. Maar by far niet zoals nu.
9: De gestegen prijzen hebben alles te maken met de aanhoudende oorlog in Iran en de straat van Hormuz die daardoor geblokkeerd is. Daardoor zijn olietankers langer onderweg. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Mari Carmen Abascal werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Toen bekend werd dat ze was overleden, gingen in Madrid opnieuw veel Spanjaarden de straat op. Het weer nog, eerst regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag wisselvallig met zon, wolken en buien en het wordt een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
8: Het nieuws uit de regio krijg je van Richard Harreman. Ries, een hele goede morgen.
12: Een hele goede morgen. In de brandweerkazerne in Zwammerdam is maandagnacht rond 4:45 ingebroken. De daders zijn nog spoorloos. Volgens de brandweer is alleen licht gereedschap meegenomen. Het hydraulische gereedschap bleef liggen. De inbraak is onderdeel van een landelijke golf. Dit jaar is volgens de NOS al 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. De politie zoekt getuigen die maandagnacht iets verdachts hebben gezien. De laatste 4 brugliggers voor de nieuwe Steektebrug in Alphen aan de Rijn zijn in de nacht van dinsdag op woensdag geplaatst. En daarmee is dit deel van de werkzaamheden afgerond. De brug over de N207 was daarvoor 2 nachten achter elkaar afgesloten. In 2027 wordt de bestaande brug gesloopt en de westelijke helft van de nieuwe brug gebouwd. De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met 2028. De DDD-show is sinds dinsdag weer wekelijks te horen op Studio Kaangebrasem. Presentator Ed Schuurman keert terug met het programma vol soul en funkmuziek. De DDD-show begon in 1998 als Club DDD bij een lokale omroep in Waddinxveen en was eerder al te horen op Studio Kaangebrasem en Studio Alphen. De uitzending is iedere dinsdag van 8 tot 10 uur 's avonds. En tot zover het nieuws uit de regio.
8: Yes, Ries, dankjewel. Ja, dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er staan nu al 7 meldingen en in totale vertragingstijd van een half uur.
12: Beetje regen, hè?
8: Ja, een beetje regen doet van alles met je. Waaronder langzaam rijden, want heel veel andere mensen doen dat ook. Maar er zijn 2 die de langste te noemen zijn. Dat zijn de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. Het staat 5 kilometer. Je vertraging is daar zo'n 8 minuten. En ook extra reistijd op de N11 leiden richting Bodegraven. Want tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12 staat 3 kilometer. En ook daar is je extra reistijd 8 minuten. Hoe stopt het voor?
12: Ik heb niks te melden, alles rijdt netjes door.
13: Hey, ik heb even een vraag. Ik ga straks de radio op, dus ik dacht misschien kan ik even een stemopwarming voor jou doen. Ik ga op de radio!
14: De radio?
13: De radio!
15: Nou. De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: geven. Goedemorgen. En van harte welkom bij de ochtendshow. Het is Wesley hier. Donderdag alweer, 8 oktober 2026. Ries, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Gaat snel, hè?
0: Het gaat heel snel. Ja, ik heb op donderdag heb ik altijd logopedieles.
1: Oh ja.
0: Dan moet ik altijd naar de logopedist. En dat is ook goed om beter te articuleren. Mm-hmm. Maar ik doe altijd juist mijn mond aanspannen. En dan articuleren. Maar dat schijnt niet goed te zijn. Je moet je mond juist niet aanspannen. Je moet hem juist laten hangen.
1: Dus ontspannen blijven.
0: Dus eigenlijk waarvan je bij sommige mensen zegt... Hey, hallo, je mond staat open. Doe eens normaal, man. Is dat juist eigenlijk goed? Dus waarschijnlijk zijn ze dan een logopedieoefening aan het doen. Op het moment dat je iemand met een open mond ziet zijn. Ja, sommige mensen zitten je glazen achteraan te kijken. Van, huh? Maar eigenlijk, dat huh, is juist goed.
1: Ja.
0: Want hij moet gewoon openstaan. Je moet je hele kaak moet je ontspannen. Je moet ervoor zorgen dat je dan uiteindelijk... Als je ook daadwerkelijk praat. Hè, ik praat eigenlijk met een aangespannen kaak. Dus ik probeer heel veel met mijn lippen zo te doen. Alleen, daarmee gaat mijn mond verder niet per se heel openstaan. Maar ik moet eigenlijk, juist als ik woorden uitspreek... moet ik mijn mond meer open doen.
1: Oh ja.
0: En daardoor ga ik ook wat minder struikelen over mijn woorden, dat soort zaken. Ja, ik struikel nogal eens over mijn woorden, hè. Dat heb je wel eens gehoord, neem ik aan. Ik bedoel, ik ben net Ruud de Wild, die continu over zijn woorden struikelt en stottert. maar dan op lokaal niveau.
1: Op lokaal niveau, ja.
0: Ja, over het woorden struikelen dan, hè. Niet zijn niveau op lokaal niveau. Nee, daar kom ik zeker niet aan. Maar dat is wel een beetje iets waar ik eigenlijk altijd op die manier heb gepresenteerd. Altijd op die manier ook heb gesproken en zo. En op het moment dat ik op de radio ben, dan probeer ik daar wel iets duidelijker over te articuleren. Maar goed, het is ook vroeg, hè? 11 minuten over 7. Dat lukt niet altijd.
1: Het is ook zo.
0: Maar goed, logopedieles. Probeer daarmee een beetje beter in te worden. Is altijd fijn, altijd goed. Niet alleen maar voor jezelf, maar ook uiteindelijk voor jouw luisteraar. En dan moet ik de articulatie, of de intonatie,
1: De klemtoon.
0: De klemtoon moet ik dan ook nog, al die termen, joh. Dat is, maar waar begon ik mee? Oh ja, dat is vandaag natuurlijk. Oh ja, en jij zei van het gaat snel, hè? Ik zei gisteren nog tegen mevrouw. Welke dag is vandaag? Zei woensdag. Zei, is morgen alweer donderdag. Moet ik nou weer naar de logopedie? Ik heb het idee dat ik elke dag moet, weet je wel. Alsof het elke dag donderdag is. Zo snel gaat die week, wat mij betreft. Hoe merk jij dat het week snel gaat? Hier hoor je, hè?
1: Op het moment dat ik thuis kom, dan... op maandag gaat het nog wel. Ja. Dinsdag gaat het nog wel. Woensdag, dan zit ik echt eventjes helemaal doorheen.
0: Ik heb dat altijd met dinsdag. Maar jij hebt dat op woensdag.
1: Ik heb dat op woensdag. Okay. En donderdag en vrijdag als ik dan thuis kom, dan ben ik echt helemaal van het padje af. Dan, als ik dan rustig ga zitten ergens, dan flikker ik zo in slaap.
0: Op vrijdag?
1: Dat is vooral
0: als je thuis komt.
1: Vooral op vrijdag, ja.
0: Jij doet nog wel eens een middagdutje tussendoor, hè? Ja. Dat is hoe Marieke Elsinga dat ooit wel eens heeft genoemd, hè? De oud-presentator van de Q-ochtendshow. Die zei het showbiz slaapje. Want heel veel ochtendjogs en ook mensen die verder s'avonds dan nog een programma maken en dat soort dingen. Die doen smiddags nog even een uurtje bijtanken. Dat doe jij ook. Alleen dan niet een uurtje, hè, vaak.
1: Nee. Meestal loopt dat wel uit. Maar dat komt ook omdat mijn vrouw me gewoon lekker laat liggen. En dan slaap ik gewoon dwars door de wekker heen.
0: Hoe lang slaap je dan?
1: Dat varieert van 1 uur tot 2 uur, tot 2,5 tot 3 uur zelfs.
0: Zou het ook kunnen zijn, als je vrouw je niet zou wakker maken voor het eten, dat je dan doorslaapt tot de volgende dag?
1: Oh, dat zou kunnen.
0: Ja, dat zou kunnen.
1: Ja, hoor.
0: Het lijkt me wel heerlijk, moet ik zeggen. Want dan ben je wel een soort van uitgerust, lijkt mij.
1: Ik denk niet dat je dan echt uitgerust bent. Ik heb wel eens vaker tegen gezegd, als je dan echt heel lang hebt geslapen, dan kom je de meeste brak eruit als dat je erin bent gegaan.
0: Nee, dat klopt. Ik moet vaak minder lange nachten maken om er beter uit te komen dan hele lange... Vannacht heb ik echt een lange nacht gemaakt. Ja, ik ben moe.
1: Ja.
0: Dat is echt heel gek. Maar misschien ook omdat je lichaam daar gewoon aan is gewend.
1: Maar er zit ook wel weer een valkuil aan. Want als ik dus, net zoals gisteren, ben ik gewoon thuisgekomen, ben in slaap geflikkerd.
0: Ja,
1: dan slaap ik niet voor 12:30 thuis s'nachts.
0: Oh, dan heb je daar s'avonds nog last van?
1: Dan heb ik daar s'avonds echt last van.
0: Okay,
1: En dan voelde ik me sowieso helemaal verrot, want... Diep te snotteren en last van mijn keel. Ja, nog steeds trouwens.
0: Jij zit ook te kwakkelen met je gezondheid, hè?
1: Ja, echt. Het is echt niet leuk, dit.
0: Het is ongelooflijk. Maar goed, het is wat het is. We moeten mee doen. En voorlopig hopen we ook het wel in stand te houden. Maar op een gegeven moment, als je lichaam tegen zit, dan zit het tegen. De ene keer zit het mee, de andere keer zit het tegen. Ja. En soms dan zit je toch wel om de vraag verlegen. Want dan wil je eigenlijk vrijnemen, omdat je denkt, ik voel me toch niet goed. Alleen, ik heb wel, en dat is iets wat ik echt op de middelbare school heb geleerd... geleerd om door te zetten. door, nou, eigenlijk niet eens op de middelbare school, juist in later stadium. Dat je dan toch denkt van, ja, weet je, ik vind mijn werk gewoon zo leuk. Ik wil me niet per se ziek melden.
1: Ja.
0: En dan probeer je toch door te zetten en dan ga je eigenlijk te lang door. Ja, dat is misschien ook weer juist niet goed wat je dan hebt aangeleerd, maar... Het, wel dat ik denk van, ja, ik ga me niet voor elk wissewasje ga ik me ziek melden. Dat vind ik altijd weer een beetje, dat ik denk, ja... Ik hou daar ook niet van.
1: Nee,
0: dat je dan je collega's dat je dan ziet, ja, die loopt dan te snotteren. En nou ja, dan weet je gewoon, volgende dag, je kan het op een papiertje kan je het meegeven aan je baas. De volgende dag meldt hij, of zij, zich ziek. En dan gebeurt dat ook. En dan heb ik altijd zoiets, ja, weet je, ik ben dan snotterig. Ja, waarom zou ik niet kunnen werken? Ik bedoel, ik kan toch gewoon werken?
1: Ja, nou ja, dat wel.

0: maar ik merk nu wel bijvoorbeeld met veel praten. Dat moet je niet aan mij vragen vandaag.
1: Nee, goed. Je moet wel het nieuws zo meteen doen natuurlijk.
0: Ja, daarom moet ik mijn stem een beetje sparen.
1: Ik moet je gewoon helemaal niks meer vragen vandaag. Daar komt het eigenlijk op neer als ik het zo hoor.
0: Ja, zo'n beetje.
1: Nou, dat wordt een leuke ochtendshow dan. Ja, toch gaan we het proberen zo lang mogelijk vol te houden vandaag. Althans, ja. In ieder geval jij qua stem. Ja, ik merk ook wel, mijn keel die begint ook wel een beetje op te dagen. Maar je hebt daar iets voor, hè, Ries?
0: Is dat zo?
1: Ja, ik zei het gisteren al tegen jou, even tussen neus en lippen door. Je hebt strepsil en je hebt strepfen.
0: Ja, wat is het verschil?
1: Strepsil, dat is zeg maar voor beginnende keelpijn.
0: Ja.
1: En daar heb je meerdere van dat soort van die tabletjes voor, weet je wel, met zo'n smaakje. En dat, het smaakt heel vies, sommige. En sommige die zijn die werken totaal niet. Maar wat ik ook heb gemerkt, je hebt strepfen.
0: Ja.
1: En ik weet niet of je daar nog meerdere van dat soort tabletten voor hebt. Maar dat is zeg maar voor het moment dat je keelpijn hebt. Dus de ene is voor beginnende keelpijn en de andere is voor als je het hebt.
0: Okay.
1: En als je dat dan neemt, het is best wel scherp. Het smaakje is ook niet lekker.
0: Nee.
1: Maar aan de andere kant, het helpt echt ontzettend goed.
0: Nou, dan ga ik toch maar eens even naar kijken.
1: En wat ook helpt, stomen.
0: Stomen?
1: Stomen. Ja, okay. niet rijstomen, maar je gezicht stomen. Of je holte stomen. En dat is dan zeg maar een bak met heel warm water, gekookt water. Ja. Moet je echt mee op als ook. Ook met kinderen om je heen en dat soort dingen. Maar gekookt water. En dan doe je dan zo'n stoomballetje in.
0: Ja.
1: Een soort van dat tijgerbalsemachtige spul is dat.
0: Ja.
1: En dan moet je dan even een tijdje boven hangen. Moet je wel mee oppassen, want het kan en of heel scherp zijn of heel warm zijn.
0: Ja.
1: Maar uiteindelijk helpt het om je holtes weer verder open te krijgen. En dat helpt ook vaak om je keelpijn tegen te gaan.
0: Oké. Okay.
1: En het allerbeste is honing met gemberthee.
0: Ja, daar ben jij wel van, hè, van de honing met gemberthee.
1: Ik ben daar sowieso van, maar zeker tijdens de verkoude periode, zeg maar, is dat echt een van mijn redmiddelen. Om toch mijn stem een beetje netjes te houden en de keelpijn tegen te gaan. Want dat helpt gewoon echt.
0: Oké. Okay.
1: Dus ik weet niet of je van de gember bent.
0: Nee, niet echt.
1: Nee, maar nou, ik zou het toch proberen. Nee, echt niet, maar ik zou het toch proberen. En anders in ieder geval even stomen, want dat helpt altijd wel.
0: Oké, dan gaan we dat dus even bekijken of dat helpt. En stomen, ja, ik ben daar nooit zo van, want ik hou niet van vocht. Weet je,
1: dat is ook zo. Maar goed, ja, op een gegeven moment, ondanks dat je van bepaalde dingen niet houdt. Ja, het is ook niet mijn favoriete hobby.
0: Nee.
1: Maar uiteindelijk helpt het wel. En dat is eigenlijk het belangrijkste wat mij betreft. Maar goed.
0: Oké. Okay.
1: Doe je voordeel mee.
0: Ja, gaan we zeker doen.
1: Ander advies heb ik ook nog voor je.
2: Nou. Weerbericht.
1: Wat moet je nou aan deze ochtend? Het is echt omgeslagen het weer. Als je gisteren zag, 20 graden, smiddags, lekker zonnetje. We hebben er allemaal van kunnen genieten. En we wisten, het zit eraan te komen. Nou ja, daar is het dan. De herfst is echt begonnen. En dan nu ook niet alleen maar meteorologisch en antropologisch en weet ik veel wat voor logisch. Nou, het is logisch dat het dan ook meteen gaat regenen. Want dat doet het namelijk. Het regent eerst in het zuidoosten, maar die regen trekt snel weg. Daarna wisselen wolk en zon elkaar af. Verspreid wel vallen er enkele buien. Vanmiddag schijnt de zon geregeld, maar blijft er wel een kans op een bui. Het wordt ongeveer 16 graden maximaal vandaag. Er staat een matige noordwestenwind aan zee en aan het IJsselmeer vrij krachtig. Zelfs windkracht 6 kan er voorkomen. Maar het wordt een regenachtige dag vandaag. En als je ziet om je heen, nou, er is van alles weer op de grond gewaaid. Zowel de prullenbakken als de blaadjes van de bomen. En vanmorgen zag ik zelfs een verkeersbord op straat liggen. Die moest ik ontwijken vanmorgen.
0: Oh, daarom heb je zo laat. Nou, moest helemaal omrijden.
1: Nee. Stop de muziek. Weet je waarom ik zo laat was?
0: Nou.
1: En mijn lichaam die weer tegenwerkt. Hè? Dat is dat is inmiddels wel bekend. Dat ga ik niet weer herhalen op de radio. Want dat is een beetje onsmakelijk zo rond dit tijdstip. Maar het andere verhaal is dat ik vanmorgen achter een auto reed. Sinds mijn wijk reed ik daarachter. En die reed 30 km per uur. Over een weg waar die 50 mag.
0: Okay.
1: Die was de hele tijd maar aan het babbelen met zijn collega. Of met zijn vriend, vriendin, weet ik veel wat ernaast zat. Maar er zat iemand naast waar ze de hele tijd aan babbelen met elkaar. En je zag ook die handgebaren zo heen en weer. Het kan ook zijn dat ze mee aan het zingen waren met de radio. Ja. Ik heb geen idee. Maar het is rete irritant als iemand 30 rijdt op de weg waar die 50 mag. En dan op een gegeven moment als er dan zo'n drempeltje komt, dan rijden ze 5.
0: Oh ja.
1: Dat ik denk, ja, maar als je niet kan rijden, doe het dan niet. Maar goed, dat is mijn opinie richting het verhaal van de hem of haar die achter het stuur zat, samen met de hem of haar die al dan niet wel partner of collega is.
0: Dat heb ik ook zeker al. Net zoals de mensen die gewoon niet optrekken als het groen licht wordt.
1: Ja, precies. Dat ze gewoon blijven staan, omdat ze met andere dingen bezig zijn. Dus hou vooral je hoofd even bij het verkeer, want anders sta je zo meteen in die file omdat je hem zelf hebt veroorzaakt. Dat wil je ook niet natuurlijk. Ja. Nou, bij deze. Dat was even het frustratiemomentje van Wesley Hoek deze ochtend. En laten we muziek gaan draaien.

0: Work op de radio.
1: Rec Classic.

0: hoorde het gisteren al van de cultuurmakelaar Jussen Besseling van Kampen, dat de jazzmuziek steeds meer inkomt. En Laufey is daar heel erg op ingesprongen. Silver Lining hoorde hier. Wat een prachtige plaat is dat. Ook om mee te beginnen deze donderdagochtend is het 8 oktober vandaag. Paul Carrack en Don't Shed a Tear hoorde je ook hier in de ochtendshow. Want daar zijn we natuurlijk mee bezig. Tot 10 uur op Studio Alphen en Kagen Brazem. Ja, vandaag gaan we het even hebben over de financiën in Alphen aan de Rijn. We hebben natuurlijk het gebruikelijke, we hebben de voor of de na gaan weer spelen vandaag. Ook waar of niet waar. En natuurlijk het Rad van Fortuin, het staat weer voor je klaar via @studioalf op Instagram. Twee opties in de categorie vandaag. Ja, ik ben me ook even vergeten, moet ik heel eerlijk zeggen. Wat hadden we nou ook alweer vandaag?
1: Albumtracks.
0: Oh ja, albumtracks. Hoe kan ik dat nou vergeten? Want we hebben echt allebei hele goede tracks klaarstaan. Alleen aan jou de taak om te stemmen via @studioalf op Instagram. Jij bepaalt wie we zo meteen rond 9:45 in de ochtendshow mogen draaien. Dus je hebt tot die tijd nog even om te stemmen via @studioalf op Instagram. Twee platen uit de albumtracks. En nou ja, één daarvan mogen we draaien. Dus het is aan jou op dit moment. Het is 8:03. Laten we even kijken naar het nieuws.
2: Wat staat er in de krant?
0: Ja, Ries, wat staat er in de krant onder andere vandaag?
1: Ga jij maar eerst, want hij wil niet laden.
0: Oké, nou dan begin ik even bij de Telegraaf. Ze schrijven namelijk dat de Rotterdamse haven van het stikstofslot kan komen. Het kabinet wil daarvoor miljoenen steun beschikbaar stellen. Het AD die ziet ondertussen een probleem bij Defensie. Het verbod op TikTok bij de Rijksoverheid hindert de werving. Juist via dat platform wil het ministerie jongeren bereiken. Ja, dan kan het niet zo zijn dat je hem dan verbiedt. Aan de andere kant, het heeft ook te maken met de veiligheid natuurlijk. Want TikTok die kan ervoor zorgen dat mensen zomaar weten waar iemand die bij de Defensie werkt op dat moment is. Ja, als je een geheime legerbasis hebt of een geheime missie, ja, dan is dat niet heel verstandig natuurlijk.
1: Nee, niet echt, nee.
0: Dan gaan we door naar Trouw. Asielminister Bart van den Brink die wil mensen kunnen bestraffen die niet meewerken aan hun uitzetting. Het kabinet werkt daar aan een wet om dat te regelen. Hoewel de betrokken groep kleiner lijkt dan eerder is gedacht. Dat is ook wel een bijzonder verhaal. Gaan we naar NRC, die opent vandaag met het alarm over de ondernemingsraad van het COA. Medewerkers zouden misstanden niet meer durven te melden en ook klokkenluiders worden volgens de raad geïntimideerd. Ook daar is de situatie niet al te best. Dan de Volkskrant kijkt naar de Europese rekening. De Europese Rekenkamer waarschuwt voor een EU-schuld van inmiddels zo'n 740 miljard euro.
1: Hallo.
0: 740 miljard euro. Ja, als je het snel uitspreekt, is er niks aan de hand. Je kan een heel mooi bootje voor kopen. Ja, en niet alleen een bootje, nog meer hoor.
1: Ja, denk ik wel.
0: Ja. Rente en aflossingen kunnen andere uitgaven verdringen. Dat is een beetje waar het op neerkomt. Even dichter bij huis. De bijna 300 jaar oude moppenmolen in Rijpwetering, die krijgt een opknapbeurt.
1: Moppenmolen? Misschien moet je daar zo eventjes je moppen vandaan halen.
0: Ik zal ze eens vragen of dat ze moppen kunnen opsturen. Er komen nieuwe wieken en ook waterlopen. En het verzakte erf wordt opgehoogd. Er ontbreekt nog, ja, een klein bedrag hoor, 150.000 euro.
1: Zo.
0: Ja, als je ook dat snel uitspreekt, dan is het snel gedaan allemaal.
1: Vergeleken met 745 miljard, nu al schijntje.
0: Nee, oké, maar ja, dat is iets wat heel Europa dan, of richting heel Europa natuurlijk. Ja. Maar goed, de stichting begint toch met die werkzaamheden. Lange wachten zou namelijk de schade alleen maar verhogen, vergroten en ook het bedrag vergroten. Dus dat is niet iets wat ze willen. Heb je het nieuws gevonden?
1: Ja.
0: Wat heb je, positief nieuws, negatief nieuws?
1: Nee, het is wel een beetje zielig nieuws. Maar
0: oh, zielig nieuws? Ja. Nou ja, het komt toch maar door.
1: Margaret Hamilton, een van de pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling lukte het Amerika in de jaren 60 om met de Apollo 11 naar de maan te vliegen en daar te landen. Hamilton legde de basis voor moderne software engineering, een term die ze zelf heeft bedacht. In 2016 werd ze door president Obama onderscheiden met de Presidential Medal of Freedom voor haar bijdrage aan wetenschap en ruimtevaart. Hamilton overleed al op 30 september. Het Massachusetts Institute of Technology, oftewel MIT, waar ze jarenlang werkte, maakte haar overlijden bekend. Ze is 90 jaar geworden.
0: 90 jaar, ja, een mooie leeftijd ook hoor. Ja. Maar toch, ja, het is altijd sneu, dat soort nieuws.
1: Zeker.
0: Maar mooie onderscheidingen ook, hè? Dan heb je toch wel iets moois gedaan ook in het leven.
1: Ja, zeker.
0: Niet alleen maar voor jezelf en voor je familie en andere naasten, maar eigenlijk voor heel de wereld in opzicht.
1: Ik kan me nog goed herinneren. Toen ik heb natuurlijk ook een IC-opleiding gedaan. En daar had ik ook inderdaad het vak software engineering.
0: Ja.
1: Maar ja, heel leuk.
0: Nooit gedacht van, jij wilt ook zo'n prijs halen?
1: Nee.
0: Dat liet je achterwege in zover.
1: Nee.
0: Oké. Wat betreft het nieuws van nu, zometeen natuurlijk nog meer nieuws. Ook het nieuws uit de regio zometeen. Wat heb je er straks in zitten, Ries?
1: Ik heb er straks in zitten het Alrijnen ziekenhuis gestart met een nieuwe operatietechniek. Straks hoor je hier meer over.
0: Straks er meer over. Ook het nieuws uit de wereld hoor je. De hoofdpunten van de NOS. Dus gaan we even naar de Miami Sound Machine. We hebben een muntje ingegooid. Dat hebben we gevraagd om Milo en Dr. Pressure. Nou, is er een dokter in de zaal?
3: Hallo?

0: Sound Machine uit Miami. Komen ze vandaan. Daarom de Miami Sound Machine. Anders hadden ze wel de Alvesa Sound Machine geheten natuurlijk. Dr. Pressure hoorde hier. 3:08 is het. Goedemorgen. De donderdagochtendshow Studio Half en Kare Brazem. Tijd voor de hoofdpunten van het NOS-journaal.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Om de grote stroom kinderporno in te dammen moet voor techbedrijven een verplichte aanpak gaan gelden, vinden 4 organisaties voor kinderrechten. Nu kunnen techbedrijven nog zelf bepalen wat ze tegen kinderporno doen. De toestand van de Palestijnen in Gaza verslechtert nog steeds, zegt hulporganisatie Doctors van de Wereld. Na 3 jaar oorlog is 97% van de bevolking zijn huis kwijt. Mensen hebben nauwelijks toegang tot zorg en schoon drinkwater. De Europese Rekenkamer waarschuwt voor oplopende schuld van de EU. Die loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. Dat komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en geld voor defensie. En het weer, regen, de rest van de dag zon, wolken en buien en 15 graden.
0: Gaan we door met het nieuws uit de regio. Richard Harreman, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Vanaf volgende week rijden er 9 maanden lang geen treinen tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven. De Gouwe spoorbrug wordt vervangen en ook de constructie en ondergrond worden aangepakt. Reizigers kunnen onder meer met de bus of via Gouda reizen. De NS zet extra bussen, e-bikes en OV-fietsen in. ProRail verwacht dat de vernieuwde brug medio juni weer in gebruik is. Het Alrijnen ziekenhuis met locaties in Alphen aan de Rijn, Leiden en Leidendorp is gestart met een nieuwe operatietechniek voor bepaalde vormen van huidkanker. Bij zogenoemde Mohs-chirurgie wordt de tumor laag voor laag verwijderd en direct gecontroleerd op kankercellen. En daardoor is een tweede operatie vaak niet nodig. De techniek maakt, het mogelijk om zoveel mogelijk gezonde huid te sparen. De bouw van IKC De Wereldwijde in Woubrugge is officieel begonnen. Aan de Cornelis Kempenheilaan komt een nieuw gebouw waarin basisschool De Wereldwijde en kinderopvang Florio Kids samen onder één dak komen. Het nieuwe kindcentrum moet eind juli 2027 klaar zijn. Leerlingen en kinderen van de opvang kunnen naar verwachting in de zomer van dat jaar hun intrek nemen in het nieuwe gebouw. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, op dit moment is het aantal files toegenomen, maar ook het aantal minuten dat er in totaal vertraging is. Want er staat op dit moment bijna een uur aan vertraging in totaal. 11 meldingen gaat het om. Krijg van mij de meldingen die 5 minuten of langer duren. De A4 in de richting van Amsterdam bij Zoeterwoude-Dorp staat op dit moment 10 kilometer. Je vertraging is daar 7 minuten. A12 in de richting van Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug 7 kilometer, 5 minuten vertraging. Op diezelfde A12, maar dan tussen Woerden en De Meern, 6 kilometer, 6 minuten. En op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht, 4 kilometer en je extra reistijd 8 minuten. Op de A20, maar dan in de richting van Hoek van Holland, tussen Knoopend Gouw en Nieuwekerk aan de IJssel, 4 kilometer, 5 minuten. En tot slot heb ik ook nog de N11 voor je, Leiden richting Bodegraven. Het Bodegravencentrum en de aansluiting met de A12, 3 kilometer en je vertraging is daar zo'n 8 minuten. Hoe is het op het spoor?
2: Ik heb niks te melden, alles rijdt netjes door.
0: Dat is mooi. Kunnen wij gaan vermelden dat we zometeen gaan spelen de voor of de na? Ik ga zometeen weer een fragment draaien van een liedje. En dan gaan we jouw muziekkennis eens even testen. Want wie is de artiest? Wat is de titel van de track? En is die voor of na een bepaald jaartal uitgebracht? Ik kan je alvast verklappen. We spelen vandaag met het jaar 1997. Dus wil je meespelen? Dat kan. En ik zou het zeker doen, want er ligt wat voor je klaar hoor. Om als prijzenpotje in jouw prijzenkast te stoppen. Dat is zeg maar de titeldagwinnaar. En ook 3 stickers hebben we voor je. Je kunt je melden via de app studiohalf.nl/WhatsApp. En wellicht ben jij zo die winnaar, oftewel de dagwinnaar. Van waar, de voor of de na voor deze donderdag 8 oktober. Punt.

0: Ja, een plaat die onbedoeld te maken heeft met de vorige plaat. Je hoorde namelijk Miles Smith en Stay If You Wanna Dance. En daarvoor The Land of Thousand Dances van Wilson Pickett.
1: Oh ja.
0: Maar dan wel een remaster daarvan. Want anders is het natuurlijk, ja, hoor je het bijna niet op de radio meer. Het heeft wel iets nostalgisch natuurlijk. Beetje dat gekraak en dat soort dingen. Maar de originele versie is nog overstuurder dan die remaster. Dus dat vind ik ook altijd wel... Het zijn niet de platen waar we naar op zoek zijn in de voor of de na. Maar welke plaat zijn we wel naar op zoek? We zijn op zoek naar titel en artiest. En ook het antwoord op de vraag of dat die voor of na een bepaald jaar toe is uitgebracht. We gaan namelijk je muziekkennis weer testen in de voor of de na. Het jaar 1997 spelen we vandaag mee. Dus in de volledigheid, titel en artiest, voor of na het jaar 1997. Dat antwoord willen we van je hebben. Via de app studiealf.nl/WhatsApp, meld je daar. Want uiteindelijk willen we jou kunnen uitroepen tot dagwinnaar en 3 stickers uitdelen. Moet je het wel goed hebben. En meespelen, want als je niet eens een gokje waagt, dan houdt het sowieso al op natuurlijk. En ben je er klaar voor?
1: Ik ben er zeker klaar voor.
0: Ik hoop jij ook, want dit is de opdracht voor vandaag. Titel en artiest, voor of na het jaar 1997...
2: I know what time it is.
3: We gon' set it on tonight. Just so. Set the club on fire. Just so.
2: Enrique. Holla at him like.
4: Girl, please excuse me if I'm coming to you strong. But tonight is the night we can really let go.
0: Yeah. En dit moet een hele makkelijke zijn vandaag. Ja, de titel misschien niet, maar de artiestennamen zeker wel. Nee, wie zijn het dan? Je hoort 2 stemmen. Mannelijke stemmen. Maar hoe heten die mannen?
1: Dat is ook al gezegd.
0: Ja. Ja, dat moet je dan niet zeggen. Hè? Het is al zo makkelijk vandaag.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar wat is de titel van de plaat en is die voor of na het jaar 97 uitgebracht? Dat willen we van je weten. Titel en artiest voor of na het jaar 1997. Nog 1 keer de opdracht voor vandaag.

0: We zijn op zoek naar titel en de artiestennamen. We zijn ook op zoek naar het antwoord op de vraag: is hij voor of na het jaar 1997 uitgebracht? Geef het door via de app als je het weet. studioalf.nl/WhatsApp. Weet je het nou niet? Doe dan in ieder geval een gokje. Want anders maak je zeker geen kans op de titel dagwinnaar. En kunnen we ook geen 3 stickers aan je uitdelen mocht je het antwoord alsnog goed hebben. Dus meld je in de app studioalf.nl/WhatsApp. En dan zometeen naar Rihanna. Dan krijg je het antwoord van ons. En hopelijk kunnen wij dan ook die dagwinnaar uitroepen vandaag.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Diamond van Rihanna in de ochtendshow van Studio van Kagebrazen. Eerder heb ik het fragment gedraaid waarmee we spelen in de voor of de na. Het is een muziekkennisquiz op Studio van Kagebrazen in de ochtendshow. We zijn op zoek naar titel, we zijn op zoek naar de artiestennamen. Want vandaag zijn het er twee. Ze hebben zich al voorgesteld, dus zo simpel zou het moeten zijn vandaag. Maar we zijn ook op zoek naar het antwoord. Is die voor of na het jaar 1997 uitgebracht? We willen je antwoord hebben via de app studiohalve.nl/WhatsApp. En daarin hopen we uiteindelijk iemand uit te kunnen kiezen die de dagwinnaar wordt en ook 3 stickers van ons kan ontvangen. Richard, jij zei, ze hebben zich al voorgesteld, hè? Dus het is wat dat betreft best wel makkelijk. Maar ben je er ook uit wat betreft de titel?
1: Ja hoor.
0: Oké, dat weet je inmiddels ook. En je weet ook of dat die voor of na het jaar 97 is uitgebracht?
1: Dat weet ik ook.
0: Dat weet je ook, ja. Oké. Het is in ieder geval de opdracht waarmee we spelen. Zo klinkt hij.
2: Enrique Iglesias.

0: dikke... Hoe noem je dat ook alweer? Zo'n autotune vocoder zit er overheen. Over de stem van Henry Iglesias. Mm. Normaal gesproken zingt hij altijd mooie zomerse muziek. Komt hij altijd met zijn zomerse track aanzetten. De afgelopen jaren eigenlijk niet. Maar ja, dit was wel een van die zomertracks. Vond je het wat? Vond je het leuk?
1: Ik vond eigenlijk de muziek van Enrique Iglesias vond ik altijd wel leuk.
0: Het dingetje Pitbull erbij. Hè? Ja, we kunnen die naam al noemen, want het is al gezegd natuurlijk. Ja, ja. Ze hebben zichzelf al voorgesteld. Maar als er een beetje Pitbull bij komt, dan zit er ook wat meer pit in die track. En dan is het sowieso al lekker klinkend natuurlijk. De vraag is, ja, wie zijn dit? Nou ja, zeg het maar, Ries.
1: Dit zijn natuurlijk Enrique Iglesias en Pitbull. Ja. Met het nummer I Like It.
0: I Like It, zeg jij, ja?
1: Ja, na het 1997, 2010, dacht ik.
0: Oké. Dat is in ieder geval het antwoord wat jij geeft. Ik ga het antwoord even invullen. Klopt dat inderdaad, wat Richard Harman zegt? Ja, daar is geen twijfel over mogelijk.
1: Mooi.
0: Hoewel. Ja, in de app zie ik toch een aantal mensen die zeggen... in plaats van Pitbull, Shanna Paul.
1: Oh.
0: En dat is niet goed.
1: Nee.
0: Ik kan de verwarring wel begrijpen hoor. Maar het is echt Pitbull. Ik bedoel, hij noemt het zelf ook. Anders had hij wel gezegd... Enrique Iglesias, Shanna Paul. Nee, het is Pitbull. En inderdaad, ja, de titel is I Like It. En komt uit... in ieder geval na het jaar 1997. Want inderdaad, in de zomer van 2010 is het uitgekomen. Het is de tweede single van het album Euphoria. Heeft niks met Loreen te maken.
1: Nee,
0: trouwens.
1: Ik wil net zeggen. Nee.
0: Wat ook wel in die tijd juist opkwam, hè? Loreen, Euphoria.
1: Is
0: dat
1: in
0: 2012 of zo is dat al... Daar schrik je van. Hoe lang geleden dat al wel niet is. Ja, 2012 is dat uitgekomen. Zo. Dus misschien was het wel een inspiratiebron voor haar... om haar track en titel van haar album zo te noemen. Maar goed.

geval, het is een raptekst van Pitbull. En er is ook een gedeelte te horen van Lionel Richie's All Night Long in die plaat. Komt uit 1983 natuurlijk. Maar goed, deze komt uit 2010. En in Europese landen zoals België, Oostenrijk, Spanje en Engeland heeft het de top 10 gehaald. In Nederland niet. Kwam die namelijk niet verder dan de 13e plaats in de top 40. Dus ja, in Nederland niet een groot hit. Aan de andere kant, het heeft wel lekker lang in de top 40 gestaan. Even kijken, van 12 juni 2010 tot 11 september 2010. Dus het heeft nog een lange tijd daar gestaan. Ja. Ondanks de 13e positie, maar toch. Zeg, wie is dan de dagwinnaar vandaag? Oftewel, wie heeft het antwoord goed en heeft dat ook opgestuurd via de app studio11.nl/WhatsApp. Even kijken hoor. Ik zie wel een heel wat aantal mensen die het goed hebben. Maar ik ga bij deze Jasper feliciteren. Want hij zegt, daarna, Enrique Iglesias en Pitbull natuurlijk. Ze roepen het zelf al. En I like it. Maar ik vind het ook een leuk plaatje, zegt Jasper. Dus nou, ja, dat is mooi. Van harte gefeliciteerd Jasper. Jij bent bij deze de dagwinnaar. En je krijgt ook nog 3 stickers van ons. Nou, jouw dag is lekker begonnen, deze donderdag 8 oktober. Van harte gefeliciteerd, Jasper. Zorg ook even dat jouw adresgegevens onze kant op komen, zodat we uiteindelijk die stickers ook naar je kunnen opsturen. Want ja, want anders blijft die liggen, dat willen we ook niet natuurlijk. Dus doe dat even, Jasper, en dan komt het helemaal goed. Ja, hopende dat we morgen weer kunnen spelen, de voor of de na, dan zal dat waarschijnlijk zijn rond 7:45 hier in de ochtendshow. En straks in de ochtendshow natuurlijk nog een ander radiospelletje. Waar of niet waar, kijk ik ook altijd reikhalzend naar uit. Altijd leuk om te spelen. Als het goed is meldt Thijs van der Dussen, vriend van de show, zich weer in de app. Met 3 stellingen. Ja, en ook zometeen natuurlijk nieuws weer en verkeer. Meneer Twin Forks hier, dit is Cross My Mind in de ochtendshow.

0: Pitchforks en Cross My Mind in de ochtendshow. Maak ons op voor het nieuws van 8 uur. Wat heb jij er zometeen in zitten in het regionieuws, Richard Harreman?
1: Ja, uiteenlopende prijzen voor benzine in onze regio.
0: Waar je goedkoop kunt tanken. Of juist minst goedkoop kunt tanken. Misschien krijgen we dat wel zo te horen van hem. Het regennieuws komt eraan en ook het nieuws van 8 uur. Je hoort zometeen de NOS.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Oh, we gaan straks even snel door.
4: Het is een doelpunt, ja hoor.
5: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
3: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
4: Hij schiet hem in het doel.
0: Wij zijn erbij.
4: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
0: Jij bent erbij.
4: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
0: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
6: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
0: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
7: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
0: Vacature@studioalve.nl.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: De ochtendshow.
0: Hele goedemorgen. Het is net na 8 uur, de donderdagochtendshow op Studio Alphen en Kagebrazen. En het nieuws van de NOS.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Techbedrijven moeten verplicht worden om kinderporno aan te pakken. Dat vinden 4 organisaties voor kinderrechten. Nu kunnen bedrijven zelf bepalen of ze kinderporno opsporen en tegenhouden. Justitieminister Van Weel moet in actie komen, vinden de organisaties.
10: Er wordt nu al 4 jaar lang onderhandeld over wetgeving die heel specifiek gaat over het bestrijden van online seksueel kindermisbruik. Minister Van Weel zit aan de onderhandelingstafel. En wij roepen hem dan ook echt op om zich maximaal in te zetten dat deze wetgeving er komt.
9: Sommige bedrijven grijpen vrijwillig in als ze merken dat kinderporno rondgaat. Door natuurherstel moet de Rotterdamse haven weer van het stikstofslot worden gehaald. Nu kunnen bedrijven niet uitbreiden vanwege milieuregels. Het kabinet stelt volgend jaar 50 miljoen euro beschikbaar voor herstel van kwetsbare natuurgebieden in de omgeving. Er worden konijnen uitgezet, planten en insecten die er niet thuis horen worden bestreden en er komt minder ruimte voor fietsers en wandelaars. Volgens het Wereld Natuurfonds zijn populaties van wilde dieren sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat komt doordat sommige populaties sterk achteruit gaan, terwijl andere juist toenemen. Dat laat zien dat natuurherstel mogelijk is, zegt het WNF.
11: Het verschilt per soort eigenlijk wat er nodig is om een soort terug te laten komen. Maar het heeft inderdaad te maken met gerichte bescherming van wat die soort nodig heeft en het leefgebied.
9: Volgens het WNF zijn onder meer duurzamere voedselproductie en een snellere energietransitie nodig om bedreigde populaties te herstellen. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de al maar oplopende rente op studieschuld. Die ging gisteren fors omhoog tot boven de 3%. De coalitiepartijen willen een plafond van 2,5%. En het weer, vooral in het Zuidoosten regen, verder zon en buien en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dorrel Megens, dankjewel. Dan het nieuws uit de regio. En die krijgen van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Wie in de regio tankt, kan flink verschillend betalen voor een liter euro 95. Uit een meting op 1 en 2 oktober blijkt dat de goedkoopste prijs €2,34 per liter is, onder meer bij tankstations in Alphen aan den Rijn, Benthuizen en Boskoop. De hoogste prijs werd gemeten in Roelevarensveen. Daar betaal je €2,57 per liter. Op een tank van 50 liter scheelt dat al snel zo'n €11,5. De gemeentelijke belastingen in Alphen aan den Rijn gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Een gemiddeld meerpersoonshuishouden betaalt in 2027 ongeveer €1,366 aan OZB, afvalstofheffing en rioolheffing. En dat is zo'n €87 meer dan afgelopen jaar. Ook de hondenbelasting, het marktgeld en de grafrechten stijgen. Volgens wethouder Ernst-Jan Straven zijn de verhogingen nodig om de gemeentelijke financiën structureel op orde te krijgen.
0: Ja, en zometeen in de ochtendshow dan is Ernst-Jan Straven te gast. En dan kunnen we hem daar even het een en ander over vragen natuurlijk. Dus heb je ook een vraag? Meld je even in de app studioalf.nl/WhatsApp.
1: Het COA gaat een haalbaarheidsonderzoek doen naar een mogelijke komst van een asielzoekerscentrum ten oosten van Rijnstaterwoude. De locatie ligt naast de Kerkweg en de N207. Kagebrazen en Nieuwkoop willen daar gezamenlijk 367 asielzoekers opvangen. Het onderzoek moet dit jaar duidelijk maken of de locatie geschikt is. Als dat zo is, beslist de gemeenteraad van Kagebrazen uiteindelijk over de komst van het AZC. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Jes Ries, dankjewel. Ja, dan de verkeersinformatie van de ANWB. Op dit moment meer dan 16 meldingen, meer dan 120 minuten in totaal aan files in de regio. Ik krijg van mij de langste en die duren 10 minuten of langer. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Bodegraaf en Woerden, er staat 5 kilometer aan file en je vertraging is daar zo'n 11 minuten. Op diezelfde A12 in de richting van Utrecht, maar dan tussen Nieuwbrug en Harmelen, ook 5 kilometer en je vertraging is 10 minuten. Dan de A44, daarna richting Amsterdam tot slot, tussen Oegstgeest en Kaagdorp. Daar staat 6 kilometer, maar daar is het oponthoud wel heel hoog. 20 minuten plus, zou je kunnen zeggen. Poesten op het spoor.
1: Ik heb helemaal niks te melden, alles rijdt netjes door.
12: De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: Ja, alle Swifties kunnen weer een plus eentje bijschrijven, hoor. We zijn er weer blij mee. Airplay voor Taylor Swift in de ochtendshow. Patient Zero hoorde je. En ook Rick James en Superfreak, hele goede morgen. Het is donderdag 8 oktober vandaag, 7:15 inmiddels. De ochtendshow Studio Alphen Karebrasem. Met natuurlijk wat nieuws. Ries, wat heb jij erin zitten vandaag?
1: Het geplande zonnepark bij de Boskade en de A4 in Hoogmade gaat niet door. De provincie Zuid-Holland heeft de locatie ongeschikt verklaard. Dat heeft wethouder Dofkes te maken volgens meerdere raadsleden aan de gemeenteraad laten weten. De gemeente stopt daarom met de plannen. Kern 11 noemt het besluit goed nieuws. De partij wilde het zonnepark eerder al schrappen.
0: Ja, er was natuurlijk het een en ander over te doen, hè, over dat zonnepark. Maar gaat natuurlijk ook om het uitzicht. Want er zijn heel veel weilanden in de Karebrasem. Ja, je wilt niet het uitzicht verpesten. Aan de andere kant, zonneparken ten opzichte van de grote windmolens waar je natuurlijk niet overheen kan kijken.
1: Ja, ook dat. Ja.
0: Hebben we inmiddels een soort van update gekregen vanuit Schiphol eigenlijk? Want er waren natuurlijk heel veel van die zonneparken aangelegd.
1: Ja.
0: En daar zouden dan heel veel piloten last van hebben in de zomerperiode.
1: Oh ja,
0: vanwege die schitteringen.
1: Ja, dat zei je inderdaad.
0: Daar heb ik eigenlijk niks meer over gehoord.
1: Ik ook niet. Dus ja, weet je, dan zal het wel weer een stille dood gestorven zijn.
0: Ja, dat denk ik. Of ze zijn achter de schermen nog heel erg bezig om de gesprekken met elkaar te voeren.
1: Dat
0: natuurlijk
1: zou kunnen, inderdaad. Ja.
0: Dan gaan we even naar Alphen aan de Rijn. Want de nieuwe muziekschool die verhuist naar Park Rijnstroom. Dat blijkt in ieder geval uit brieven van het college van BMW aan de Alphense gemeenteraad. De school moet weg van het burgemeester Visserpark vanwege woningbouw daar. Want oude raadhuis wordt verbouwd, hè? Dat is het verhaal. Wanneer de verhuizing plaatsvindt en of Rijnstroom een tijdelijke of permanente plek wordt, dat is nog niet duidelijk. Daar moet nog het een en ander over worden besproken.
1: Ik heb een beetje idee of dit al 10 jaar speelt of zo.
0: Ja, ik ook. Ik had echt het idee van, die plannen zijn nu wel naar buiten gebracht. Echt een aantal jaar geleden inmiddels alweer. Mooie tekeningen ook voor gemaakt en zo. Maar ondertussen ligt het volgens mij echt al een jaar of 2, 3 stil.
1: Ja, daarom.
0: Ja, maar
1: volgens mij was het al voor de coronaperiode al.
0: In ieder geval wel de bedoeling, ja. Maar volgens mij is het echt al een 10-jaren plan.
1: Ja,
0: waar
1: precies.
0: Dan uiteindelijk een groot plan voor werd geschreven. Tekeningen voor werden gemaakt. Maar dan nu alweer een jaar of 2 stil ligt. Dat zou natuurlijk. Ja.
1: Het is nu de bedoeling dat ze naar Parkvilla toe gaan?
0: Dat ze daar gaan.
1: Okay.
0: Maar goed, we gaan het erover. Ze moeten er nog over vergaderen. Hè. Dus mocht daar echt iets over bekend zijn, dan gaan we dat horen. Maar in ieder geval, ze moeten die kant op. Dat is het idee. Dan nog ernstig nieuws, want bij een ruzie tussen 2 mensen bij de Baronie is vannacht een omstander gestoken.
1: Een wat?
0: Een omstander. Gestoken.
1: Ja, nee, gestoken.
0: Gestoken, ja, een steekpartij. Ambulancepersoneel onderzocht het slachtoffer. Over de ernst van het letsel is niets bekendgemaakt. Volgens de laatste politieinformatie is het bericht. In het bericht was nog niemand aangehouden voor de steekpartij. Ja. Gaan we nog even naar de televisie. Ja, vandaag is het ook de dag dat de gouden televisiering wordt uitgereikt. Helaas niet met onze Sascha uit Koudekerk, hè? Want
1: nee.
0: We mogen haar wel onze Sascha noemen. Maar de politie-serie uit Rotterdam die is niet genomineerd voor de grote finale. Maar Kassa krijgt in het AD Lezerspeiling, want die hebben daar een peiling voor uitgezet, 61% van de stemmen. De echte winnaar, die moet uiteindelijk nog blijken natuurlijk, want die Lezerspeiling die telt niet mee.
1: Nee, maar Kassa heeft natuurlijk een gigantische achterban.
0: Die heeft, zeker.
1: En daarom is het helemaal niet te begrijpen dat het gecanceld is.
0: Nee, want vanwege bezuinigingen moet het programma verdwijnen van de televisie. Nu is er wel een oproep gedaan luister, je kan niet zeggen van Kassa wordt zo erg gewaardeerd door de stemmers.
1: Mm-hmm.
0: Dat het dan uiteindelijk ook verdwijnt van televisie.
1: Mm-hmm.
0: Ze willen proberen toch om het programma te behouden.
1: Maar goed, wie zijn ze dan?
0: De mensen thuis.
1: De mensen thuis.
0: Ja, die willen heel graag dat het programma blijft.
1: Logisch.
0: Ja, maar goed.
1: Als consument zijnde is dat natuurlijk je vangnet, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, in feite wel. Het is een consumentenprogramma, dus in feite zeker. Ja, je wordt heel goed over geïnformeerd. En ook op het moment dat er iets, weer zo'n terugroepactie is, weet je wel.
1: Precies.
0: Ik vertelde laatst natuurlijk van de powerbank die werd teruggeroepen door Bol. En gisteravond heb ik alles ingediend. En toen kreeg ik al een mailtje van maar we moeten nog een foto hebben van badge-nummer. Dus ik heb een foto gemaakt van badge-nummer. Ja, we moeten ook nog, als het allemaal wordt geverifieerd, zeg maar.
1: Ja.
0: Dan moeten we ook je bankgegevens hebben, want dan kunnen we het geld overmaken. Ja, ik had gezegd, doe maar geld overmaken.
1: Ja, ja.
0: Dan kijk ik zelf wel naar een vervangend product. Nou, ook ingediend. Daarna niks meer van gehoord. Dus ik hoop dat ze vandaag melden. Want anders dan gaan we even met Bol bellen.
1: Alweer?
0: Ja, ja, dan ben ik eindelijk daar klaar mee. En dan moet ik weer gaan bellen. Ja, weet je wel? Dat is ook zo wat. Maar goed, nog even over die televisering. Want nou ja, Kassa is dan de grote favoriet vanavond. RTL Tonight is uitgeroepen. En dan hebben we het niet over de televisering, maar de tegenhanger daarvan. Okay. Dat is namelijk de TV-knol. Nou, voor de mensen die niet weten wat dat is, de TV-knol is de prijs voor het slechtste televisieprogramma van het afgelopen jaar. En RTL Tonight is de winnaar daarvan. Dus dat is toch wel een beetje... Ja, ja, ik weet niet of ze daar... Dat is, en de winnaar. Wacht even, dan moet ik even een pauke natuurlijk voor hebben. En de winnaar van de TV-knol. De slechtste, het slechtste televisieprogramma van het afgelopen jaar. Is met zoveel procent van de stemmen geworden. RTL Tonight. Ja!
1: Ja! Ik vind het ook wel apart. Dus
0: wacht even, we moeten nog juist... Ja! Ja.
1: Ik vind het ook apart dat bijvoorbeeld bij, als talent Bram Krik naar voren is gedragen.
0: Ja, maar dat is natuurlijk wel...
1: Maar dat is die 6 jaar geleden ook al. Dan ben je toch geen talent meer?
0: Was
1: na
0: die,
1: 6 jaar.
0: Maar was hij toen ook talent voor tv? Of was hij talent? Hij was natuurlijk genomineerd als radio, hè? Voor de radioring was dat.
1: Ja.
0: Goed, hij heeft natuurlijk dat Beauty and the Brains of zo. Ja, heeft hij gepresenteerd, zo'n programma. Nou ja. Maar goed, die maakt inderdaad kans op talent van het jaar. Thomas van Groningen geloof ik ook. En nog eentje. Nou ja, we gaan het vanavond allemaal merken, want dan worden die prijzen uitgereikt in volgens mij Carré in Amsterdam. De Gouden Televisiering. Gepresenteerd weer ouderwets door Peter Pannekoek en Jan Smit. Oh. En Chantal Jansen, die kon niet vandaag. Nee, die zit volledig in een musical, dus vandaar. Maar goed, TV-knol dus voor RTL Tonight. Ja, niet iedere trofee wil je natuurlijk in je prijzenkast hebben staan. Aan de andere knalt,
1: knant.
0: De knol. Ja. Ik heb nog nooit een knol in mijn prijzenkast gehad. Dus op zich vind ik het dan ook wel weer waard om het er wel in te zetten. Of juist als een soort van... dat je optimistisch raakt omdat je dan zo'n prijs hebt gewonnen. En denkt van, nou...

kunnen het gewoon ook gewoon veel beter. Weet je wel? Dat is op zich ook wel goed, toch? Dat je daar op positieve manier naar kijkt. Nou ja, doe ermee wat je wil. Dat. Althans, zeggen we tegen de mensen van RTL Tonight. Dat wat betreft het nieuws voor nu. Zometeen natuurlijk nog meer nieuws. En ook muziek. Raccoon ga je zometeen horen. En nu is deze heerlijke banger van Ricky Martin. Hij is weer helemaal terug.

0: Quito. Richard Harman, wat heb jij zo meteen in het nieuws zitten?
1: Het nieuws van 8:30. De nieuwe Stedenbrug die krijgt steeds meer vorm.
0: Ja, en wat voor vorm? Je hoort het zo meteen. Dus deze nieuwste van Raccoon, prachtig liedje is dit. Dicht bij het vuur. Nou, we zitten er bovenop hoor. Lekker warm bij de open haard en zo. Hey.

0: Love Song van Sarah Bareilles. In de ochtendshow van Studio Alphen en Kaag en Brazen, waar je naar luistert. Het is 8:40. We gaan richting het nieuws. Nieuws uit de regio ook zometeen. Jij had daar iets in zitten, hè? Wat ging je nou zometeen vertellen? Want ik ben het alweer vergeten, Ries.
1: De nieuwe Steektebrug, die krijgt steeds meer vorm.
0: Oh ja, de Steektebrug ging je het over hebben. Nou, daar meer over zometeen in het regionieuws. Eerst tijd voor de hoofdpunten van de NOS.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet komt met 50 miljoen euro om de Rotterdamse haven van het stikstofslot te halen. Door omliggende natuur te versterken. Er komen meer konijnen en er komt een beperking voor wandelaars en fietsers aan de kust. De extreme droogte van afgelopen zomer heeft veel schade aan de fundering van huizen veroorzaakt. Kennisinstituut Deltares schat dat op dit moment 425.000 woningen schade hebben opgelopen. Vooral huizen die staan op houten palen of op klei. Techbedrijven moeten worden verplicht om kinderporno aan te pakken, vinden vier organisaties voor kinderrechten. Justitieminister Van Weel moet volgens hen ingrijpen. En het weer, vooral in het zuidoosten nog regen, verder zon en buien. Het wordt 14 tot 16 graden.
0: Dorrel Megens van de NOS was dat. Nu Richard Harreman, hij heeft het nieuws voor je uit de regio. Ries, goedemorgen.
1: Goedemorgen. In de brandweerkazerne in Zwammerdam is afgelopen maandagnacht rond 4:45 ingebroken. De daders zijn nog spoorloos. Volgens de brandweer is alleen licht gereedschap meegenomen. Het hydraulische gereedschap bleef liggen. De inbraak is onderdeel van een landelijke golf. Dit jaar is volgens de NOS al 85 keer ingebroken bij verschillende brandweerkazernes. De politie zoekt getuigen die maandagnacht iets verdachts hebben gezien. De laatste vier brugliggers voor de nieuwe Steektebrug in Alphen aan den Rijn zijn in de nacht van dinsdag op woensdag geplaatst. En daarmee is dit deel van de werkzaamheden afgerond. De brug over de N207 was daarvoor twee nachten achter elkaar afgesloten. In 2027 wordt de bestaande brug gesloopt en de westelijke helft van de nieuwe brug gebouwd. De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met 2028. De DDD-show is sinds dinsdag weer wekelijks te horen op Studio Kaag en Brasem. Presentator Ed Schuurman keert terug met het programma vol soul en funkmuziek. De DDD-show begon in 1998 als Club DDD bij een lokale omroep in Waddinxveen en was eerder al te horen op Studio Kaag en Brasem en Studio Alphen. De uitzending is iedere dinsdag van 8 tot 10 uur 's avonds. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel. En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Het is drukker dan gebruikelijk op een donderdagochtend. Ja, altijd wel druk hoor, maar nu staat 120 minuten in totaal in de regio. Krijg van mij de langste, die duren 10 minuten of langer. De A4 Rotterdam richting Amsterdam. Daar loopt het vast tussen knooppunt Ypenburg en Hoogmade. Staat op dit moment 15 kilometer, komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is afgesloten en je vertraging is daar meer dan een half uur. De A4 Amsterdam richting Den Haag dan, tussen Roelofarendsveen en knooppunt Hofvliet. 12 kilometer, extra reistijd 10 minuten. Ja, en ook meer dan een half uur duurt de file op de A12 Den Haag richting Utrecht. Die file staat tussen Gouda en Woerden. En dat over 13 kilometer. Dus het is flink druk daar. Hoe is het op het spoor? Is het daar rustiger?
1: Een stuk positiever. Alles rijdt volgens schema en alles rijdt netjes door.
0: Nou, dat is lekker. Gebruik in ieder geval de reisplanner van de NS om jouw route te checken. En dan moet het helemaal goed komen. Zometeen in de ochtendshow muziek van Temper City. En ook Liam Rimes hoor je hier. En ook zometeen Erjan Straver, de wethouder van Financiën van de gemeente Alphen, op bezoek. We gaan hem even overhoren. Over de jaarbegroting, hè, van de gemeente.
3: Mijn rechteroog gaat open.
0: Weet je het nog wel?

0: en self-aware in de ochtendshow van Studio Alf en Kagen Brazem. Ja, er is van alles aan de hand in de wereld natuurlijk. Zometeen gaan we het even over de begroting hebben van de gemeente Alphen aan de Rijn. Want daar is natuurlijk het een en ander over bekend geworden. De wethouder is hier op bezoek, Ernst-Jan Straver. Eerst nog even over cv's. Want zonder cv kun je het al behoorlijk warm krijgen. Want een vrouw van 61 jaar heeft 5 uur geplankt en daarmee haar eigen wereldrecord verbeterd. Dat is ook een manier om het warm te krijgen, zeg maar.
1: Is dat nog een dingetje, dat planken?
0: Ja, dan hebben we het niet over de planken van de bouwmarkt, hè?
1: Nee, dat is toch iets van 10 jaar geleden of zo?
0: Nee, dit is echt nog steeds wat speelt. En wat ook vaak wordt meegenomen in... Ja, je hebt die sportwedstrijden tegenwoordig, hè?
1: Ja.
0: High rocks?
1: Ja, zoiets.
0: En crossfit, weet ik veel wat allemaal, wat voor soorten sporten er allemaal zijn. Maar 5 uur op je onderarmen hangen, samen met de punten van je tenen... Dat is toch wel... Ik ga niet eens 10 minuten vol, man. Dan begin ik al te trillen.
1: Ik heb er geen tijd. Ik heb er ook geen geduld voor.
0: Nee, ook dat niet.
1: Ja, wat moet je doen in die tijd?
0: Je moet een serie kijken ondertussen, maar...
1: Lange serie.
0: Doen ook heel veel mensen, hè? Op de loopband en een serie kijken. Ja, die cv's, want daar wilde ik eigenlijk naartoe. Het kabinet wil namelijk dat huiseigenaren vanaf 2029... bij vervanging van hun cv-keten overstappen op een warmtepomp. Met uitzondering van onder meer appartementen en monumenten. Het voorstel moet nog door de politiek. Hoeveel er je uiteindelijk mee gaat besparen, dat is op dit moment nog even onbekend. Maar ja, ze willen er wel naartoe.
1: Ja.
0: Heb jij een nieuwe of een ouderwetse cv?
1: Volgens mij is dat mijn cv is nog een oude cv-ketel.
0: Ja, heb je nog zo'n gas? zo'n gasbrander?
1: Ja.
0: Ja, ik weet wel, een aantal jaar geleden heb ik natuurlijk toen een tijd een huis gekocht. Mm-hmm. En toen moest ik een nieuwe cv-ketel laten plaatsen. En toen werd er al gesproken over een soort van hybride cv-ketel.
1: Ja.
0: Die uiteindelijk wel op een warmtepomp kon aansluiten. Dus er werd wel al op ingespeeld. Dat vond ik wel goed, eigenlijk.
1: Ja, op zich wel.
0: Dus als dit uiteindelijk door het kabinet komt, dan hoef ik geen nieuwe cv-ketel meer.
1: Ja, dat scheelt.
0: Jij wel dus?
1: Ik wel, ja.
0: Nou,
1: ja.
0: Weer op kosten gejaagd. Het is gewoon niet anders. Maar laten we het over de Alphense politiek hebben.
2: Politiek. Het is tijd voor een politiek plaatje.
0: Ja, want over de financiën gesproken. Wat ga je nou volgend jaar betalen aan gemeentelijke belastingen? Welke voorzieningen blijven bouwen? En waar gaat Alphen aan de Rijn zijn geld aan besteden, is de vraag. Het staat allemaal in die begroting voor het jaar 2027. Ernst-Jan Straver is de wethouder van Financiën en is hier in de studio. Ernst-Jan, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, er staat vanavond weer een raadsvergadering op het programma.
3: Commissievergadering.
0: Een commissievergadering, daar gaat het hier niet meer over, denk ik. Of wordt hier dan toch nog over gesproken?
3: Jazeker, vanavond is er een technische toelichting op de begroting. De begroting is 550 miljoen hier in Alphen aan de Rijn per jaar. Wij geven vanavond een technische toelichting op die getallen voor de raadsleden, zodat wij ze meenemen in wat hebben wij nou bedacht. Hoe zien de cijfers eruit? En dan kunnen de vragen gesteld worden.
0: Ja.
3: En op 5 november is echt de raadsbehandeling en dan wordt de begroting vastgesteld.
0: Dus in feite wat ze vanavond tijdens de commissievergadering gaan doen... ze kunnen ter voorbereiding naar de ochtendshow luisteren. Want in feite gaan we dit ook doen natuurlijk.
3: Zeker. Dat raad ik altijd aan om naar de ochtendshow te luisteren. Dus,
0: fijn dat het wordt ondersteund. Nee, laten we het hebben over die begroting, Ernst-Jan. Want hoe zou je allereerst deze begroting beschrijven? Ben je er tevreden mee?
3: Nou, het is natuurlijk mijn eerste begroting, hè, want ik ben 4 maanden geleden begonnen. Zo'n proces duurt ook maanden. Hè. De gemeente, de ambtenaren zijn hier al heel lang mee bezig. Wij zijn halverwege eigenlijk ingestapt als nieuw college. Dus we hebben geprobeerd om wel een eigen smaak al aan mee te geven. Alleen het is wel een proces wat loopt. En je ziet natuurlijk dat we als Alphen aan de Rijn er niet florisant voor staan.
0: Ja.
3: We komen, toen wij echt aantraden, toen hadden we forse tekorten voor het komende jaar, maar ook voor de komende 4 jaar. En we hebben geprobeerd om dat beeld in ieder geval te verbeteren met een aantal maatregelen al. En dat is ook gelukt, alleen nog niet helemaal. En dan gaan we kijken van wat voor maatregelen kan je nog aanvullend nemen om de begroting sluitend te krijgen. En we hebben ervoor gekozen om nu nog niet direct dingen te gaan sluiten of af te stoten of mee te stoppen. Maar nog 1 keer de OZB-verhoging nu in te plannen voor het komende jaar en de jaren erop. Om in ieder geval die begroting nu sluitend te krijgen. Maar daarin zit wel de verplichting naar onszelf toe om eens goed te kijken naar onze uitgaven. Ja. Waar geven wij ons geld aan uit en waar kan het minder? En dat gaan we de komende periode tot aan de volgende begroting gaan we daarmee aan de slag.
0: En de volgende begroting is dan volgend jaar natuurlijk, voor het jaar 2028. In feite zit je dan met een soort van erfenis van het vorige college.
3: Nou ja, dat is eigenlijk ook wel aan de hand. Niet alleen het vorige college, maar ook het college daarvoor. Je ziet gewoon dat we hier in Alphen aan de Rijn heel vaak geld of dingen geïnvesteerd hebben met eenmalig geld. En een gemeentebegroting is vooral structureel geld. Dus jaarlijks terugkerend geld. En het gaat geld voor onderhoud van wegen, onderhoud van bruggen, het investeren in onze voorzieningen zoals sportvelden, de zwembaden. En juist op dat structurele gedeelte, daar slaan wij echt de afgelopen jaren wel redelijk de plank mis. Dat heeft ertoe geleid dat we vorig jaar een enorme OZB-verhoging hebben door moeten voeren om die achterstand die na jarenlang niet de OZB verhogen, maar wel alles duurder werd, waar wij als gemeente mee geconfronteerd werden, hebben dat geprobeerd in te halen. Nou, we zien nu dat die verhoging nog steeds niet voldoende is geweest. Dus wij maken nu nog weer een stap. Dat is een hele pijnlijke stap, dat snappen wij ook wel, want we vragen wel wat van onze inwoners. Alleen, het is voor ons echt de keuze, waar kiezen we nou voor? Kiezen we voor dit middel, wat echt heftig is, waar we echt ook lang over nagedacht hebben, moeten we dit nu doen? En hoe gaan we dat doen? Of kiezen we ervoor om voorzieningen te gaan sluiten? Ja. En ik vind als je daarover na gaat denken, over het sluiten van voorzieningen of het stoppen van dienstverlening vanuit de gemeente, dan moet je die afweging wel heel goed maken. En daar heb je tijd voor nodig. En wat ik al zei, wij zijn nu 4 maanden actief als college en daar is nog geen tijd voor gehad. Tuurlijk hebben we gedachtes, tuurlijk hebben we ideeën, maar dat moet echt nog wel tijd aan besteed worden voordat we dat kunnen in gang kunnen zetten en bespreken met de gemeenteraad.
0: Ja, en nu zijn er natuurlijk beslissingen die worden genomen vanuit de gemeenteraad waar heel veel inwoners het niet mee eens zullen zijn of in ieder geval kritiek op zullen hebben. Maar hoe hoop je dan toch dat die inwoners naar de begroting kijken?
3: Nou, je moet, wat ik al zei, de begroting is 500 miljoen. 550 miljoen. Dus we doen heel veel dingen goed. Je kan zwemmen in Alphen aan de Rijn. De wegen liggen er netjes bij. Je kan hier gewoon goed wonen. Sportvoorzieningen zijn op orde. Dus er gebeurt echt heel veel goeds in onze gemeente. We hebben een goed sociaal vangnet, wat gewoon werkt. Dus er is heel veel goed. Maar er is ook nog wel dingen te doen.
0: Ja.
3: En daar zijn we. Daar moeten we nu naar kijken wat dan de afwegingen zijn. En daar zijn we dus ja, op weg naartoe. Het is wel een lastige discussie. Vinden wij zelf ook wel. Waar ga je dan eventueel de bezuinigingen halen? Nou, we hebben echt wel ideeën erover dat we ook kijken naar onze eigen dienstverlening als gemeente. Daar zit gewoon allerlei regelingen in, dienstverlening in. Ja, hoe gaan we daarmee om? En daar zitten we nu even te kijken van waar kunnen we dat geld eventueel vinden. Maar dat kost tijd, wat ik zeg.
0: Ja.
3: Dus, maar daarnaast moesten we, want daar komt het dan op neer. We moeten voldoen aan bepaalde spelregels volgens de gemeentewet. En als we daar niet aan voldoen, en dat is nu op dit moment ook online een redelijk hot issue, dan vinden mensen dat de provincie maar in moet grijpen. En ik kan je vertellen, als de provincie ingrijpt of zich mee gaat bemoeien, het eerste wat die gaan doen,

0: Dan zijn de maatregelen die wij nu voorstellen, dat is nog kinderspel. Want als de provincie echt zich mee gaat bemoeien met onze gemeentefinanciën, dan zijn we en niet meer in controle wat er gebeurt hier in Alphen aan den Rijn. Dan gaan ze echt kijken naar allerlei gemiddelde maatstaven. En daar moeten wij aan voldoen. Dus dat betekent echt dat de belastingen nog verder omhoog gaan op allerlei gebieden. Denk dan ook bijvoorbeeld aan het gratis parkeren wordt afgeschaft. Hè. Dat soort maatregelen, dat gaat de provincie met een rode potlood gewoon pop doorheen en zijn we dat kwijt. Dus dat is echt het tegenovergestelde wat je eigenlijk wil bereiken. Of wat wij willen bereiken als college. We willen die discussie goed voeren, inhoudelijk voeren. Waar kan het, waar is het nodig? En dat gaan we de komende periode doen.
1: Ja, je zegt inderdaad van je bent dan niet meer zelf in control. Hè? Dus die beslissingen mag je in eerste instantie niet meer zelf nemen. Door bijvoorbeeld de OZB niet per se nog verder te verhogen. Wat eventueel nog zou kunnen. Omdat het niet het hoogste bedrag is wat een inwoner voor binnen een gemeente kan betalen. Binnen de gemeentelijke belastingen.
0: Nou, daar ben je als gemeente helemaal vrij in om dat te bepalen. Hè? Dat is, en er wordt ook vaak vergeleken met andere gemeentes, dat kan je doen. Is dat helemaal eerlijk? Nee. Want iedere gemeente heeft ook zijn eigen problematiek. Alphen aan den Rijn heeft heel erg slappe bodemproblematiek. Bosco bijvoorbeeld is echt op veen gebouwd. Dus een weg die daar neergelegd wordt, die gaat veel korter mee dan een weg die op een zandgrond wordt neergelegd. Maar in de hele systematiek van betaling en geld wat wij krijgen van het Rijk, zit dat helemaal niet zo goed opgenomen. Nee. Dus de gemeente die op zandgrond ligt, die krijgt net zoveel geld als wij voor een weg die op veengrond ligt. Alleen die van ons gaat een stuk korter mee en moeten we sneller vervangen. Nou, als je dat natuurlijk over een hele lange periode doet, ja, dan loop je op een gegeven moment als gemeente echt wel achter de feiten aan. Tel daarbij op dat wij hier in Alphen aan den Rijn er altijd politiek voor gekozen hebben om die OZB nooit te verhogen tot vorig jaar. Ja, dus dan krijg je dat je uit de landelijke overheid minder geld krijgt. Of te weinig geld krijgt. Vanuit je eigen middelen haal je ook te weinig op. Ja, en op een gegeven moment ontstaan daar gewoon echt problemen. En dat ga je dan terugzien in je organisatie die niet helemaal meer optimaal werkt. Je gaat het zien in je voorzieningen die je dus moet gaan sluiten. Dat soort zaken. Nou, op dat punt staan wij nu. En wij zeggen ervoor als college, laten we nou eens goed gaan kijken wat kan. Laten we daar ook dan ook actie op ondernemen. We gaan die beslissingen niet meer voor ons uitschuiven. Maar dat gaat wel even pijn doen. Dat weten wij ook. Dat beseffen we ook. En daarom zijn we ook heel voorzichtig. Daarom ga ik ook geen dingen noemen van, nou, ik denk daaraan. Want zodra ik nu iets roep, dan is dat eigenlijk al feit. Dus dat moeten we ook voorkomen. Dus we moeten daar heel zorgvuldig in zijn. Maar die discussie gaan we wel het komende jaar voeren.
1: Ja. Nu hebben we natuurlijk over die OZB, om daar verder op te gaan, hebben we jarenlang minder betaald dan vergelijkbare gemeenten. Dat is dan, vorig jaar is dat gelijk getrokken en nu wordt het dan iets verhoogd. Dat is een beetje, is dat een beetje de samenvatting van die OZB-verhoging?
0: Zonder heel technisch te worden, ja, dat hebben we wel gedaan. Ja. Alleen je moet kijken, alle gemeentes lopen wel tegen dezelfde problematiek aan. Mm. We krijgen gewoon minder geld vanuit het Rijk voor alle taken die we hebben gekregen. Een van de veel besproken onderwerpenlijsten is ook de jeugdzorg. Dat is in 2015 is dat naar de gemeentes toegekomen. En wij zien bijvoorbeeld dat wij alleen al 2 jaar geleden, of vorig jaar, hebben wij 16 miljoen extra uitgegeven aan jeugdzorg in onze gemeente dan dat we eerder bedacht hadden. Nou, dat zijn natuurlijk enorme bedragen. Maar die zijn structureel en die moet je ook zien op te vangen als gemeente. Nou, en daar kom je dus in dat hele spel. Wat krijg je van het Rijk? Wat kunnen wij zelf doen? Nou, en dat is de positie waar we nu in staan. Ik ben van mening dat we ook moeten kijken naar de lange termijn in dit geval. Dus niet in 4 jaar. Het gaat niet om tot de volgende verkiezingen. Nee, je moet een gemeente besturen op langere termijn. Wanneer komen bepaalde investeringen? Nou, en dat gaan we nu eens gewoon goed in kaart brengen. Wanneer kunnen we wat verwachten? En daar ga ik ook financieel op sturen. Ja. En dat gaat ook richting het Rijk, dat we vinden dat we meer geld moeten krijgen. Dat gaat kijken naar wat doen wij hier nu heel luxe bijvoorbeeld, en wat kan wat minder? Of wat missen wij en moeten wel bijkomen? Dat zijn gewoon zaken die we in kaart moeten brengen. Daarop moeten we gaan acteren als college met voorstellen richting de Raad. Ja, en dat proces ga ik nu starten. Want ik wil gewoon wel dat wij op de lange termijn een gezonde financiële gemeente zijn. Want wij willen hier ook in Alphen nog wel wat. En dan hoor je ook wel heel vaak, ja, stop maar dan met prestigeprojecten. Ja, ik daag mensen ook wel uit, wat is dan een prestigeproject hier in Alphen aan den Rijn? Kijk, dat wij een gnephoek gaan bouwen en dat daar fatsoenlijke infra naartoe moet komen. Een aquaduct en een fietsbrug. Dat lijkt mij alleen maar logisch als je een woonwijk gaat bouwen met 5500 woningen. Dat wij een fietsbrug bouwen over het Aarkanaal, dat is alleen maar ook om mensen vanuit Nieuwkoop richting Alphen aan den Rijn goed bereikbaar te zijn. Nou, zo zijn er heel veel andere dingen. En het gaat ook om brugonderhoud. Het zijn allemaal dingen die noodzakelijk zijn of die echt wenselijk zijn om ons dorp bereik of onze stad bereikbaar te houden.

0: Dus, en daar wordt heel goed over nagedacht. Maar ja, ik vind niet dat wij op dit moment prestigeobjecten aan het bouwen zijn hier in Alphen aan den Rijn. En alles is goed overwogen. En daar proberen wij zo goed mogelijk mee om te gaan.
1: Ja, de discussie gaat natuurlijk ook buiten het feit dat het eventueel prestigeproject kan zijn. Over dat het uiteindelijk meer gaat kosten dan van tevoren is begroot. Daar hebben we best wel veel voorbeelden van natuurlijk in de gemeente Alphen.
0: Ja.
1: Is daar een oplossing voor? Of is daar in ieder geval een plan voor bedacht om dat in de toekomst te voorkomen bijvoorbeeld?
0: Nou, dat is inderdaad echt zorgelijk. En we zijn daar intern, binnen het ambtelijk apparaat, zijn we er ook echt wel aan het nadenken. Hoe komt dit nou? Waarom gebeurt dit nou bij ons steeds dat wij dit niet goed zien? En wat wij ook wel concluderen dan, is dat onze ambtelijke organisatie, die staat echt wel onder druk. Er zijn echt afdelingen binnen onze gemeentelijk apparaat die echt onderbemand zijn. En dan niet een paar weken of een paar maanden, nee, al jarenlang. Dus er werken daar ambtenaren die echt onder druk staan qua werkdruk. En we hebben gezegd van ja, en dat doen we ook in deze begroting. Wij halen nu geld weg bij inhuur. Mm-hmm. En dat brengen wij naar structurele echt mensen in vaste dienst. Om juist op die plekken waar het heel hard nodig is, waar de druk het hoogst is, om daar nu mensen bij te zetten. En we hopen daarmee ook dus dat we processen als een brugrenovatie, dat we daar dus die kennis en kunde in huis halen. Zodat we dat beter kunnen sturen en dus ook minder verrassingen gaan krijgen.
1: Ja.
0: Want ik vind wel, als je dat hele circus, zoals we net schetsen, rondom de financiën, inkomsten, uitgaven, ja, dan moet je ook erop inzetten om niet verrast te gaan worden door tegenvallers. En dat is lastig hoor in deze tijd, want de kosten stijgen enorm. En wat we nu bedenken kan over 2-3 jaar duurder zijn of goedkoper zijn. Maar je wil die fluctuaties, die verschillen, die wil je zo klein mogelijk gaan maken. Want dan hoef je ook niet dit soort rare of grote maatregelen te nemen als iedere keer die OZB-verhogingen door te voeren van, nou, zoals vorig jaar 30%. Dat komt puur gewoon omdat we niet ver genoeg vooruitkijken. Omdat we de processen hier in Alphen aan den Rijn onvoldoende onder controle hadden. Maar daar gaan we echt mee aan de slag. Daar gaan we echt de ambtelijke organisatie voor versterken. En dat is ook echt nodig. En zodoende willen we proberen hier de boel in rustige vaarwater te krijgen. Maar dat we wel als Alphen aan den Rijn kunnen doorgroeien. En dat het hier fijn wonen blijft voor iedere inwoner die wij hier hebben.
1: Ja, nu zeg je ook, en dat is ook vaak geroepen, minder inhuur, meer vaste kracht. Zijn er ook, gewoon kort antwoord daarop, zijn er ook genoeg mensen beschikbaar?
0: Nou, dat is een uitdaging, denk ik, waar bijna iedere organisatie in Alphen aan den Rijn het druk mee heeft. Of je nou hier gaat op het Rijnplein naar een horecazaak. Of wij als gemeente, er is gewoon een tekort aan goed personeel.
1: Ja.
0: Dus dat is een uitdaging. Ik denk alleen wel dat je, als je kijkt naar, als het gaat op gemeentelijk gebied, zijn wij als Alphen aan den Rijn een prachtige gemeente om bij te werken. We zijn een mooie organisatie, maar we hebben ook echt een mooie gemeente. Hè. We zijn hier, we hebben we zijn een stad als Alphenkern. We zijn landelijk gebied, als je kijkt naar het buitengebied. We hebben hier prachtige dorpen om ons heen liggen die aandacht vragen. Dus als ambtenaar zou ik het wel weten en zou ik bij Alphen aan den Rijn willen komen werken. Alleen we moeten wel concurreren ook met de andere grote gemeentes om ons heen. Precies, dat weten wij ook wel. Maar wij proberen het zo aantrekkelijk mogelijk te maken.
1: Oké. Okay. Nu zeg je ook van die OZB gaat dan omhoog, dat soort zaken. In het kort, wat betekent dat concreet voor inwoners van Alphen? Wat gaan ze betalen per huishouden?
0: Als we kijken naar een gemiddeld huiswaarde hier in Alphen aan den Rijn, en dan praat je over €530.000, dan ga je per maand €4 meer betalen. Daar komt het op neer. Heb je natuurlijk een huis met mindere waarde, wordt dat wat minder. Heb je een huis met meer waarde, zal het ook wat meer zijn. Zo werkt de OZB dan weer. Maar het gaat om €4 per maand gemiddeld. En daarnaast krijg je ook nog wel een verhoging, ook voor je rioolheffing en ook voor je afvalstofheffing. Want die kosten nemen ook gewoon toe. En die moeten wij eigenlijk nul op de begroting sluitend maken. Dus ja, daar moeten we ook wel een verhoging voor doorvoeren.
1: Ja.
0: Maar dat is eigenlijk bijna het minimale van wat we daar kunnen doen of wat we moeten doen. Maar die OZB is voor €4 per maand.
1: Je vertelde net, je gaat niet per se voorbeelden noemen. Toch wil ik het even proberen. Want als de OZB niet omhoog gaat, wat zou dat dan betekenen? Waar zou er dan, er moet er ergens anders bezuinigd worden. Maar ja, wat wordt er dan nu mee gered?
0: Nou, wat er nu mee gered wordt, is dat we dus nu niks hoeven te doen. Aan sluitingen of het afschalen van voorzieningen. Dat is denk ik het belangrijkste. Maar wij kopen hier ook wat tijd mee om die discussie over onze investeringen in de komende periode. Maar ook eens even goed kijken naar de uitvoering van onze organisatie. Wat doen wij nou allemaal? Wat voor regelingen hebben wij nou? Waar kunnen wij nou het misschien wat soberder inrichten als dat het nu is. Daar gaan wij nu tijd in steken. En ik ga er ook met richting de kadernota. Dat is mei 2028. Zullen we met een aantal voorstellen moeten komen naar de gemeenteraad. Waarin we daar ook echt stap in maken. Want dat vind ik dan ook de verplichting die ik met deze begroting aanga. Is dat we vragen wat van de inwoners. Dat weten we. Dat is pijnlijk. En dat doen we natuurlijk liever niet. Maar dat vraagt aan ons nu ook wel de verplichting om iets aan de andere kant te doen. En zullen inwoners dat ook leuk vinden? Nee, want ja, dat kan dus betekenen dat we gaan bezuinigen op subsidies of op dingen. Dat kan allemaal, maar dat hoort er nu eenmaal bij. Ja. Ik wil hier een financieel gezonde gemeente achterlaten. En dat is mijn doelstelling. En daar ga ik de komende 4 jaar mee aan de slag. Is dat af en toe een leuke boodschap? Nee. Zorgt dat uiteindelijk dat de gemeente er beter voor staat? Ja. Dus dat is eigenlijk de doelstelling die ik heb.
1: Ja, je kan niet alleen maar populaire beslissingen nemen, helaas.
0: Nee. En als je dan ook in zo'n petitie ziet waarin best wel wat desinformatie staat die eigenlijk niet klopt. Ja, dan nodig je ook die mensen gewoon uit van kom of vanavond naar die commissievergadering en laat je ontevreden horen. Dat is daar de plek voor. Ik wil ook graag eventueel met de initiatiefnemers van die petitie in gesprek gaan. Dus neem contact op, want hij is vrij anoniem. Maar neem contact op met het gemeentehuis en zorg dat je een afspraak maakt met me. Ik wil dolgraag in gesprek, want ik wil echt wel horen wat de problemen zijn en hoe we die samen kunnen oplossen. Want daar ligt echt wel de uitdaging. We moeten dit samen doen met elkaar. Dus ik ben heel benieuwd daarnaar of ze daar gebruik van willen maken.
1: Voor de mensen die het niet weten, inderdaad. Er is een petitie gestart online. 112 keer was die gisteren ondertekend. Waarin er eigenlijk wordt gezegd, er is een uitspraak gedaan van anders komen we onder financieel toezicht van de provincie.
0: Ja, ze willen financieel toezicht. Ja.
1: En je hebt net inderdaad uitgelegd, liever niet. Want dan kun je juist een hogere OZB bijvoorbeeld verwachten. Die belasting moet toch worden doorgerekend naar uiteindelijk de inwoners. Om een begroting sluitend te krijgen. Dus dat is niet de juiste oplossing eigenlijk.
0: Nee. Dan kijk nogmaals, nu zijn wij als gemeenteraad, want die gaat uiteindelijk over budget. En als college stellen we het voor, zijn we in staat om dingen te doen. Rekening houden met hier alles wat leeft in Alphen aan de Rijn en wat we de afgelopen jaren hebben opgehouden. Als de provincie zich ermee gaat bemoeien, dan moet je echt voorstellen dat ze dat gewoon doen aan de richtlijnen die zij hanteren en de gemiddelden die in Nederland beschikbaar zijn. En daar gaan mensen echt veel meer pijn van krijgen als dat wij nu voorstellen.
1: Ja, dus dat lijkt geen goed plan. In ieder geval de oproep, ga in gesprek met elkaar. Want uiteindelijk moet je het met elkaar doen en er ook samen uitkomen. Soms een iets minder populaire beslissing, soms een echt wel onpopulaire beslissing. Maar uiteindelijk, je bent ervoor als gemeenteraad en als college om er in ieder geval toezicht op te hebben. En ook ervoor te zorgen dat er ook wat meer uiteindelijk geld in het laadje komt. Want je wil uiteindelijk ook weer wat meer projecten gaan organiseren. Daarover gesproken, het is de eerste begroting van deze coalitie. Welke concrete afspraken uit het coalitieakkoord zien we hierin terug in die begroting?
0: Best wel. Kijk, we zijn natuurlijk net, wat ik al zei, zo'n proces van een begroting loopt echt langere tijd. Hè. Er zijn mensen echt een half jaar of langer zelfs mee bezig om dit voor elkaar te krijgen. Ons coalitieprogramma is eigenlijk net pas ook uitgewerkt. Wat gaan wij nu doen? Hè? We hebben een coalitieakkoord. Dat wordt omgezet naar een college werkprogramma. Hè? Wat gaan wij als wethouders nu doen? En we zien ook wel dat we daar eigenlijk, en daar hebben we ook al rekening mee gehouden, omdat we wisten dat de financiële situatie niet florisant was. Hebben we niet zo heel veel rare dingen opgeschreven in het coalitieakkoord al. Dus ook in het college,
1: rekening mee gehouden.
0: Ja, ook in het college werkprogramma zie je dat we onze ambities of prestigeobjecten, die zijn er niet. En de ambities zijn vrij beperkt opgesteld. Betekent niet dat we op heel veel plekken echt wel heel veel dingen gaan doen. Kijk bijvoorbeeld, als ik even kijk naar een ander onderwerp in mijn portefeuille, is bijvoorbeeld het afval. Ja, daar moeten we ook wat mee in de komende periode. Dus ik ben op dit moment gewoon bezig om nieuw afvalbeleid te maken. Nou, dat is een van de punten die ook in het coalitie of in het college werkprogramma staat. Ja, daar gaan we gewoon mee aan de slag. En zo zijn er nog heel veel andere voorbeelden die je wel kan noemen waar we echt wel voortgang zijn. Het is niet dat wij, wat ik al zei, de begroting is 550 miljoen. Kan heel veel mee gedaan worden en er gebeurt ook al heel veel mee. En waar gaan we kijken waar het beter kan? En dat is onze inzet voor de komende periode.
1: Ja, toch een soort van kijkersvraag, hè? Luisteraarsvraag. Hoe zit het met het gratis parkeren in het centrum van Alphen? Blijft dat door het verhogen van bijvoorbeeld de OZB?
0: Nou, dat is een van die maatregelen waar we afgesproken hebben. Dat willen we doorzetten. Ja. En dat is vooral ook omdat we zien dat het werkt. Wij horen vanuit de ondernemers hier. En we zien ook het in de getallen van onze eigen parkeergarage. Want daar komt het dan ook op neer dat het echt werkt. Hè? Dus er wordt heel veel gebruik van gemaakt. Nou, dat is goed Hiervoor de lokale ondernemers in het centrum. En voor de aantrekkelijkheid van het centrum als in Alphen aan de Rijn ten opzichte van de andere gemeentes om ons.

0: heen. Dus we hebben ervoor gekozen om die in de begroting nu in stand te houden. Dat vraagt ook weer wat. Hè, want ja, gratis parkeren bestaat niet. Het kost echt geld om dat te organiseren. Nou, we hebben een aantal maatregelen bedacht om dat nu in stand te houden. Dus dat is echt een politieke keuze die wij daarin maken.
1: Is dat alleen voor 2027 dan voorlopig? Nee, of ook voor de jaren daarna?
0: Hij staat, want die discussie, dat is ook weer zoiets. Hè, zoals, sommige dingen daar praat je nooit over. En dat gaat over miljoenen. En dat gratis parkeren komt iedere keer terug. En daarvan zeggen wij van, nou, laten we dat nu voor de komende periode regelen. De komende 4 jaar. Dan is dat geregeld. En dat hebben we ook financieel opgelost.
1: Ja.
0: Maar nogmaals, stel dat we die discussie voeren. En we komen er echt niet uit. Nou ja, dan is dat ook weer een knop waar je aan kan gaan draaien. Maar voorlopig zeggen we, het is afgesproken. En daar staat die. En we gaan dat doen ook.
1: Er staat ook een plan voor 120 miljoen euro aan ambities in de begroting. Kun je een paar voorbeelden noemen van die ambities die de gemeente Alphen heeft?
0: Nou, het zijn, kijk, Alphen aan den Rijn groeit. En Alphen aan den Rijn, daar wordt in gesport. En dat betekent ook dat je ook in de komende jaren, als de bevolking toeneemt, maar ook als we geen bevolkingstoename hebben, dan zal je op een gegeven moment ook zaken als voetbalvelden moeten gaan vervangen. Je zal het zwembad, de Horen is natuurlijk een discussie over of die vervangen moet worden. Dus daar is al geld voor gereserveerd. En dat telt in totaal op tot die 120 miljoen aan investeringen.
1: Ja.
0: Nou, het is natuurlijk ook aan ons nu om te zeggen van, ja, wanneer gaan we dat dan precies doen? Want als je die investering iets naar achteren schuift of juist naar voren haalt, maar het is even de discussie hoe je, dat doet wat natuurlijk wel met het geld wat je per jaar nodig hebt. Wat we erin steken in zulke ontwikkelingen. Dus dat is ook iets waar we de komende periode naar kijken van, ja, wanneer is nou echt iets nodig? Wanneer is iets wenselijk? En dan kunnen we dat gaan uitvoeren. Maar dat kan dus ook betekenen dat een van die 120 miljoen die nu gepland staat in de komende jaren, en want het praat over de komende 8 jaar, dat ongeveer in gang gezet zou moeten worden. En dat je daar toch ook wat in gaat schuiven weer.
1: Ja, maar ja, die kan dan even in de ijskast worden gezet en uiteindelijk er worden uitgehaald.
0: Soms zou je inderdaad dingen in de ijskast kunnen plaatsen. Ja. Willen we dat? Het is allemaal wel nodig, hè, want ze staan er niet voor niks, die dingen, die maatregelen. Maar dat, ja, we moeten er wel goed naar kijken, want dat bespaart ook geld om sommige dingen niet te doen. Maar ja, nogmaals, een veld vervangen voor een voetbalclub die het heel hard nodig heeft, ja, daar is ook weer een hele grote wens naartoe. Dus het is weer een afweging die wij als college moeten gaan maken. Maar dat hoort erbij als je wethouder bent.
1: Ja. En nog 2 vragen, want je zat natuurlijk jarenlang in de oppositie. Had toen zelf de nodige kritiek op de begroting, hè? Dat weten we inmiddels allemaal. Nu in de, als je nu nog in die oppositie zat, hoe zou je dan overal naar die begroting kijken? Had je daar dan net zo kritiek op als toen de tijd? Of kijk je daar dan nu toch wel even met een ander oog naar?
0: Ja, waar ik denk ik altijd vanuit de oppositie voor gepleit heb, is van, laten we nou eens voor de lange termijn structureel eens kijken of we het goed op orde kunnen krijgen. En waar ik altijd heel erg tegen geageerd heb in de gemeenteraad, is dat het altijd een soort momentopname was. Het was altijd een jaar vooruit of naar de volgende verkiezingen. En dat werkt gewoon niet. Je ziet gewoon, dan kom je in de problemen en daar zitten wij dus nu middenin. Dus ik heb toen ook altijd gepleit van, laten we nou eens naar de langere termijn kijken. En dat is nu wat ik nu als wethouder aan het doen ben. Dus ik zou eigenlijk, ik vind dit natuurlijk een fantastische begroting dan, ook vanuit mijn oppositierol zou ik dat vinden. Nee, maar ik zou, tuurlijk, er is altijd, en dat is ook goed als er vanuit de gemeenteraad kritiek is op de plan die wij als wethouder of als college voorstellen. Want juist dan kom je tot een goede discussie en kan je ook de goede beslissingen nemen. Maar mijn inzet is altijd geweest om hier de financiën goed op orde te krijgen. Daar ben ik nu zelf verantwoordelijk voor en daar ben ik mee aan de slag. En als ik in de oppositie had gezeten, had ik ongetwijfeld nog iets gevonden waar ik een motie of een amendement op had ingediend. Ongetwijfeld.
1: Dus bijvoorbeeld neem ik aan ook goed na jarenlang kritiek te kunnen hebben geuit, om daar nu ook daadwerkelijk aan zet te zijn, om daarmee aan de slag te kunnen gaan.
0: Ja, nou, je ziet tegenwoordig ontzettend veel stuurlui aan wal staan. Hè. Open Facebook maar eens over deze begroting artikelen. Je ziet alle kritiek gefundeerd of ongefundeerd komt over je heen. En dat hoort er ook bij en dat accepteer ik ook. Alleen ja, we zijn er nu. Ja, ik ben er nu echt van. Ik ben er verantwoordelijk voor en daar loop ik ook echt niet voor weg. Ik maak keuzes, daar loop ik ook niet voor weg. Maar ik ga graag met iedereen in gesprek om die keuzes uit te leggen. En ik ben ook steeds gewoon beschikbaar als iemand echt een heel goed argument op om daarin om dat mee te nemen.
1: Ja.
0: Dus ik ga graag met iedereen het gesprek aan en zeker met de gemeenteraad over deze begroting om te kijken of we dit het beste kunnen doen voor Alphen aan den Rijn.
1: Tot slot, als we even kijken naar de toekomst. Vanavond natuurlijk die technische commissievergadering. Er komt er nog een raadsvergadering waar er ook nog even over gesproken wordt. En dan, wat gaat er in de komende weken dan verder nog meer gebeuren rondom die begroting en de

0: financiën van de gemeente Alphen?
1: Ja, ja, kijk, als je hem nu vaststelt, hè, dan is dat het beleid voor 2027. Dus dan gaan we daarmee aan de slag, zoals nu in die begroting staat.
0: En dat moet nog, voor de duidelijkheid, dat moet nog gebeuren.
1: Die moet nog vastgesteld worden, ja. Maar nou ja, nogmaals, 550 miljoen wordt dan besloten. Dus kan de gemeente gewoon doorgaan met het beleid wat ze uitvoeren, wat in die begroting staat. Dus dat is gewoon wat doorgaat. En achter de schermen gaan wij bezig met onze organisatie om te kijken waar zitten die mogelijkheden. Als het gaat over die investeringen, hoe kunnen we daarmee schuiven? We gaan ook eens goed kijken van waar kunnen we nog kijken, waar het soberder kan in onze uitvoering. Nou, dat soort zaken gaan we doen. Daarnaast, wat ik ook al zei, is we gaan onze organisatie wat versterken op die plekken. Dus daar moeten we ook mee aan de slag. Want ja, het moet wel wat op gaan leveren. We kunnen daar we doen het voor de werkdruk en voor de kwaliteit van onze organisatie. Maar je wil ook gewoon dat het natuurlijk wel zijn effect heeft op de lange termijn. Ja, dat zijn de zaken waar we mee aan de slag gaan in de komende maanden. Ja, ja, en het is nu oktober. In mei moet de kadernoten alweer klaar liggen. Dus ja, we hebben 5-6 maanden om echt aan de slag te gaan. Dus het zal druk worden op het gemeentehuis.
0: Ik wens je daar heel veel succes bij.
1: Dank je wel.
0: En jij niet alleen natuurlijk, de rest van het college ook. Want hier en de raad, hè, die gaat er allemaal
1: ja,
0: over.
1: We we doen het echt samen. En dat proberen we ook uit te stralen. Gemeenteraad, college, maar vooral ook onze ambtelijke organisatie. Het moet leuk zijn om bij de gemeente te werken. En we moeten iets moois doen voor onze prachtige gemeente. En daar gaan we ons de komende maanden voor inzetten.
0: En ja, mocht je daar een zegje over willen doen. U vertelt het al, Ernst-Jan. Je staat er open voor om in gesprek te gaan. Dus ja. Maak daar zeker gebruik van. Maar de begroting voor 2027, hij ligt er in ieder geval op papier. De gemeenteraad heeft het laatste woord. En dat gaat volgende week dan, denk ik...
1: 5 november.
0: 5 november gaat dat gebeuren. Volgende maand is dat. En vanavond die technische commissie daarover. En dan wordt ook duidelijk welke keuzes definitief worden en wat die dan gaan betekenen voor de voorziening en de portemonnee van de inwoners. Dit is in ieder geval het verhaal wat op tafel ligt. Ernst Straffer, wethouder van de gemeente Alphen aan de Rijn. Met het portefeuille Financiën, hè?
1: Ja, zeker. Ja. En nog wat meer, maar financiën staan ook. Ja.
0: Dankjewel dat je hier was en dankjewel voor de duiding. Het is inmiddels 9:13. 9:15 is het. We hebben het nieuws even uitgesteld, uiteraard. Toch gaan we even naar dat nieuws, want we moeten ook wat reclame laten horen. Anders dan hebben wij onze financiële problemen natuurlijk. Dat willen we ook niet. Dus dat gaan we doen. Daarna zijn we bij je terug met natuurlijk het Rad van Fortuin. En nog veel meer zin en onzin.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Oh, we gaan straks even snel door.
4: Het is een doelpunt, ja hoor.
5: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
3: Dus hij zegt het, die keurt hem af.
6: Hij schiet hem in het doel.
7: Wij zijn erbij.
8: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
7: Jij bent erbij.
8: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
7: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
9: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
7: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
10: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
7: Vacature@studioalphen.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: De hele goede morgen, het is 9:15. Het uitgestelde nieuws van 9:00 krijg je nu te horen in de ochtendshow.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet wil de Rotterdamse haven van het stikstofslot halen door de omliggende natuur te versterken. Er worden konijnen uitgezet, planten en insecten die er niet thuis horen worden bestreden en er komt minder ruimte voor fietsers en wandelaars. Goed nieuws voor bedrijven die willen uitbreiden, zegt de Rotterdamse havenwethouder.
12: Dit is echt de eerste heel belangrijke stap om die vergunningverlening weer op gang te brengen. En dat zal echt ook nog vervolgens wel wat voeten in de aarde hebben. Maar hiermee gaan we weer de goede kant op.
11: Er komt volgend jaar 50 miljoen euro voor beschikbaar. De tarieven voor transport met olietankers hebben recordhoogte bereikt. De huur voor een tanker is nu €500.000 per dag, blijkt uit cijfers van ING. Dat komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Tankers moeten daardoor een stuk omvaren.
13: En tegelijkertijd begint er nu ook vraag op gang te komen vanuit het Midden-Oosten. Ja, er is een corridor opgezet door de Verenigde Staten, waar eigenlijk tankers onder begeleiding door kunnen varen. Dat tezamen brengt een enorme vraag naar die tankercapaciteit op gang.
11: De huur van een tanker is nu 10 keer hoger dan een jaar geleden. BAM, het grootste bouwconcern van Nederland, neemt infrastructuurbedrijf AHAK over voor ruim een half miljard euro. HAK is een specialist op het gebied van de aanleg van warmtenetten, transportleidingen en het aan land brengen van energie van zee. AHAK is ook actief in België en het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf blijft werken onder de eigen naam. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de almaar oplopende rente op studieschuld. Die ging gisteren fors omhoog tot boven de 3%. De coalitiepartijen willen een plafond van 2,5%. De Kamer wil weten hoe dat gaat worden geregeld. En in de eerste ronde van het Masters-toernooi van Shanghai is Teller Griekspoor uitgeschakeld. Hij verloor in twee sets van de Rus Pavel Kotov. Het weer, zon en buien, het wordt 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ja, het nieuws uit de regio. Dan Richard Harreman, die zit daarvoor. Ries, goedemorgen.
4: Goedemorgen. In de brandweerkazerne. Oh, dat is het oude nieuws. Sorry.
0: Ja, het is al bijna 9:30 inmiddels. Ja, precies. Ja, maakt het uit.
4: Ja, vanaf volgende week rijden er 9 maanden lang geen treinen tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven. De Gouden Spoorbrug wordt vervangen en ook de constructie en ondergrond worden aangepakt. Reizigers kunnen onder meer met de bus of via Gouda reizen. Daarnaast zet extra bussen, e-bikes en OV-fietsen in. ProRail verwacht dat de vernieuwde brug medio juni weer in gebruik is. Het Alrijnen ziekenhuis met locaties in Alphen aan de Rijn, Leiden en Leiden-Dorp is gestart met een nieuwe operatietechniek voor bepaalde vormen van huidkanker. Bij de zogenoemde Mohs-chirurgie wordt de tumor laag voor laag verwijderd en direct gecontroleerd op kankercellen. En daardoor is een tweede operatie vaak niet nodig. De techniek maakt het bovendien mogelijk om zoveel mogelijk gezonde huid te sparen. De bouw van IKC De Wereldwijde in Wouwbrugge is officieel begonnen. Aan de Cornelis Kempenerlaan komt een nieuw gebouw waarin de basisschool De Wereldwijde en de kinderopvang Florio Kids samen onder één dak komen. Het nieuwe kindcentrum moet eind juli 2027 klaar zijn. Leerlingen en kinderen van de opvang kunnen naar verwachting in de zomer van dat jaar hun intrek nemen in het nieuwe gebouw. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel. Ja, dan de verkeersinformatie van de ANWB. Op dit moment 9 meldingen nog over, toch 1,5 uur in totaal. Krijg mij de langste, duurt 10 minuten of langer. De A4 in de richting van Amsterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoetewoudendorp staat 10 kilometer. De vertraging is daar bijna 20 minuten. En meer dan 20 minuten sta je vast op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Gouda en Nieuwebrug staat 6 kilometer. De A44 Den Haag richting Amsterdam levert je oponthoud op van 10 minuten. Er staat 7 kilometer tussen Oegstgeest Noord en afrit Oude Wetering. En dan hebben we ook nog de N11 Leiden richting Bodegraven. Bij Bodegraven Centrum staat er een file van 2 kilometer. En je vertraging is daar een kwartier. Hoe stopt het voor?
4: Ik heb helemaal niks te melden. Alles rijdt netjes door.
0: Nou, dat is mooi. Zometeen om 9:30 krijg je niet weer het nieuws. Nee, want anders dan is er wel heel veel nieuws natuurlijk. En wel hebben we een update natuurlijk voor je voor wat betreft de verkeersinformatie van de ANWB. En ook het spoor. Maar we gaan even lekker muziek draaien. Zijn we ook wel weer aan toe.
6: De Ochtendshow met Wesley Hoek.
0: Ja, en Post Malone en Morgan Wallen.
6: Studio Alphen en Studio Kagen Razen.
0: I had some help. Goedemorgen.

0: voor de mensen denken, nou, die zijn vrij laat. Nou, dat klopt inderdaad. Juist wat was de wethouder van Financiën op bezoek. Ernst-Jan Straver is dat. En ja, hadden we het natuurlijk even over de begroting. Vanavond de technische commissievergadering daarover. En ja, we wilden hem daar natuurlijk wel even over uithoren. En daar ook de tijd voor nemen. Hebben we dan ook gedaan in de ochtendshow. Goedemorgen. Het is 9:55. Zometeen natuurlijk het Rad van Fortuin. Je kunt nog even stemmen via @studioalf op Instagram. Ik heb ook nog wat anders beloofd om te gaan doen. Zullen we dat ook gewoon gaan doen vandaag?
1: Ja, snel,
0: want ja, ik heb er wel nog even zin in natuurlijk. Waar of niet, waar gaat het om? Drie stellingen, daar kunnen wij op antwoorden met waar of niet waar. Jij kunt dat ook doen via de app studioalf.nl/WhatsApp. En zet in je bericht dan even 1, 2 en 3 daarachter waar of niet waar. Want dan kunnen we de antwoorden ook goed controleren. Vandaag geen stellingen van Thijs, wel van Richard Harreman. Ja, Ries, ben je er klaar voor?
2: Ik zit er zeker klaar voor.
0: Kom maar door dan met stelling nummer 1. Nogmaals, studioalf.nl/WhatsApp voor jouw antwoorden. Stelling 1.
2: Stelling 1 is in de categorie dieren. Vleermuizen zijn de enige zoogdieren die echt kunnen vliegen. Waar of niet waar?
0: Vleermuizen zijn de enige zoogdieren die echt kunnen vliegen. Is dat waar of niet waar? Ja, dan moet ik even nadenken wat ook weer onder zoogdieren allemaal valt. Want daar zijn nogal wat verschillende opinies over. Maar ik zeg in feite waar.
2: Jij zegt waar. Nou,
0: ja, laten we daarop inzetten.
2: Genoteerd staan.
0: Stelling 2.
2: Stelling nummer 2 in de categorie wetenschap. Diamant is een betere warmtegeleider dan koper.
0: Oh.
2: Waar of niet waar?
0: Waarom hebben we dan geen diamantleidingen in huis, nou, zou je dan zeggen?
2: Daar weet ik de reden wel van. Maar...
0: Ja, de kosten bedoel je dan. Als we de cv-ketel toch moeten vervangen? Nee,
2: ja.
0: Nee, ik denk dat het niet waar is.
2: Jij denkt dat het niet waar is.
0: Nee.
2: Ik noteer hem ook gelijk eventjes. Dan gaan we zo. En dan gaan we weer terug naar de stelling. Dan de laatste stelling. Stelling nummer 3 in de categorie wereld. De hoofdstad van Australië ligt niet aan de kust. Is dat waar of niet waar?
0: De hoofdstad van Australië ligt niet aan de kust?
2: Ja.
0: Is dat waar of niet waar? Volgens mij is dat... wacht even. Hij ligt niet aan de kust. Dus dan zou het in feite waar zijn als het inderdaad niet aan de kust ligt, aan het water ligt.
2: Dat zeg je goed.
0: Ik zeg waar.
2: Jij zegt waar?
0: Ja.
2: Oké, nou, dan hebben ze gehad.
0: Dan heb je die genoteerd. Laten we ze nog een keertje herhalen.
2: Ja.
0: Laten we dat doen.
2: Stelling nummer 1 was in de categorie dieren. Vleermuizen zijn de enige zoogdieren die echt kunnen vliegen.
0: Ja.
2: Is dat waar of niet waar? Stelling nummer 2 in de categorie wetenschap. Diamant is een betere warmtegeleider dan koper. En de laatste stelling in de categorie wereld. De hoofdstad van Australië ligt niet aan de kust.
0: Ja, waar of niet waar, wat denk jij? Stuur een bericht naar studioalf.nl/WhatsApp. In je bericht zet je 1, 2 en 3 erachter waar of niet waar. Ja, wellicht ben jij zo de dagwinnaar. En krijg jij zomaar 3 stickers van ons. Speel vooral mee. studioalf.nl/WhatsApp.

0: Hey Adela, Ain't in L.A. Het is de plaat die lekker viral gaat op social media, maar het ook echt goed doet in de hitlijsten. Ik merk je in de app studio11.nl schijnschreef WhatsApp ook veel positieve reacties op deze plaat. Heet hij dus Adela in de ochtendshow. We hebben nog wat te doen. Dat is namelijk de antwoorden bekendmaken van waar of niet waar. We hebben drie stellingen zojuist gehoord van Richard Harman vandaag. Daar heb ik op geantwoord. Ik hoop jij ook, want dat kon je namelijk doen via de app studio11.nl/WhatsApp. In je bericht zet je dan 1, 2 en 3 erachter waar of niet waar. En zo weten we namelijk ook de antwoorden te controleren. Want we willen uiteindelijk iemand uitroepen tot dagwinnaar en ook drie stickers uitdelen. Dus hopelijk heb je meegespeeld, studio11.nl/WhatsApp. Anders heb je morgen weer een kans rond 9:15. Maar laten we eens even controleren dan, Ries, want ik ben wel benieuwd. Is het waar of niet waar? Dat is de vraag. Stelling 1.
1: Stelling 1 was in de categorie dieren. Vleermuizen zijn de enige zoogdieren die echt kunnen vliegen.
0: Ja, is dat waar of niet waar? Ja, voor het gemak heb ik maar gewoon waar geroepen. Want ik heb echt geen idee welk ander zoogdier, wat er überhaupt onder zoogdieren allemaal hangt. Hè? Want soms dan word je daar wel eens in verrast. Maar ik kan geen ander zoogdier bedenken wat kan vliegen.
1: Ja, maar goed, ik zal het gelijk maar het antwoord geven.
0: Ja,
1: het antwoord
0: maar.
1: Is namelijk waar. Ja. Vleermuizen zijn de enige zoogdieren die daadwerkelijk actief kunnen vliegen. Andere vliegende zoogdieren, zoals bijvoorbeeld vliegende eekhoorns, die kunnen alleen zweven.
0: Ja, dat is niet echt vliegen natuurlijk, hè?
1: Nee.
0: Nee, die fladderen wel met de vleugels, maar het is echt om in de lucht te blijven, maar niet om, naar Spanje te vliegen met het lekkere weer.
1: Precies,
0: bijvoorbeeld.
1: Die vallen met stijl, zeggen we dan maar.
0: Zo is het, ja. Het lijkt wel zo'n noem je dat iemand die uit zijn parasailer of zo? Iemand die uit het vliegtuig springt met een parachute.
1: Ja.
0: Parachutist.
1: Ja.
0: Ja. Nou goed,
1: die kan niet vliegen. Die kan alleen maar zakken.
0: Die kan ook alleen maar zweven, inderdaad.
1: Ja, waarom?
0: Ja. Ja goed, antwoord op stelling 1 was dus waar, stelling 2.
1: Stelling nummer 2 was in de categorie wetenschap. Diamant is een betere warmtegeleider dan koper.
0: Ja, waar of niet waar? Ja, als het zo had geweest, dan had het toch wel ergens in een huis gehangen als geleider van de warmte. Ondanks de prijs, hè, maar er zijn genoeg miljonairs ook in Nederland. Dus, maar ik zeg dat het niet waar, is dat koper het beter doet.
1: Nou. Nee, goed, het antwoord moet zijn waar.
0: Wel waar?
1: Ja, zuivere diamant geleidt warmte uitzonderlijk goed en kan warmte zelfs beter geleiden dan koper.
0: Wauw.
1: Ja, maar ja, goed, dat wordt natuurlijk niet gebruikt, want het is gewoon stervensduur.
0: Ja, het is echt mega duur, inderdaad.
1: Ja, en zo'n grote buis heb je, of tenminste, zo'n grote diamant heb je niet waar je een hele buis van kan maken van een meter of twee.
0: Nee, dat schijnt zo te zijn. Ja, je kan wel meer eraan elkaar smelten, maar
1: ik weet niet of dat ook mogelijk is met diamant smelten.
0: Dat weet ik ook niet. Nee, omsmelten kan wel, maar goed.
1: Antwoord had moeten zijn, dus waar.
0: Ja.
1: We gaan naar de derde stelling, die was in de categorie wereld. De hoofdstad van Australië ligt niet aan de kust.
0: Ja, ik denk dat dat waar is, want we hebben natuurlijk heel veel mensen denken dat Sydney de hoofdstad is. Dat is niet waar natuurlijk. Dat is Melbourne, toch?
1: Nee, ook niet.
0: Ook niet?
1: De hoofdstad van Australië is Canberra. Canberra.
0: Canberra, dat was het inderdaad. Ja.
1: En dat maakt het antwoord namelijk waar. Want Canberra ligt landinwaarts tussen Sydney en de zuidkust van Australië.
0: Ja, nou ja, vandaar dat ik dat wel wist. Maar Melbourne is dus niet, het is Canberra.
1: Nee, het is Canberra is inderdaad de hoofdstad. Dat betekent dus dat alle drie de stellingen had je op moeten antwoorden met waar.
0: Met waar, inderdaad. Ja, ik moet even excuses maken aan mijn aardrijkskunde docent. Want dit had ik moeten weten natuurlijk. Ja.
1: Hey, je had hem toch goed?
0: De laatste,
1: Wel goed, maar je onderbouwing was niet kloppend.
0: Nee, dat dan weer niet. Maar goed, daar gaat het om natuurlijk. Maar het gaat ook om de antwoorden en vooral de antwoorden die jij hebt gegeven. Ja, als je drie keer waar hebt geantwoord, van harte, dan heb je het hartstikke goed. We kunnen maar eentje uitroepen vandaag tot dagwinnaar. En vandaag is dat Rogier. Die stuurde namelijk naar studio11.nl/WhatsApp en 1, 2 en 3. En daarachter, op alle drie waar. Dat betekent, dat is hartstikke goed. En daarmee is Rogier de dagwinnaar van deze donderdag. 8 oktober alweer. Ja, en Rogier, stuur even je contactgegevens naar ons op. Want dan kunnen we namelijk jou de stickers opsturen direct naar de show. Als we zo klaar zijn, dan willen we dat graag doen. Dus doe dat even en dan is het snel bij je, hopelijk. Wil je dit nou ook? Ja, morgen rond 9:15 spelen we weer. Waar of niet waar in de ochtendshow. Ja, we maken het nieuws net uit, hè, want we hadden het uitgestelde nieuws van 9 uur in verband met het bezoek van de wethouder van Financiën, Ernst-Jan Straver, over de begroting van het jaar 2027 van de gemeente Alphen aan de Rijn. Vandaar geen nieuws, wel nog natuurlijk even een update wat betreft de verkeersinformatie en de treinen. Laten we meteen dan even kijken naar de wegen. Want er zijn nog 2 meldingen die 10 minuten of langer duren. Het is inmiddels weer wat teruggelopen hoor. 1 uur in totaal nog. Oh. Maar je staat toch wat langer vast op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ketelplein en Zoetewoudendorp. Het staat 25 kilometer. Je doet er bijna 25 minuten langer over.
1: Dat vind ik op zich nog meevallen voor 25 kilometer.
0: Ja, maar goed, wel 1 minuut per kilometer. Ja. Het schiet niet op. Waar het ook niet op schiet is de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen knooppunt De Hoek en knooppunt De Nieuwmeer. Daar staat dan weer 8 kilometer en daar is de vertraging nog maar 10 minuten. Hoe is het op het spoor?
1: Ik heb niks te melden. Alles rijdt netjes door en geen files daar.
0: Dat is mooi. Kunnen wij ons opmaken voor het Rad van Fortuin. En 2 platen staan er voor je klaar in de categorie...
1: Albumtracks.
0: En aan jou de taak om te stemmen. Want uiteindelijk bepaal jij wie wij zometeen over 1 minuut of 5 gaan draaien in de ochtendshow. Dus je hebt nog 1 minuut of 5 om te stemmen. @studioalf op Instagram. 2 albumtracks. En 1 daarvan. Nou, jij bent aan zet nu, zeg maar, om te kiezen. Ja, dus doe dat vooral.

0: Baby When You're Gone. Nou ja, When You're Gone, officieel de titel, maar we noemen het altijd Baby When You're Gone, want dat zingen ze namelijk altijd. Bryan Adams, Melanie C in de ochtendshow. Daarvoor ook nog Bam Bam. Lekker plaatje is dat, hé?
1: Bam Bam.
0: Ja, Bam Bam.
1: Bam Bam.
0: Zoals Flintstones was dat, toch?
1: Ja, Bam Bam, ja.
0: Bam Bam, ja. Maar officieel heet hij Jamaican Hugo, hoorde je hier. Wat je ook hoort, is natuurlijk de muziek die jij wilt horen. En daarvoor heb je kunnen stemmen via @studiohalf op Instagram. Het wat? Jans, dankjewel. Ja, daar gaat het natuurlijk om het Rad van Fortuin. Gisteren heeft Ries er een kleine slinger aangegeven. Toen kwam die terecht op het vakje.
1: Albumtracks.
0: Albumtracks, daarom dat we die categorie ook aanhouden in het Rad. Vandaag hebben we dus twee albumtracks uitgekozen. Waar ben jij voor gegaan, Ries?
1: Ik ben gegaan voor de Beat Boys en God Only Knows.
0: Ja, God Only Knows.
1: Maar dan stukje hoger.
0: God Only Knows.
1: Ja.
0: Ik ben gegaan voor een andere albumtrack. Niet de allerbekendste. Who Needs You? En dan hebben we het over de koning der koningen. Oftewel Queen. Uit het jaar ergens. Volgens mij jaren 90 komt deze track vandaan.
1: Even kijken. Want ik vind dat ook eigenlijk wel. Ik ken deze plaat ook helemaal niet.
0: Nee, heel veel mensen kennen deze plaat niet. Maar Queen is natuurlijk wel een bekende naam in zover.
1: 1977.
0: 77? Oh, ja. Dan zit ik er wel een paar jaar naast. Maar goed, waar ben jij voor gegaan? Dat is natuurlijk de vraag. Je hebt kunnen

0: wordt het de alom bekende God Only Knows van de Beach Boys, of ja, toch wel de bekende band Queen, maar de iets minder bekende plaat Who Needs You?
1: Ja, ik heb hem hier voor me staan. Ja, we hebben echt de luisteraar voor een bijna onmogelijke opgave gezet.
0: Ja, bijna wel, ja.
1: Want ja, weet je, twee gigantische bangers natuurlijk. Maar ja, de mensen hebben uiteindelijk wel een stem uitgebracht. En dan moet ik zeggen, met 55% van de stemmen, dus echt heel nipt.
0: Ja.
1: Queen, Who Needs You?
2: Het Rad van Fortuin.

0: is zo'n oud plaatje. Dat je zelfs alleen maar op je rechteroor... Ja, mocht je nou oortjes in hebben, dan hoor je het namelijk ook in stereo. Alleen maar de stem van Freddie Mercury op je rechteroor hoort. En op je linkeroor hoor je de muziek.
1: Mm.
0: Dat was vroeger best wel een dingetje. Ja, tegenwoordig is het zowel links als rechts is het verspreid. Hoor je het gewoon op beide oren. Maar nee, dit was echt een van de versies waarin... alleen maar aan de rechterkant Freddie Mercury te horen was. En dan heb je je rechteroortje niet in. Hoor je links instrumentaal.
1: Ja, ja precies.
0: Ja, dus ik ben heel benieuwd naar welke versie jij hebt geluisterd deze ochtend.
1: De speciale karaoke versie of zo?
0: Nee, zeker niet. Nee, het is echt... Zo is het opgenomen. Ja. Een van de onbekendere platen van Queen. Maar je koos er toch voor In het Gat van Fortuin. Een van de albumtracks ging het om. Who Needs You van Queen dus. Albumtracks vandaag de categorie. Morgen een andere categorie, maar welke wordt het?
2: Het Rad van Fortuin.
0: En het is weer aan Richard Arman om een... wat ga je vandaag doen? Een grote of een kleine slinger?
1: Ik doe een middelmatige.
0: Kan dat ook nog?
1: Ja, dat kan ook nog.
0: Oké. Hij gaat weer een slinger geven aan het rad om een categorie te bepalen. Ben je er klaar voor?
1: Zeker.
0: 1, 2, 3...

0: gaan wel twee leuke platen neer worden gezet. Want ik zie jou ook alweer tikken, Ries. Ja. Dus jij hebt ook alweer wat klaarstaan. En vanmiddag, dan zie je die keuze ook online. @studio of op Instagram. De poll verschijnt weer in de story van het Instagram-account. En aan jou de taak om weer te stemmen, want jij bepaalt wie wij draaien rond 9:45 in de ochtendshow van Studio Alf en Karen Brazem. Dus @Studio Alf op Instagram. Vanmiddag komt u online en stemmen. Dat vragen we je vooral heel wil je stemmen?
1: Ik wil wel stemmen.
0: Ja, maar wil de luisteraar ook stemmen?
1: Ja, dat is de grote vraag natuurlijk.
0: Jij wil stemmen, snap ik wel, want jij wil gewoon dat jouw plaatje wordt gedraaid. Ja. Nou, vanmiddag dus @Studio Alf op Instagram. En morgen hoor je de winnaar rond 9:45.

0: En we hadden het van de week over het antwoord van Hey There Delilah. Maar dit zou zomaar ook het antwoord kunnen zijn van Hey Where's My Husband van Ray. Robin Carter en On My Knees. Dat hij denkt van nou, laat ik dan nu maar op mijn knieën gaan en ook jouw husband worden. Althans in ieder geval de vraag stellen om jouw husband te mogen worden. Want ze moeten wel eens ja zeggen, anders heeft het geen zin natuurlijk. Robin Carter dus in de ochtendshow. Aflevering 593 voor deze donderdag 8 oktober. Het zit er alweer op. En morgen dan sluiten we de week natuurlijk af met een nieuw Music Friday. Er is weer genoeg nieuwe muziek wat wordt uitgebracht. Volgende week dan schijnt er nieuwe muziek te komen van Tate McRae, heb ik begrepen. Ze heeft de aankondiging gedaan namelijk online. Of nou, 10 oktober had ze het over. Dat is niet morgen. Dan weet ik het niet. Volgens mij volgende week komt ze in ieder geval. Er zit nieuwe muziek aan te komen van Tate McRae. Wanneer, dat laat nog even op zich wachten. Maar binnenkort dan gaan we dat natuurlijk ook laten horen in de ochtendshow.
1: Zeker benieuwd naar.
0: En ook morgen, ja sowieso, dan nemen we een voorzetje op de nieuwe Deuntjes Radio, waarin 2 uur lang alleen maar nieuwe muziek wordt gedraaid. Ja, wij willen een van die platen natuurlijk wel ook draaien. Ook alleen maar als advies, zeg maar, richting de nieuwe Deuntjes, om te kiezen als het Deuntje van de Week. Daar willen we ook wel een klein beetje inbreng in hebben. Dus op die manier proberen we dat

0: te doen, te verwezenlijken.
1: Yes.
0: Ja. En met dat allemaal morgen op de vrijdag, de vrijdagochtendshow. Ik hoop dat je er ook weer bij bent. Vanaf 7 uur dan zijn we er weer. En dan hebben we natuurlijk ook weer, zoals altijd...
2: Het is tijd voor de grap van de dag.
0: De grap van de dag. Richard Harman.
1: Ja?
0: Heb jij je wel eens afgevraagd waar nonnen nou altijd mee bezig zijn... als ze in dat klooster zitten?
1: Nee,
0: wat doen zij nou in dat klooster?
1: Ja, ik ga vraag me dat ze de hele dag lopen te bidden of zo, weet ik dat.
0: Ja, dat zou kunnen. Maar van de week kwam ik er eentje tegen, dus ik ben op haar afgestapt... en ik heb het gevraagd van, ja. Joh, hey, waar zijn jullie als nonnen in zo'n klooster nou altijd mee bezig?
1: Ja.
0: Weet je wat ze zei?
1: Nou?
0: It's none of your business.
1: Is wel grappig, ja.
0: Het enige vervelende is, ik weet het nu nog steeds niet.
1: Nee, dat is, ja.
0: Goed. Tot zover de ochtendshow. Morgen zijn we er dus weer. Voor nu een hele fijne donderdag en...
2: Jongens, vergeet niet. Maak er wat van.
0: Ja, zo is het.
1: Houdoe.
3: Wow. Mag ik nog heel even radio luisteren?
4: En als je dan wel luistert, dan heb ik me in of...

0: Vader! Vader! Onze dochter, luister!
1: De Ochtendshow.
2: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het afgelopen kwartaal zijn er iets meer woningen in de verkoop gezet vergeleken met een jaar eerder. Het waren ruim 48.000 woningen, 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het waren vooral oude huurwoningen die in de verkoop kwamen. Volgens makelaarsvereniging NVM geeft het groeiende aanbod woningkopers iets meer lucht, maar de krapte op de woningmarkt houdt aan. Een gemiddeld huis kostte het afgelopen kwartaal €503.000. De prijzen zijn in een jaar tijd gestegen met bijna 2%. In de Belgische stad Luik is een samenscholingsverbod ingesteld na uit de hand gelopen scholierenprotesten. Mensen mogen maximaal met z'n drieën op straat. Voor gezinnen en hulpdiensten geldt uitzonderingen. Gisteren was het in Luik opnieuw onrustig. Actievoerders trokken langs de middelbare scholen en richtten vernielingen aan. Protesten in de Belgische stad zijn overgewaaid vanuit Frankrijk. Volgens de Belgische minister van Veiligheid worden de protesten in Luik aangewakkerd door de linksextremistische Antifa-beweging. Het gaat niet goed bij de overheidsinstantie die mensen helpt bij bemiddeling om alimentatie, meldt RTL Nieuws. Het bureau helpt mensen kosteloos wanneer een ex-partner geen of te weinig alimentatie betaalt. Medewerkers spreken van een onveilige werksfeer en een angstcultuur. Steeds meer mensen melden zich ziek en de wachttijd voor ouders loopt op. In januari had het LBIO nog het doel om verzoeken te beantwoorden binnen 10 werkdagen, maar dat is inmiddels opgelopen naar 10 weken. BAM, het grootste bouwconcern van Nederland, neemt infrastructuurbedrijf AHAK over voor ruim €1,5 miljard. AHAK is een specialist op het gebied van de aanleg van warmtenetten, transportleidingen en het aan land brengen van energie van zee. Dan het weer, zon en buien, het wordt 14 tot 16 graden. Morgen bewolking en regen met veel wind en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijdt het verkeer nog langzaam tussen Zoeterwoude en Roelofarendsveen, 8 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag rijdt het verkeer nog langzaam tussen Boulevard Arendsveen en Leidschendam, 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 11 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij twee aanvallen van Houthis op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn gisteren 3 mensen omgekomen. Ook raakten 36 mensen gewond. Een van de aanvallen was op de luchthaven van de hoofdstad Riyadh, zeggen de Saoedische autoriteiten. De militaire coalitie die wordt geleid door Saoedi-Arabië heeft daarna 82 militaire doelen in Jemen aangevallen. Daaronder was een lanceerplatform voor ballistische raketten. De Houthis zeggen dat ze daarna het vliegveld van Riyadh opnieuw hebben aangevallen. Saoedi-Arabië heeft dat nog niet bevestigd. Het afgelopen kwartaal zijn er iets meer woningen in de verkoop gezet vergeleken met een jaar eerder. Het waren ruim 48.000 woningen, 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het waren vooral oude huurwoningen die in de verkoop kwamen. Volgens de NVM heeft het groeiende aanbod woningkopers iets meer lucht gegeven, maar de krapte op de woningmarkt houdt aan. Een gemiddeld huis kost het afgelopen kwartaal €503.000. De prijzen zijn in een jaar tijd gestegen met bijna 2%. In Luik in België geldt een samenscholingsverbod vanwege aanhoudende scholierenprotesten. Gisteren trokken actievoerders langs middelbare scholen en richtten vernielingen aan. De protesten in Luik lijken op die in Frankrijk. Volgens de Belgische autoriteiten zit het extreemlinkse Antifa erachter. De Amerikaanse staten Louisiana, Mississippi, Alabama en Florida maken zich op voor de orkaan Isaias, en die naar verwachting morgen aan land komt. Volgens een Amerikaans weerinstituut veroorzaakt de orkaan mogelijk een levensbedreigende stormvloed. In verschillende regio's is de noodtoestand uitgeroepen. Dan het weer, zon en buien bij 14 tot 16 graden. Morgen bewolking en regen met veel wind. Het wordt dan 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen Roelofarensveen en Leidschendam 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De beveiliging van de computersystemen van het OM was al jaren niet op orde. Dat blijkt uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vorig jaar juli werd het OM gehackt via een kwetsbaarheid in Citrix, de software die medewerkers gebruiken om vanuit huis in te loggen. Nu blijkt dat het OM geen systemen had om verdachte activiteiten op het eigen IT-netwerk in de gaten te houden. De hackers hadden dus nagenoeg vrij spel. Of het OM inmiddels wel voldoende is beveiligd, is onduidelijk. In het rapport staat alleen dat er vooruitgang is geboekt. In Gent is de rechtszaak begonnen rond de dood van de Belgische kleuter Dean. Zijn lichaam werd ruim 4 jaar geleden gevonden bij het eiland Neeltje Jans. De verdachten zijn de Belg Dave de K. van 39 en zijn toenmalige Nederlandse vriendin Romy W. Zij waren bevriend met de moeder van de jongen van 4. Hij logeerde een tijdje bij hen. Toen het stel ruzie kreeg, ging de man er met Dean vandoor. 2 dagen later werd hij opgepakt. En op aanwijzingen werd Dean doodgevonden bij Neeltje Jans. Dave de K. wordt verdacht van ontvoering en doodslag. Zijn ex-vriendin van medeplichtigheid bij de ontvoering. In Polen is opnieuw een steekpartij geweest op een school. Een oud-leerling stak 2 medewerkers neer in een dorp op zo'n 50 kilometer ten noordoosten van Warschau. De slachtoffers zijn volgens Poolse media een conciërge en een leraar. De conciërge overleefde dat niet. Het programma Kassa blijft toch bestaan, maar niet als wekelijks tv-programma. Omroep BNNVARA meldt dat er een doorstart wordt gemaakt op internet. In welke vorm dat zal gebeuren is nog onbekend. Het tv-consumentenprogramma moest verdwijnen vanwege de bezuinigingen op de publieke omroep. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen, het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de N434 van Wassenaar naar Zoeterwoude staat file tussen knooppunt Ommendijk en knooppunt Hoflied 3 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.
5: New truck.

0: Dennis Mooij van de ANWB. Op de N434 van Wassenaar naar Zoeterwoude staat voor de Corbelo-tunnel 3 kilometer file. Je hebt 5 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 30 doden gevallen. 18 mensen raakten gewond, dat melden lokale autoriteiten van de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk, net achter de frontlinie. Volgens president Zelensky werden er bommen gegooid op een bushalte, waarbij ook een bus in vlammen opging. De aanvallen zijn onderdeel van pogingen van het Russische leger om de hele regio Donetsk in handen te krijgen. En ook de hoofdstad Kiev werd bestookt. Delen van de hoofdstad en diverse regio's zitten zonder stroom. Het kan nog lang duren voor het Openbaar Ministerie alle achterstanden heeft weggewerkt na de computerhack van vorig jaar. Het OM was wekenlang offline. 9000 rechtszaken liepen vertraging op. Volgens bronnen van de NOS zat waarschijnlijk China achter de hack. Voor huishoudens en kleine bedrijven moeten flexibele elektriciteitstarieven worden ingevoerd, vindt toezichthouder ACM. Zo worden klanten gestimuleerd om bijvoorbeeld de auto op te laden als het rustig is op het stroomnet. De Vereniging van Huiseigenaren is bang dat veel mensen dan toch duurder uit zijn. In Polen was vandaag opnieuw een steekpartij op een school. Niet ver van Warschau stak een oud-leerling 2 mensen neer. 1 slachtoffer overleed. Gisteren raakten bij een andere steekpartij in Polen 10 mensen gewond. Het consumentenprogramma Kassa maakt een doorstart op internet, meldt BNNVARA. Het is nog onbekend in welke vorm dat zal zijn. Wel is er minder budget voor. Door de bezuinigingen op de publieke omroep moest het tv-programma verdwijnen. Het bestaat al sinds 1989. De laatste uitzending op televisie is op 5 december aanstaande. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor ook af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen, het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de N434 van Wassenaar naar Zoeterwoude. Voor de Corbulo-tunnel heb je 10 minuten vertraging. Er staat 3 kilometer door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 30 doden gevallen. Dat melden lokale autoriteiten van de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk. Volgens president Zelensky werden er bommen gegooid op een bushalte, waarbij ook een bus in vlammen opging. Bij het bombardement raakten ook 18 mensen gewond. De aanvallen zijn onderdeel van pogingen van het Russische leger om de hele regio Donetsk in handen te krijgen. Voor huishoudens en kleine bedrijven moeten flexibele elektriciteitstarieven worden ingevoerd, vindt toezichthouder ACM. Zo worden klanten gestimuleerd om bijvoorbeeld de auto op te laden als het rustig is op het stroomnet. De Vereniging van Huiseigenaren is bang dat veel mensen dan toch duurder uit zijn. De Nobelprijs voor de literatuur gaat dit jaar naar de Canadese Anne Carson. Ze is dichter en essayist en ook hoogleraar klassieke literatuur. Het Nobelprijscomité noemt het oeuvre van de 76...

0: De car zijn gedurfd en inventief. Ze gaat volgens de Zweedse Academie op vernieuwende wijze in dialoog met de klassieke traditie. Een van de bekendste bundels van haar is Glas, Ironie en God. En dat verscheen vorig jaar in een Nederlandse vertaling. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan gaan renoveren. Het museum en het ministerie van OCW hebben een akkoord gesloten over de financiering. En daarmee komt er een einde aan de lange onzekerheid over de toekomst van de culturele instelling. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor ook af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen. Het wordt dan ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND en die hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. In Oekraïne is een bus in vlammen opgegaan bij een bombardement. Bij die aanval kwamen zeker 30 mensen om het leven, melden lokale autoriteiten. Het gebeurde in de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk, net achter de frontlinie. De Nobelprijs voor de literatuur is gewonnen door de Canadese dichter Anne Carson. Ze is ook hoogleraar klassieke literatuur. Volgens het Nobelprijscomité mengt Carson de klassieke traditie met de hedendaagse literatuur. Ze krijgt een geldbedrag van ruim 1 miljoen euro. Het Openbaar Ministerie was jarenlang niet goed beveiligd tegen hackers. Verdachte activiteiten op het eigen netwerk werden niet goed gecontroleerd, zo blijkt uit onderzoek. Vorig jaar juli werd het OM gehackt via Citrix, een systeem voor werken buiten kantoor. Als gevolg kon het OM wekenlang zijn werk niet goed doen. In het gebouw van het Europese parlement in Straatsburg is een standbeeld onthuld van een naakte president Trump. Het kunstwerk is bedekt met bladgoud. Het is bedoeld als een satirisch protest tegen de Amerikaanse president. Volgens de Deense kunstenaar staat het beeld voor de welvaart, de voorrechten en de macht van Trump.

0: Trump en de mensen om hem heen. Dan het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind, is 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan een paar files die enkele minuten vertraging opleveren. Zoals op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam bij Rijswijk. En op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
3: Studio Alphen.

0: is Bianca Daming van de ANWB. Spits begint, dus het wordt langzaam maar zeker weer drukker op de weg. Het loopt onder meer vast op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen Hoogmade en Rijswijk. Daar heb je nu zo'n 10 minuten oponthoud. Verder staan er wat korte files die enkele minuten vertraging opleveren op de A20 en de A16. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we schakelen even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, gij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Yesh Yilgöz van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Dat deed ze tijdens de behandeling van de defensiebegroting. Volgens Yesh Yilgöz was Rusland al de grootste dreiging op ons continent, maar is die dreiging nog groter geworden. Ze wijst op sabotage, droneaanvallen en andere incidenten net over grenzen van Europese landen. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn, en vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt, maar een vijand. Voor het beleid betekent dat verder niets, zei ze. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND, en die hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58. De verkeerspolitie Oost-Brabant schrijft op Instagram dat het maken van foto's en filmpjes daarvan iedere fatsoensnorm overschrijdt. Bij het ongeluk bij Oorschot kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Ze verleenden eerste hulp aan 2 gewonden. Volgens de politie is foto's en video's maken niet alleen respectloos, maar ook gevaarlijk vanwege het risico op een nieuwe aanrijding. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan worden gerenoveerd. De culturele instelling en het ministerie van OCW zijn het eens geworden over de financiering. Het museum zegt dat de toekomst lang onzeker was, maar dat daaraan nu dus een einde is gekomen. Dan nog het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind, het is ongeveer 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het wordt langzaam steeds drukker op de weg, want de spits is begonnen. Op de A4 sta je nu 10 minuten vast van Den Haag naar Rotterdam tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein. Verder rijdt het langzaam op de A16 van Rotterdam naar Breda tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. En ook op de A20 richting Hoek van Holland doe je er 10 minuten langer over bij Rotterdam-Delfshaven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu?
2: Dit is de dag.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Op dit moment 19 over 8, oftewel 11 voor half 9. Dan zijn mensen heel hard op weg naar werk, naar school. De kinderen die naar school moeten of juist 's avonds even naar de sportclub of wat dan ook. Ja, in Alphen moet je deze week even opletten welke route je neemt. Want op de President Kennedy-laan en De Hoorn wordt asfaltwerkzaamheden uitgevoerd. Met afsluitingen tot en met donderdag. En ook de Steekdebrug. Ja, je hoorde het net bij Ries in het nieuws. Op de N207, die is afgelopen nacht dichtgegaan. En vannacht gaat hij opnieuw dicht vanwege werkzaamheden aan de Steekdebrug. Ja, hoor je dan de stad bereikbaar, is de vraag. We gaan het vragen aan de wethouder openbare ruimte, Chantal van den Berg. Chantal, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, de President Kennedy-laan is gedeeltelijk afgesloten. En ook De Hoorn. In beide richtingen gaat het om. Waarom worden die asfaltwerkzaamheden juist in diezelfde periode uitgevoerd?
2: Ja, wij vinden het echt als aan de Rijn heel erg belangrijk dat we de wegen veilig en bereikbaar en goed bruikbaar houden voor iedereen. En we moeten dit eigenlijk in deze periode doen, omdat we straks natuurlijk weer naar een vorstperiode gaan.
1: Oh ja, ja.
2: En dan wordt het alleen maar ingewikkelder. Dus dat geeft enige overlast. Daar zijn we ons bewust van. Maar ja, uiteindelijk is het langere plaatje wel wat we voor ogen moeten houden met elkaar. Dus mensen moeten wel echt goed voorbereid op pad gaan.
1: Ja, en daarnaast, ja, we hebben vaak dat we roepen van, dan gaat de ene weg dicht en de week daarna gaat de andere weg dicht. En dan heel Alphen aan de Rijn ligt het hele jaar ligt het open, hè, wordt er wel eens geroepen. Nu wordt het dan tegelijkertijd gedaan. Maar is dat ook een soort van positief te noemen, dat het tegelijkertijd kan?
2: Nou ja, de overlast is dan in een kortere periode. En daar heeft inderdaad iedereen last van. Dus dat betekent omrijden. Maar daarna zijn de wegen echt voor een langere tijd weer beschikbaar. En dan

0: gaat het wel zo door. Want het klopt dat we veel wegen in onderhoud gaan hebben de komende jaren.
1: Ja. Wat gaat dat, zeker in deze periode, hè, want deze week vinden dan die werkzaamheden plaats. Wat voor hinder gaat er plaatsvinden? Of is dat in kaart gebracht?
0: Nou ja, u gaf het eigenlijk net al goed aan over zowel de Hoorn als de Kennedylaan. Voor de Hoorn geldt dat we het in twee fasen doen. Dus de eerste fase is nu een versterkingslaag. En dan komt er nog een tweede fase aan die op een later moment in 2027 gaat plaatsvinden. Mm-hmm. Voor de Kennedylaan betekent het inderdaad dat er op diverse delen tussen de burgemeesterbaan Slotsingel en de planeten Singel aan de weg gewerkt wordt. En die is nu in één richting dicht. En daar wordt de deklaag vervangen. Kun je over de andere route nog wel. En het handigste is als mensen toch eventjes of naar de website gaan van Alphen aan de Rijn. En dan staat onder actuele werkzaamheden wat de beste omrijroutes zijn. En anders via de socials op zowel Instagram als Facebook worden continu updates gegeven over de werkzaamheden die we verrichten in Alphen.
1: En staan er dan ook alternatieve routes op die je kunt rijden?
0: Ja, er staat bijvoorbeeld hoe kom je bij, als je van de burgemeesterbaan Slotsingel komt, kun je via de president Kennedylaan richting de Oranje-Nassau-Singel rijden.
1: Ja.
0: En als je naar de Planetensingel wil, dan kun je vanaf de president Kennedylaan dus niet afslaan richting de Planetensingel. Dus moet je daarvoor omrijden vanaf de president Kennedylaan linksaf. Burgemeester Bruin Slotsingel op en dan linksaf de Zonneweg of de Meteorlaan op.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Minister Yildiz van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Dat deed ze tijdens de behandeling van de defensiebegroting. Volgens Yildiz was Rusland al de grootste dreiging op ons continent, maar is die dreiging nog groter geworden. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. En de politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58. Dan het weer, regen, maar ook zon. Het is ongeveer 16 graden. Vanavond zijn er opklaringen.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Zoeterwoude-Dorp rijdt het langzaam over 12 kilometer. Je hebt een half uur vertraging op de A4 Amsterdam-Rotterdam. Tussen Zoeterwoude-Rijndijk en Knoop het Ketelplein 24 kilometer langzaam rijden. Op de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Woerden 19 kilometer langzaam rijden. De verkeerde vertraging is 20 minuten. En een kwartier op de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Rotterdam-Prins Alexander en Knoop het Gouwe 10 kilometer file. Veel vertraging op de Zuurhofbrug op de N15 Maasvlakte Rotterdam. 9 kilometer stilstaand verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: De banen die waren al even in gebruik. Maar afgelopen zaterdag was er daadwerkelijk dan een feestelijke opening. Het tennis- en padelvereniging Nieuwe Sloot die vierde afgelopen zaterdag de opening van het nieuwe sportpark. Ze moesten namelijk verhuizen natuurlijk. Van de oude locatie met die boogbinnenbanen, weet je wel. De welbekende banen waren dat. En nu zitten ze tegenwoordig op het oude veld 5 van Alphense Boys. Een mooie nieuwe locatie hebben ze. Ook een nieuw clubhuis natuurlijk. Sportlaan zitten ze. Clinics, demonstratiewedstrijden en natuurlijk een groot feest afgelopen zaterdag dus. Ja, hoe is dat allemaal gegaan? En hoe is de afgelopen periode eigenlijk, die eerste periode dat de vereniging daar zit? Hoe hebben ze die doorstaan? Althans, was het moeilijk of ging het eigenlijk wel van nature? We gaan erover praten met de voorzitter van Nieuwe Sloot. Dat is Willy Spanjer. Willy, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, zaterdag een heel mooi feest natuurlijk. Hè? De opening van het nieuwe park en ook natuurlijk het nieuwe clubhuis. Hoe kijk je terug op zaterdag?
2: Ja, ik ben nog wel aan het nagenieten eigenlijk.
1: Ja?
2: Het was heel erg leuk, ja.
1: Wat was er zo genieten aan dan?
2: Nou, op zijn minst het zonnetje scheen.
1: Dat helpt al.
2: Het was super lekker weer, dus dat was wel heel fijn.
1: Ja.
2: Nee, het was natuurlijk een hele positieve dag. En ik had het nog even met de wethouder over. We zijn hier 7 jaar mee bezig geweest. En het is eindelijk klaar.
1: Ja, het heeft echt wel een lange aanloop gehad, hè, voordat er daadwerkelijk iets van de grond is gestampt.
2: Ja, dus na 7 jaar een feestje, dat kan alleen maar heel leuk zijn geweest.

0: geweest, dus dat was heel goed.
1: Is er nog een moment bijgebleven van afgelopen zaterdag waarvan je denkt, nou, dat is wel even het vernoemen waard?
0: Nou, wat ik denk, wat echt centraal stond, en dat merkte je zaterdag ook, hoeveel mensen van de club een steentje hebben bijgedragen aan de dag. Het was echt, we hebben het echt met z'n allen gedaan. En dat is denk ik ook wel een hele grote verandering met hoe het, nou ja, vroeger, hoe het 7 jaar geleden op de vereniging ging.
1: Want hoe ging het toen dan, Willy?
0: Nou ja, toen waren we onderdeel van het tenniscentrum, dus toen hoefden we als vereniging niet zoveel te doen.
1: Nee.
0: Dus de bar werd geregeld, de administratie werd geregeld. De banen werden onderhouden. Ja, alles ging vanzelf eigenlijk. En nu moet het allemaal zelf doen. Of moet en mogen het ook zelf doen. En dat pakt eigenlijk heel goed uit.
1: Ja, je wilt weer het heft in eigen handen wat dat betreft.
0: Ja, ja, je bent zelf de regisseur van de club, zeg maar. Dus je gaat zelf over hoe het feestje eruit ziet en welke drankjes je schenkt. Dus de barcommissie was super blij, want ze hebben nu een tap. Nou, dat was een grote wens. Die zit nu in de bar. Dus ja, je kan zelf ook wat dingen bepalen. En dus ook de verantwoordelijkheid neemt toe, maar ook de draagkracht. Dus ja. Dat is echt, echt heel leuk en heel fijn.
1: Dus ondanks die lange aanloop, uiteindelijk alleen maar positiviteit rondom het nieuwe complex.
0: Ja, dit had eigenlijk niet beter en niet mooier en niet gelukkiger gekund. Ja. Nee.
1: Hoe is dat eerste jaar dan eigenlijk gegaan? Hè? Want sinds vorig jaar spelen jullie dan op de nieuwe locatie. Maar hoe hebben jullie het allemaal ervaren in dat eerste jaar?
0: Ja, het was wel een beetje vallen en opstaan.
1: Ja?
0: Dus de banen waren net nieuw. En nou, dan gaat er wel eens wat kapot. En we hadden ook voor het eerst ons eigen clubhuis. Wat eigenlijk een soort keten was. Een oud Unix gebouw van de kinderopvang die we hebben hergebruikt. Nou, moesten we ook maar eens ontdekken hoe dat allemaal werkte. En van alles ging natuurlijk ook kapot. Dus en we hadden ineens allemaal bardiensten en vrijwilligerswerk wat nodig was. Dus ja, het was toch ook een beetje zoeken.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: golfen. Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Een Britse matroos is opgepakt omdat hij informatie aan de Russen zou hebben willen doorgeven. De 24-jarige man werkte voor de marine. 2 jaar geleden werd hij op een schip gestationeerd waar hij inlichtingen moest verzamelen. Op die manier had hij toegang tot vertrouwelijke informatie. Via het dark web zou hij contact hebben gezocht met Russische autoriteiten. Ook kopieerde hij geheime informatie naar zijn privémail. Of er ook informatie is gelekt is onduidelijk. De man zit voorlopig vast. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt. Voor het beleid betekent dat verder niets, zegt Jesselgus. De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58... De verkeerspolitie Oost-Brabant schrijft op Instagram dat het maken van foto's en filmpjes daarvan iedere fatsoensnorm overschrijdt. Bij het ongeluk bij Oorschot kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Zij verleenden eerste hulp aan 2 gewonden. Volgens de politie is foto's en video's maken niet alleen respectloos, maar ook gevaarlijk vanwege het risico op een nieuwe aanrijding. De bestuurders krijgen een boete van ruim €400. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan worden gerenoveerd. De culturele instelling en het ministerie van OCW zijn het eens geworden over de financiering. Het museum zegt dat de toekomst lang onzeker was, maar dat daaraan nu een einde is gekomen. Hoeveel geld er opzij wordt gelegd voor de renovatie is onbekend. Het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind. Het is ongeveer 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Ketelplein en Prins Klausplein 12 kilometer file. A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Hoogmade en Knoopend Ketelplein 27 kilometer file, 35 minuten vertraging. Een half uur op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en Woerden 18 kilometer file. Ook een half uur op de A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en Zwijndrecht 6 kilometer file. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. En op de N434 Wassenaar-Zoeterwoude bij Knoopend Hoogvliet 3 kilometer.

0: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu.
1: Dit is de dag.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Een huurwoning vinden, dat is ja, nog vrij lastig op dit moment. Hè. Er zijn nog steeds woningen tekort. En zeker als je kort staat ingeschreven is het vrij lastig. Vaak een kwestie van geduld eigenlijk in dit geval. Maar bij de Lange Diamant in Alphen aan de Rijn krijg je nu ook een kans via loting. In een opgeknapte flat aan de Diamantstraat komen 17 woningen beschikbaar. Een deel daarvan wordt verloot. Waaronder 3 woningen voor, speciaal voor jongeren. Ja, wie kan meedoen en hoe werkt het dan precies? Daarvoor hebben we Monique Broese aan de telefoon. Zij is directeur van Woonforte. Monique, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, Monique, eerst nog even over die woningen zelf. Wat komt er precies beschikbaar in de Lange Diamant?
2: Ja, we hebben een aantal woningen leeg gelaten in verband met de renovatie. Ja. Omdat we ze gebruikten voor als logeerwoning. Of omdat het niet handig was om in de rommel van de renovatie de woning te verhuren. En we hebben dus een aantal 3- en 4 kamerwoningen leeg die nu opnieuw in de verhuur kunnen omdat de renovatie ver genoeg gevorderd is.
1: Ja, want we hebben elkaar een tijd geleden aan de telefoon gehad over die renovatie, hè, over de plannen en hoe het eruit zou moeten komen te zien. Het moet echt wel weer bijbrengen aan het verbeteren van de buurt, van de diamantenbuurt, zeg maar. Hoe even over die renovatie, hoe is dat verlopen? Is dat allemaal goed gegaan?
2: Nou ja, het is allemaal goed gegaan. Er zijn natuurlijk nog wel wat hobbels geweest, maar dat heb je altijd bij zo'n grote klus waarbij heel veel vernieuwd moest worden, onder andere standleidingen. Dus het is soms met horten en stoten en ook best nog wel wat overlast voor de bewoners. Maar het wordt wel heel mooi.
1: Het wordt heel mooi. Zo langzamerhand zijn de contouren daar steeds meer van te zien. Het daadwerkelijke eindresultaat, dat is ook op een mooi doek aan de zijkant van het gebouw te zien, hè?
2: Klopt.
1: Dus mensen kunnen ook meteen zien waarvoor ze het uiteindelijk doen, waarvoor ze het geduld moeten hebben.
2: Zeker. En de woningen die nu in de verhuur gaan, die zijn aan de binnenkant klaar.
1: We zijn
2: aan de buitenkant nog bezig, maar de woningen zijn binnen klaar. En de woningen zijn vooral verduurzaamd. Dus dat betekent dat mensen straks een veel lagere energierekening hebben.
1: Ja, dat is natuurlijk altijd goed, hè?
2: Dat is heel fijn met de stijgende energieprijzen.
1: Ja, en natuurlijk ook de prijzen voor de boodschap en dat soort dingen. Ja, dan elk klein beetje besparen helpt altijd. En dan zeker in de woning, want die kosten zijn altijd hoog. Die woningen zijn dan beschikbaar gesteld. Maar ook een deel daarvan via loting. Hoe werkt dat precies, Monique?
2: Nou, het werkt zo dat een deel gaat gewoon via inschrijftijd. Hè. Dat kennen we. Dan sta je op de wachtlijst tot je aan de beurt bent en totdat je bovenaan staat als je op een woning reageert. Maar dat zet natuurlijk geen zoden aan de dijk als je niet lang bent ingeschreven en snel een woning nodig hebt. Nee. Dus een deel van die woningen gaan we inderdaad verloten. En dan mag iedereen meedoen. En het woord zegt het. Als je mazzel hebt, word je ingelood en dan heb je een woning. Omdat dat onafhankelijk is van je inschrijftijd. Iedereen die zijn vinger opsteekt, gaat in 1 grote digitale bak. En dan worden digitaal de nummers 1, 2, 3 getrokken. Die straks het contract voor de woning mogen tekenen.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58 bij Oorschot. De verkeerspolitie zegt dat het maken van foto's en filmpjes daarvan iedere fatsoensnorm overschrijdt. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt, maar vijand. Voor het beleid betekent dat verder niets, zegt Jesselgus. De Nobelprijs voor literatuur gaat dit jaar naar Anne Carson uit Canada. Het Nobelcomité noemt haar werk gedurfd en inventief. Het weer, regen, maar ook zon bij ongeveer 16 graden. Vanavond zijn er opklaringen.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Den Hoorn en Knoopend Hoofdvliet 11 kilometer. Meer dan een half uur op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Hoogmade en Knoopend Ketelplein. 27 kilometer file staat daar. 21 kilometer file op de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Boerden. Daar is meer dan een half uur. Kwartier op de A16 Rotterdam-Breda tussen Berkel en Rode Rijzen en Rotterdam-Feyenoord. Komt ook door een kapotte vrachtwagen daar. Bijna een uur vertraging op de N15 Maasvlakte richting Rotterdam bij de Suurhofbrug. 9 kilometer stilstaand verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Op dit moment 19 over 8, oftewel 11 voor half 9. Dan zijn mensen heel hard op weg naar werk, naar school. De kinderen die naar school moeten of juist 's avonds even naar de sportclub of wat dan ook. Ja, in Alphen moet je deze week even opletten welke route je neemt. Want op de President Kennedylaan en De Hoorn wordt asfaltwerkzaamheden uitgevoerd. Met afsluitingen tot en met donderdag. En ook de Steek de Brug. Ja, je hoorde het net bij Ries in het nieuws. Op de N207, die is afgelopen nacht dichtgegaan. En vannacht gaat hij opnieuw dicht vanwege werkzaamheden aan de Steek de Brug. Ja, hoe houd je dan de stad bereikbaar, is de vraag. We gaan het vragen aan de wethouder openbare ruimte, Chantal van den Berg. Chantal, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, de President Kennedylaan is gedeeltelijk afgesloten. En ook De Hoorn. In beide richtingen gaat het om. Waarom worden die asfaltwerkzaamheden juist in diezelfde periode uitgevoerd?
2: Ja, wij vinden het echt als Al van aan de Rijn heel erg belangrijk dat we de wegen veilig en bereikbaar en goed bruikbaar houden voor iedereen. En we moeten dit eigenlijk in deze periode doen, omdat we straks natuurlijk weer naar een vorstperiode gaan.
1: Oh ja, ja.
2: En dan wordt het alleen maar ingewikkelder. Dus dat geeft enige overlast. Daar zijn we ons bewust van. Maar ja, uiteindelijk is het langere plaatje wel wat we voor ogen moeten houden met elkaar. Dus mensen moeten wel echt goed voorbereid op pad gaan.
1: Ja, en daarnaast, ja, we hebben vaak dat we roepen van, dan gaat de ene weg dicht en de week daarna gaat de andere weg dicht. En dan heel Alphen aan de Rijn ligt het hele jaar ligt het open, hè, wordt er wel eens geroepen. Nu wordt het dan tegelijkertijd gedaan. Maar is dat ook een soort van positief te noemen, dat het tegelijkertijd kan?
2: Nou ja, de overlast is dan in een kortere periode. En daar heeft inderdaad iedereen last van. Dus dat betekent omrijden. Maar daarna zijn de wegen echt voor een langere tijd weer beschikbaar. En dan gaat het wel zo door, want het klopt dat we veel wegen in onderhoud gaan hebben de komende jaren.
1: Ja. Wat gaat dat, zeker in deze periode, hè, want deze week vinden dan die werkzaamheden plaats. Wat voor hinder gaat er plaatsvinden? Of is dat in kaart gebracht?
2: Nou ja, u gaf het eigenlijk net al goed aan over zowel De Hoorn als de Kennedylaan. Voor De Hoorn geldt dat we het in twee fasen doen. Dus de eerste fase is nu een versterkingslaag. En dan komt er nog een tweede fase aan die op een later moment in 2027 gaat plaatsvinden. Mm-hmm. Voor de Kennedylaan betekent het inderdaad dat er op diverse delen tussen de Burgemeesterbaan Slotsingel en de Planeten Singel aan de weg gewerkt wordt. En die is nu in één richting dicht. En daar wordt de deklaag vervangen. Kun je over de andere route nog wel. En het handigste is als mensen toch eventjes of naar de website gaan van Alphen aan de Rijn. En dan staat onder actuele werkzaamheden wat de beste omrijroutes zijn. En anders via de socials op zowel Instagram als Facebook worden continu updates gegeven over de werkzaamheden die we verrichten in Alphen.
1: En staan er dan ook alternatieve routes op die je kunt rijden?
2: Ja, er staat bijvoorbeeld hoe kom je bij, als je van de Burgemeesterbruin Slotsingel komt, kun je via de President Kennedylaan richting de Oranje-Nassau-Singel rijden.
1: Ja.
2: En als je naar de Planetensingel wil, dan kun je vanaf de President Kennedylaan dus niet afslaan richting de Planetensingel. Dus moet je daarvoor omrijden vanaf de President Kennedylaan linksaf de Burgemeesterbruin Slotsingel op en dan linksaf de Zonneweg of de Meteorlaan op.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vliegtuigmaatschappij KLM schrapt de komende tijd uit voorzorg vluchten omdat veel toestellen stuk zijn en niet gebruikt kunnen worden. Er staan daardoor meer vliegtuigen aan de grond voor onderhoud of schadeherstel dan gepland. Ook duurt onderhoud soms langer door vertraagde levering van onderdelen. Het gaat om vluchten in de periode 26 oktober tot begin maart. Om hoeveel vluchten en om welke bestemmingen het gaat, zegt KLM niet te weten. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND. Die informatie hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. Minister Jessel Gus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt. Voor het beleid betekent dat verder niets, zegt Jessel Gus. Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden het contract met de busvervoerder. Het bedrijf EBS zou tot 2035 stads- en streekbussen rijden, maar de provincies moeten financieel bijspringen omdat het bedrijf grote verliezen draait. Zo zijn er personeelstekorten en verloopt de overgang naar elektrische bussen niet volgens afspraak. EBS voert meerdere concessies uit, verspreid over het land. Volgens een woordvoerder loopt alleen deze concessie financieel uit de pas. Het weer, vanavond nog een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 9. Morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Weer een drukke avondspits op de A4 Amsterdam-Rotterdam. Tussen Hoogmaarden knoop het Ketelplein 27 kilometer file. De vertraging is 3 kwartier. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten, Oost en Woerden 13 kilometer file, 20 minuten vertraging. Kwartier op de A20 Gouden Hoek van Holland tussen Knopentenbergseplein en Rotterdam-Delfshaven. Heel veel vertraging op de N15, Maasvlakte Rotterdam. Bij de Zuurhofbrug 9 kilometer door de problemen met het asfalt is de linkerrijstrook nog dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu,
1: dit is de dag.
4: Wij zijn erbij, net als jij.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: De banen die waren al even in gebruik. Maar afgelopen zaterdag was er daadwerkelijk dan een feestelijke opening. Het tennis- en padelvereniging Nieuwe Sloot die vierde afgelopen zaterdag de opening van het nieuwe sportpark. Ze moesten namelijk verhuizen natuurlijk. Van de oude locatie met die boogbinnenbanen, weet je wel. De welbekende banen waren dat. En nu zitten ze tegenwoordig op het oude veld 5 van Alphense Boys. Een mooie nieuwe locatie hebben ze. Ook een nieuw clubhuis natuurlijk. Sportlaan zitten ze. Clinics, demonstratiewedstrijden en natuurlijk een groot feest afgelopen zaterdag dus. Ja, hoe is dat allemaal gegaan en hoe is de afgelopen periode eigenlijk, hè? Die eerste periode dat de vereniging daar zit. Hoe hebben ze die doorstaan? Althans, was het moeilijk of ging het eigenlijk wel van nature? We gaan erover praten met de voorzitter van Nieuwe Sloot. Dat is Willy Spanjer. Willy, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, zaterdag een heel mooi feest natuurlijk, hè? De opening van het nieuwe park en ook natuurlijk het nieuwe clubhuis. Hoe kijk je terug op zaterdag?
2: Ja, ik ben nog wel aan het nagenieten eigenlijk.
1: Ja?
2: Het was heel erg leuk, ja.
1: Wat was er zo genieten aan dan?
2: Nou, op z'n minst het zonnetje scheen.
1: Ja, dat helpt al.
2: Het was super lekker weer, dus dat was wel heel fijn.
1: Ja.
2: Nee, het was natuurlijk een hele positieve dag. En ik had het nog even met de wethouder over. We zijn hier 7 jaar mee bezig geweest. En het is eindelijk klaar.
1: Ja, het heeft echt wel lange aanloop gehad, hè, voordat er daadwerkelijk iets van de grond is gestampt.
2: Na 7 jaar een feestje, dat kan alleen maar heel leuk zijn geweest. Dus dat was heel goed.
1: Is er nog een moment bijgebleven van afgelopen zaterdag waarvan je denkt, nou, dat is wel even vernoemen waard?
2: Nou, wat ik denk, wat echt centraal stond, en dat merkte je zaterdag ook, hoeveel mensen van de club een steentje hebben bijgedragen aan de dag. Dat was echt we hebben het echt met z'n allen gedaan. En dat is denk ik ook wel een hele grote verandering met hoe het... Nou ja, vroeger, hoe het 7 jaar geleden op de vereniging ging.
1: Want hoe ging het toen dan, Willy?
2: Nou ja, toen waren we onderdeel van het tenniscentrum. Dus toen hoefden we als vereniging niet zoveel te doen.
1: Nee.
2: Dus de bar werd geregeld, de administratie werd geregeld. De banen werden onderhouden. Ja, alles ging vanzelf eigenlijk. En nu moet het allemaal zelf doen. Of moet en mogen het ook zelf doen. En dat pakt eigenlijk heel goed uit.
1: Ja, je wilt weer het heft in eigen handen wat dat betreft.
2: Ja, je bent zelf de regisseur van de club, zeg maar. Dus je gaat zelf over hoe het feestje eruit ziet en welke drankjes je schenkt. Dus de barcommissie was super blij, want ze hebben nu een tap. Nou, dat was een grote wens. Die zit nu in de bar. Dus ja, je kan zelf ook wat dingen bepalen. En dus ook de verantwoordelijkheid neemt toe, maar ook de draagkracht. Dus dat is echt... echt heel leuk en heel fijn.
1: Dus ondanks die lange aanloop, uiteindelijk alleen maar positiviteit rondom het nieuwe complex.
2: Ja, dit had eigenlijk niet beter en niet mooier en niet gelukkiger gekund. Ja.
1: Ja. Hoe is dat eerste jaar dan eigenlijk gegaan, hè? Want sinds vorig jaar spelen jullie dan op de nieuwe locatie. Maar hoe hebben jullie het allemaal ervaren in dat eerste jaar?
2: Ja, het was wel een beetje vallen en opstaan.
1: Ja?
2: Dus de banen waren net nieuw en... Nou,

0: daar gaat het wel eens wat kapot. En dan hadden we ook voor het eerst ons eigen clubhuis, wat een, eigenlijk een soort keten was, een oud Unix-gebouw van de kinderopvang die we hebben hergebruikt. Nou, dan moesten we ook maar eens ontdekken hoe dat allemaal werkte. En van alles ging natuurlijk ook kapot. Dus en we hadden ineens allemaal bardiensten en vrijwilligerswerk wat nodig was. Dus ja, het was toch ook een beetje zoeken.
1: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vliegtuigmaatschappij KLM annuleert uit voorzorg verschillende vluchten. Veel toestellen zijn stuk en onderhoud duurt langer dan gedacht. Hoeveel vluchten worden geschrapt, zegt KLM niet. In het Verenigd Koninkrijk wordt een medewerker van de marine verdacht van een spionagepoging. De 24-jarige matroos had toegang tot vertrouwelijke informatie en zou die door willen spelen aan de Russen. Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden het contract met de busvervoerder. Het bedrijf EBS zou tot 2035 stads- en streekbussen rijden, maar de provincies moeten financieel bijspringen omdat het bedrijf grote verliezen draait. Het weer, vanavond nog een enkele bui, morgen is het bewolkt en een graad of 15.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Utrecht richting Den Haag staat 12 kilometer file tussen Knopend Lunette en Woerden. Vertraging is een kwartier. Op de A16 Breda-Rotterdam 5 minuten bij Knopend Terbrechtseplein. 10 minuten op de A16 Rotterdam-Breda bij Knopend Ridderkerk. A20 Gouda Hoek van Holland tussen Knopend Terbrechtseplein en Delfshaven 5 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Huurwoning vinden, dat is ja, toch vrij lastig op dit moment. Hè? Er zijn nog steeds woningen tekort. En zeker als je kort staat ingeschreven is het vrij lastig. Vaak een kwestie van geduld eigenlijk in dit geval. Maar bij de Lange Diamant in Alphen aan de Rijn krijg je nu ook een kans via loting. In een opgeknapte flat aan de Diamantstraat komen 17 woningen beschikbaar. Een deel daarvan wordt verloot. Waaronder 3 woningen voor, speciaal voor jongeren. Ja, wie kan meedoen en hoe werkt het dan precies? Daarvoor hebben we Monique Broese aan de telefoon. Zij is directeur van Woonforte. Monique, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, Monique, eerst nog even over die woningen zelf. Wat komt er precies beschikbaar in de Lange Diamant?
2: Ja, we hebben een aantal woningen leeg gelaten in verband met de renovatie. Ja. Omdat we ze gebruikten voor als logeerwoning. Of omdat het niet handig was om in de rommel van de renovatie de woning te verhuren. En we hebben dus een aantal 3- en 4 kamerwoningen leeg die nu opnieuw in de verhuur kunnen, omdat de renovatie ver genoeg gevorderd is.
1: Ja, want we hebben elkaar een tijd geleden aan de telefoon gehad over die renovatie, hè, over de plannen en hoe het eruit zou moeten komen te zien. Moet echt wel weer bijbrengen aan het verbeteren van de buurt, van de diamantenbuurt, zeg maar. Hoe even over die renovatie, hoe is dat verlopen? Is dat allemaal goed gegaan?
2: Nou ja, het is allemaal goed gegaan. Er zijn natuurlijk nog wel wat hobbels geweest, maar dat heb je altijd bij zo'n grote klus, waarbij heel veel vernieuwd moest worden, onder andere standleidingen. Dus het is soms met horten en stoten en ook best nog wel wat overlast voor de bewoners, maar het wordt wel heel mooi.
1: Het wordt heel mooi. Zo langzamerhand zijn de contouren daar steeds meer van te zien. Het daadwerkelijke eindresultaat, dat is ook op een mooi doek aan de zijkant van het gebouw te zien, hè?
2: Klopt. Ja. Klopt.
1: Dus mensen kunnen ook meteen zien waarvoor ze het uiteindelijk doen, waarvoor ze het geduld moeten hebben.
2: Zeker. En de woningen die nu in de verhuur gaan, die zijn aan de binnenkant klaar.
1: Die zijn,
2: dus we zijn aan de buitenkant nog bezig, maar de woningen zijn binnen klaar. En de woningen zijn vooral verduurzaamd. Dus dat betekent dat mensen straks een veel lagere energierekening hebben.
1: Ja, dat is natuurlijk altijd goed, hè?
2: Dat is heel fijn met de stijgende energieprijzen.
1: Ja, en natuurlijk ook de prijzen voor de boodschap en dat soort dingen. Ja, dan elk klein beetje besparen helpt altijd. En dan zeker in de woning, want die kosten zijn altijd hoog. Die woningen zijn dan beschikbaar gesteld. Maar ook een deel daarvan via loting. Hoe werkt dat precies, Monique?
2: Nou, het werkt zo dat een deel gaat gewoon via inschrijftijd. Hè? Dat kennen we. Dan sta je op de wachtlijst tot je aan de beurt bent en totdat je bovenaan staat als je op een woning reageert. Maar dat zet natuurlijk geen zoden aan de dijk als je niet lang bent ingeschreven en snel een woning nodig hebt. Ja. Dus een deel van die woningen gaan we inderdaad verloten. En dan mag iedereen meedoen. En het woord zegt het. Als je mazzel hebt, word je ingelood en dan heb je een woning. Omdat dat onafhankelijk is van je inschrijftijd. Iedereen die zijn vinger opsteekt, gaat in 1 grote digitale bak. En dan worden digitaal de nummers 1, 2, 3 getrokken. Die straks de woning mogen, het contract voor de woning mogen tekenen.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Ja, het is alweer bijna tijd voor natafelen. Maar eerst eventjes het nieuws van de NOS.
2: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Vliegtuigmaatschappij KLM annuleert uit voorzorg verschillende vluchten. Veel toestellen kunnen tijdelijk niet worden gebruikt omdat ze stuk zijn. Ook duren onderhoudswerkzaamheden langer dan gedacht. Hoeveel vluchten worden geschrapt en om welke bestemmingen het gaat, zegt KLM niet. Het gaat om de periode van 26 oktober tot begin maart. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt.
3: Rusland is onze vijand. En nee, dat betekent niet dat wij in oorlog zijn. Maar zorgeloze vrede is ook heel ver weg.
2: Voor het beleid betekent het verder niets, zegt Jesselgus. In het Verenigd Koninkrijk wordt een medewerker van de marine verdacht van een spionagepoging. De 24-jarige matroos had toegang tot vertrouwelijke informatie en zou die door willen spelen aan de Russen. Hij werd al een tijd in de gaten gehouden, zegt deze journalist van Sky News.
4: Clearly, he is someone that has been under suspicion for a long time. He was arrested first last year and then rearrested again earlier this week at his parents' home in Bedfordshire.
2: Of de matroos ook informatie heeft kunnen doorspelen is onduidelijk. De man zit voorlopig vast. Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden het contract met de busvervoerder. Het bedrijf EBS zou tot 2035 stads- en streekbussen rijden, maar de provincies moeten financieel bijspringen omdat het bedrijf grote verliezen draait. Zo zijn er personeelstekorten en verloopt de overgang naar elektrische bussen niet volgens afspraak. EBS voert meerdere concessies uit, verspreid over het land. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de

0: liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 graden aan zee. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen. Met nu Natafelen.

Wang Chung. Dancehall Days 1984. En het ademt ook 1984. En heel erg leuk dat je luistert naar Natafel op deze donderdagavond 8 oktober. Heel erg leuk dat je luistert. Mijn naam is Joris. En in augustus 2023 begonnen Kevin en ik met dit programma. Kevin Valk en ik, om precies te zijn. Kevin die is er komend half jaar niet door stage of weinig. Maar misschien dat we hem vandaag nog even spreken. En wat mag de pret niet drukken tot 9 uur.

ga ik vanavond natafelen met je. Leuk dat je aanschuift. Ik schuif bij je aan, ongevraagd. En ik vaar mee op het ritme van je avond. 3 jaar geleden begonnen we dit programma. En dit is vandaag ja, toch bijzonder. Het is de 150ste aflevering. Er zijn er een paar ontschoten, maar 150 afleveringen. Dus ik zou zeggen, stoelriem me vast. We gaan ervoor en we gaan lekker muziek draaien zoals je van me gewend bent. Maar er staan een paar verrassingen in petto. Terug naar deze 10,

0: Studio Alphen.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Mega lekker. Wat echt. I love it.
3: Hey joh, kom maar eens lekker bij, man.

Ja, ik zou je eerlijk zeggen, ik ken dat nummer niet, maar het is momenteel blijkbaar een flinke hit. Ja, dan ben je toch echt een radio-dj, als je niet eens alles kent. Isabel Usher, Niemand wil een popster. Ik vind het een bijzonder nummer. Ik weet nog niet of ik er fan van ben. Dat ga ik gaandeweg denk ik wel achterkomen als het zo'n giga hit. Dus dan ga ik hem vaak genoeg horen. Wat vind jij ervan? @natafelen.radio. En dan kan je ook eventjes stemmen, want straks ga ik waarschijnlijk een nieuwe Natafelen goedgekeurd kiezen. Maar dan kan je dus even stemmen op jouw voorkeur. Want ik heb 2 platen uitgekozen. En ik laat de democratie het bepalen. Maar goed, leuk dat je luistert naar Natafelen. 7:15 is het ondertussen op deze 8 oktober. En het is een bijzondere uitzending. Het is namelijk de 150ste uitzending van Natafelen. Desalniettemin gaan we het grotendeels gewoon lekker hetzelfde doen. Zoals je van ons of van mij gewend bent eigenlijk. Maar hier en daar zitten een paar kleine verrassingen en kleine nuances in het programma die net even afwijken. Maar goed, ik hoop dat je in elk geval er lekker bij zit. Ga lekker onderuit, achteruit zitten. Hoe jij het wil, achteruit mag ook natuurlijk. En lekker uitbuiken of zo, want ik gok dat je net klaar bent met eten. Of misschien moet je nog wel eten, ben je onderweg naar huis of onderweg naar juist naar je werk. Het kan alle kanten op eigenlijk, maar ja, zet de radio lekker iets harder. Zak onderuit en bereid je voor. Zet misschien je koffiezetapparaat ook al even aan of kijk of je langs de weg een bakje kan halen. Het is namelijk straks tijd voor, wat precies, dat ga ik niet zeggen, maar je hebt hem zometeen heel hard nodig. En dat wordt echt wel, dat wordt een beetje smerig. Maar goed, dat is ook wel een beetje hoe je gewend bent eigenlijk van Natafelen in geval. Desalniettemin gaan we eerst nog eventjes wat muziek draaien. En soms heb je muziek die gewoon een beetje in het teken staat van kansen. Zoals 150ste aflevering. Dat is Once in a Lifetime.

Ja, en ik zei het net al, 150 afleveringen, dat is iets dat maak je niet vaak mee. Misschien wel maar één keer in je leven. En zo zongen de Talking Heads dat ook in 1981. Het is once in a lifetime. En het is, ja, wereldplaat. Het natafelen.

at the bottom of

0: Dat zijn de Talking Heads met Once in a Lifetime 1981 dat je hem hoorde. En ik hoop dat je je koffiezet hebt aangezet, want als je heel goed luistert, hoor je daar in de verte toch iets kermen. En dan denk je, wat is dat nou precies? Zeker als je voor het eerst luistert, denk je, wat is dat nou? Nou, dat is... Moet je even luisteren.
1: Koffiealarm! Is een koffiealarm, kijk! Eén man in de suiker, geroerd en wel!
0: Oh, smikkelen.
2: De meeste Nederlanders zijn echte koffieleuten.
0: Het is tijd voor een lekker bakkie. Een stout bakkie.
3: Ja, gadverdamme. Dit is... Nou, moet je kijken. Dit is toch geen koffie?
4: Lekker.
5: Oh.
4: Lekker.
5: Ja, vind ik het, ja.
3: Nee, maar... Nee. Kijk. De eerste indruk is...
5: Romig.
4: Ja, romig. Echt heel romig. Ja. Lekker romig.
3: Romig.
0: Ja, het is tijd voor een heel erg fout bakje om even je after dinner dip weg te spoelen. En bij naastaanvullen doen wij dat foute bakje heel graag samen met een heel erg fout plaatje. En dat begeleidt elkaar zo lekker. Dat is toch smikkelen en genieten. En ik heb er nu eentje uitgezocht. Nou, deze ken ik echt al serieus lang eigenlijk. Het is... Ja, wat is het? Het is, ja, ik weet niet eens uit welk jaar dit komt, maar dit zongen we een beetje op de middelbare school. En dat is later nog een beetje doorgeëvolueerd. Een bekende cabaretier heeft een nummer gemaakt onder een pseudoniem. Een pseudoniem Doe Maar Dave. En ik dacht, ik zoek een beetje een feestelijk nummer vandaag, want het is notabene natuurlijk... Hoe zeg je dat? Het is de 150ste aflevering. Ja, dus dan willen we het gewoon een klein beetje slingers ophangen en aankleden. En daarbij hoort natuurlijk ook een plaatje. En nee, het is niet Happy Birthday. Nee, het is niet Celebration of weet ik veel wat. Nee, het is even iets heel anders. Het is namelijk vandaag tijd voor een heerlijk fuifje. Dus kom er maar in, doe maar deze.
6: Koffie verkeerd.
7: Hey, kom op, met z'n allen. Hey, gezelligheid, kom op. Eindhoven de gekste.

Ja, dit is Kesha, Die Young. Echt een nostalgisch plaatje. En het is tijd voor het nieuws, het lokale nieuws eigenlijk. En dat is elke week rond ongeveer, pak een beet. Hoe laat is het? Ja, het is 7:30 en dan ga ik even een paar nieuwtjes behandelen van Studio Alphen. En belangrijk is, dit zijn nieuwtjes die ik ook interessant vind, maar waarvan ik ook de urgentie voel dat ze eventjes benoemd worden. En er was toch gisteren iets onfortuinlijks aan de hand hier in Alphen. Namelijk bij winkelcentrum De Baronie heeft gisteravond rond 7:50 bij een ruzie een steekincident plaatsgevonden. Bij zijn omstander gewond geraakt. De politie is op zoek naar de dader en twee personen die bij de ruzie betrokken waren. Het incident zou plaats hebben gevonden tijdens een ruzie tussen drie mannen. Eén persoon trok hierbij een mes. En hierbij raakte een omstander die dus niet bij de ruzie betrokken was, gewond. De dader zou na het incident zijn weggerend in de richting van de Paris Prinses Marijkenstraat. Zo, het gaat lekker vandaag. Het slachtoffer had niets te maken met het incident, laat de politie weten. Hij hoefde gelukkig niet naar het ziekenhuis te worden vervoerd en is ter plaatse behandeld voor zijn verwondingen. Maar er wordt dus gezocht naar de ruziemakers, met name de verdachten die het mes hebben getrokken. Die zou een lichte huidskleur hebben, rond de 1,85 tot 1,90 meter lang zijn, een geschoren gezicht hebben en kort haar. Hij droeg een geel-oranje horizontaal gestreept shirt en dat is voornamelijk hetgene waar je hem echt goed aan kan herkennen. En daar nog twee mannen met rond de 50, 60 jaar met een licht tinte huidskleur en grijs haar. Een van hen droeg een zwart jak en een spijkerbroek. Was je hierbij of heb je iets meegekregen? De politie heeft de tips nodig, of de getuigen gewoon nodig, om het maar zo te zeggen. Dan even iets anders. De Steek de Brug, de laatste brugleggers zijn op de dag van dinsdag tot woensdag geplaatst. Bij de Steek de Brug, de laatste vier brugleggers, om eens precies te zijn. Daarmee is wederom een deel van de werkzaamheden afgerond. De nacht eerder werden de eerste brugliggers ingehezen. En daardoor was de brug twee nachten op rij dicht. En dat trok veel bekijks. In 2027 wordt de bestaande brug gesloopt en wordt de westelijke helft van de nieuwe brug gebouwd. Bij de nieuwe brug wordt in twee delen aangelegd, zodat het werkverkeer en scheepvaart tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk door kan gaan. En de bestaande steekbrug wordt vervangen door een vaste brug met een doorvaarhoogte van 5,4 meter. De werkzaamheden aan de brug duren naar verwachting tot en met 2028. En tot slot ook nog eventjes een kwestie eigenlijk. De gemeentelijke belastingen in Alphen aan de Rijn gaan volgend jaar omhoog. Volgens wethouder Ernst-Jan Straver, van Financiën Pro, is de verhoging nodig om de financiële situatie van de gemeente structureel op orde te krijgen. Gemiddelde meer persoonshuishouden betaalt in 2027 ongeveer €1.366 aan OZB. Afvalstofheffing en rioolheffing, dat is zo'n €87 meer dan dit jaar. En de gemeente, eigenlijk vanuit deze kwestie, die zorgt voor verdeeldheid in de gemeente. Alex ging de straat op en liet eigenlijk de inwoners van Alphen reageren op deze stelling. En voor deze stelling, of voor deze kwestie, wil ik je graag verwijzen naar de social media van Studio Alphen. Gewoon @StudioAlphen of www.studioalphen.nl. En dan kan je de reportage kijken en dan kan je wellicht ook een kleine bijdrage leveren aan deze discussie. Weet je, het is waarschijnlijk in principe nodig, maar het is natuurlijk ook een taaie bedoeling dat het geld dat het allemaal wat duurder wordt, want het is allemaal zo duur. Ik wilde eigenlijk laatst namelijk, was ik toevallig in de Lego winkel en ik wilde eigenlijk graag een heel groot kasteel maken, maar aan de andere kant kan natuurlijk ook

0: een zandkasteel maken. Maar ja, zand is ook wel duur. En ik mag dus eigenlijk van mijn begeleider niet naar de praxis. Want dan,
1: goed verhaal.
0: Oké, goed. Ik vloog even uit de bocht. Dus laten we snel teruggaan naar de jaren 80. En de Pointer Sisters, die weten hoe je een feestje kan bouwen. Het is Jump for My Love.

Het is Double Vision en Knocking. En het is toch wel een bak energie, zeg. Jeetje, ik moet hier ook even van bijkomen. Of we pakken eventjes door en we gaan gelijk weer door. Maar dan doen we het eventjes op een iets andere manier. Want net waren we eigenlijk een beetje aan dansen. En dan gaan we nu eventjes een beetje rocken. En met wie kan je beter rocken dan met The Prince of Darkness? En hij heeft een hele hoop bekende nummers. Ik weet eigenlijk helemaal niet zo heel goed hoe bekend deze is. Maar af en toe is die gewoon heel erg lekker. En hij weet heel goed hoe je een sfeertje kan bouwen. Een beetje een eng sfeertje. Maar ook wel een sfeertje dat je denkt van oh yeah. Dus ik stel voor dat we gaan luisteren naar Ozzy Osbourne. En die bracht volgens mij in de jaren 80 deze uit. Het is Hellraiser. Meer heb ik niet te zeggen. Dat is hem. Lekker luisteren.

0: Oh yeah! Wie kan je meer rocken dan Ozzy Osbourne? En natuurlijk ook Lemmy Kilmister hoorde je trouwens van Motorhead. Ja, die herkende ik in één keer. Ik denk van, hé, die zat ook gewoon op dit nummer, joh. Dat wist ik niet zeker. Maar goed, Hellraiser, dus wat een plaatje. Wat een beuker, om maar zo te zeggen. En het is nu, ja, het is al ruim kwart voor acht geweest trouwens. En zometeen uur twee staat er nog een hoop te gebeuren. Maar ik wil je heel eventjes kort meenemen naar mijn afgelopen weekend. Want het was zondag. Met name was het toch een bijzondere gewaarwording. Ik met mijn lokale voetbalteam uit Gouda. Dus ja, niet eens, of valt onder, niet eens onder Alfa eigenlijk. Maar goed, mocht ik afreizen naar Langeraar. Langeraar, gemeente Nieuwkoop. Wij werken met onze streekomroep ook samen met Studio Nieuwkoop. Dus in principe moest ik naar een van de kernen van Studio Alfa afreizen, naar Langeraar. Naar de voetbalvereniging Altior. En daar had ik een voetbalwedstrijd. En ik moet zeggen, op zondagochtend om 10 uur. Het is bijna 40 minuten rijden vanuit Gouda. Dat was een taaie boel. Maar ja, goed. Opstaan, allemaal eigenlijk een klein beetje aan de beademing. Dat soort dingen. Want ja, zat er veel leven in, wist ik niet. En toen was een hele mistige wedstrijd spelen. En dat was bijzonder om mee te maken in elk geval. Maar op dit punt. Oh, daar staat hier iemand. Hallo. Goeiedag. Nee, het was een bijzondere wedstrijd. En we hadden tot nu toe alles verloren met ons voetbalteam. Mijn Altior die had ook niet een waanzinnige staat van dienst op dat punt. Dus wij afreizen en ja, gespannen toch wel. En de wedstrijd begon midden in die mist. De bal was af en toe amper te zien. De goals waren amper te zien. Maar het was een mistige, ja, mistige speurtocht eigenlijk, de hele wedstrijd. Maar ja, uiteindelijk hebben we 5-0 gewonnen. Dus dat was echt top. Dus extase, dat soort dingen. En dacht je van, dan ga je leuk vieren met je voetbalteam. Maar dat kon niet. Ik had namelijk een diner die avond. Ook hartstikke leuk. Het was een weekend, maar 5-0 winst. Eerste wedstrijd. Ja. Hartstikke blij mee eigenlijk. Ja, dat wilde ik even heel graag met je delen. En dan gaan we gewoon weer lekker muziek luisteren. Want de tijd dringt en we moeten nog zoveel geweldige muziek draaien. Straks de nieuwe natafelen goedgekeurd. Wat wordt het? Ik weet niet. De spanning is om te snijden, want de stemmen die gaan heel erg gelijk op. Dus wat het wordt, dat hoor je zo meteen. Maar eerst gaan we luisteren naar Fleur East met Sex.
1: De beste muziekmix voor Alphen aan de Rijn en omstreken.

0: Ja, het is Cameron Whitcomb en The Kingdom of Fear. En het is, het is ongelooflijk, maar het is dus tijd nu voor iets heel bijzonders. En wat is het spannend. Maar we gaan kijken naar de nieuwe natafelen. Goedgekeurd. Momentje, daar komt hij. Wacht, hij is onderweg. Hij is onderweg. Waar blijft hij nou? Hij blijft hangen. Nee, het was dus onwijs spannend in elk geval. Er werd heel erg veel gestemd eigenlijk op wat nou de nieuwe natafelen goedgekeurd is. En wat wordt het? Nou, dan hebben we hier zo'n jingletje. Die is even leuk. Die is even voor de sfeer. Oké. Okay.
1: Let's get ready to rumble!
2: Natafelen, goedgekeurd.
0: Ja, hij bleef even hangen. Er zijn wat technische problemen hier en daar, maar dat ga ik je allemaal niet mee moeien, want jij moet gewoon lekker luisteren naar Natafelen tot 9 uur. De nieuwe Natafelen, goedgekeurd. Een plaatje die wij top vinden, die wij denken van, hey, die gaan we gewoon lekker draaien, want wij zijn er fan van. En hopelijk ben jij er ook fan van, of word je er fan van in elk geval. En dat kunnen hele bekende artiesten zijn, maar het kunnen ook echt een beetje onbekende artiesten zijn. Nou, de laatste paar weken had ik Who's That van The War on Drugs, nieuwe plaat. Een prachtig mooi nummer en ja, hij gaat als een jekko. Maar het is wel weer tijd voor wat nieuws. En het was spannend, want er waren twee plaatjes uitgekomen die eigenlijk door de selectieronde heen waren. Namelijk een Placebo, de band, met het nummer Helen Keller. Echt een bijzonder plaatje, maar een bijzonder goed plaatje durf ik ook wel te zeggen. Maar ook, toen kwamen in één keer de mannen uit Ierland, U2, met een nieuwe plaat Silencio. En ik kwam er zelf niet uit en ik dacht van, weet je wat, ik vraag jou eigenlijk om hulp. Namelijk via Instagram ben ik gaan kijken met een polletje van wat wil de doelgroep? Wie wil wat horen eigenlijk? En uiteindelijk is het... het was heel erg spannend. Het ging eigenlijk onwijs gelijk op. Maar uiteindelijk is het toch U2 geworden. En waarom? Nou, eigenlijk sterker nog op mijn eigen Instagram was er heel veel gestemd. En toen was het gelijk eigenlijk. Dus

0: zit je gezellig te eten. Yeah. Ja, lekker hè. En dan rustig een kopje koffie. Zo, ontspannen. En op de achtergrond...
1: Welkom bij Natafelen.
0: Jouw programma voor tijdens het natafelen. Natafelen op Studio Halve.
2: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Ja, het is ondertussen al 1 over 8. En dat betekent het nieuws van NOS. En daarna gewoon weer natafelen tot 9 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Een man van 33 moet 4 jaar de cel in voor het verkrachten van een internationale student uit Zuid-Korea 2 jaar geleden. De man deed zich voor als politieagent en belde aan bij een studentencomplex in Den Haag. Hij zei dat hij de kamer van de vrouw moest controleren op drugs. Eenmaal binnen verkrachtte hij haar. Na het incident is de vrouw teruggekeerd naar Zuid-Korea. Een paar maanden later probeerde de man opnieuw toe te slaan op exact dezelfde wijze. De huiszoekingen bij de voormalige prins Andrew begin dit jaar waren onwettig. Volgens een rechtbank in Londen heeft de politie fouten gemaakt bij het aanvragen van de huiszoekingen van Andrew's huizen in Sandringham en Windsor. Dat zegt deze verslaggever van de BBC.
5: Thames Valley Police have had to admit that the search warrants they used when they went to arrest him were unlawful. And they have admitted that and those search warrants have been quashed. So that is a victory for Andrew Mountbatten Windsor at this point in the legal proceedings.
4: Het is een succesje voor de ex-prins Andrew, maar het is niet dat het onderzoek tegen hem moet worden gestopt, zei de rechtbank. De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden de busconcessie met EBS. Het bedrijf heeft grote financiële problemen en de provincies moeten bijspringen. Ook in Utrecht verloopt de concessie van het busvervoer van Keoli en Trandef niet naar wens. Alexander Seferin wil toch langer voorzitter blijven van de Europese voetbalbond UEFA. Eerder liet hij weten dat hij zich niet meer herkiesbaar zou stellen, maar de Sloveen is van gedachten veranderd. Dat liet hij de nationale bonden weten tijdens een bijeenkomst in Berlijn. Seferin wil zich niet weer mengen in de strijd om het voorzitterschap van de FIFA. De UEFA zoekt nog een kandidaat die het in maart wil opnemen tegen Gianni Infantino. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat...

0: De wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 aan zee. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu,
1: Natafelen.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.
3: Hey, je luistert naar Natafelen.

Ja, het is de sfeer die ik een beetje mee wil brengen deze avond. Lazy Song Bruno Mars. Een hele goede avond. Leuk dat je luistert naar Natafel. Of je nou net inschakelt of al ruim een uur aan het luisteren bent. Je kan nog een klein uurtje luisteren tot 9 uur. Schuif ik ongevraagd bij je aan. Vaak mee op het rimmen van je avond. En het is een heerlijke avond. Het is de 150ste aflevering van Natafelen. Helaas ben ik vandaag niet met mijn kompion Kevin. Die is namelijk wegens stage ongeveer een half jaar afwezig. Anders al iets minder. De tijd vliegt natuurlijk. Maar wellicht dat we vanavond nog heel eventjes aan de telefoon kunnen spreken. En verder gaan we straks een beetje cultuur behandelen. Dan krijg je nog een toetje van mij. En het is, ik zit er lekker in. Het is een drukke avond ook hier in Castellum. Het theaterseizoen is weer flink bezig. En straks ga ik je daar nog iets meer over vertellen. Namelijk bij de cultuuragenda. Maar vanavond staat Pieter Derks hier in Castellum. En ik moet zeggen, het is druk. En ik zal wel mensen door het raampje hier turen de studio in. Maar dat mag de pret niet drukken, want we maken er gewoon weer een feestje van. Ik vind het eigenlijk wel gezellig. Hallo! Ja, dat klinkt in elk geval helemaal top. En de muziek ook trouwens. Want we gaan terug naar 2009. Net 2011, nu 2009. Het is Kid Cudi versus Crookers.

0: Yeah. It is Rihanna. En ja, ik weet niet of ze het zingt, maar het is Only Girl. En dan tussen haakjes In The World. Only Girl In The World. Rihanna, wat een klassiekertje. Heerlijk zeg. En over heerlijk gesproken, het is tijd voor...
1: De cultuuragenda.

Nou, normaal gesproken doen Kevin en ik dit samen in koor. Vandaag niet, maar eigenlijk de laatste tijd doe ik dit eigenlijk niet echt. Maar omdat het de 150ste uitzending van Natafel is, woe! Ja, dacht ik, ik doe het toch eventjes maar voor de sfeer, voor de goede orde, voor de sfeer. De cultuuragenda, wat is te doen in Alphen en omstreken? Denk aan een theatershow, denk aan een voorstelling, een tentoonstelling, een workshop. Het kan eigenlijk alle kanten op bij de cultuuragenda. En ik neem je mee mijn plannen voor dit weekend. En wellicht inspireer ik je om ook eventjes erop uit te trekken in Alphen en omstreken. En morgenavond blijf ik heel dichtbij waar ik nu ben. Namelijk Castellum hier op het Rijnplein. Met je om 7:15 heb je iets heel bijzonders. Treasure namelijk. De ultieme Bruno Mars ervaring met Treasure. De sensationele tribute band die de wereldhits van de pop superster tot in perfectie vertolkt. Met een sprankelende theatershow vol energie, musicaliteit en spektakel brengt Treasure de magie van Bruno Mars naar het podium. Opgericht in 2024 maakten ze in korte tijd een grote doorbraak. Dankzij hun indrukwekkende deelname aan Tribute Battle of the Band 2025. Dan werden ze gewoon een stuk bekender door. De band wordt gedreven door het passie en het talent van leadzanger Steve Smith. Goede naam trouwens. Die met zijn krachtige stem en charismatische podiumaanwezigheid de energie van Bruno Mars perfect weet te vertolken. Samen met de gitarist Dominguez Pfaff, die een essentiële rol speelt in de muzikale arrangementen. En een achtkoppige liveband. Jeetje, achtkoppig, dat is veel. En natuurlijk goede choreografie. Ja, dit is gewoon een Bruno Mars ervaring. Dus ik ga er morgen even heen, want ik vond de tickets voor Bruno Mars zelf een beetje duur. Bijna net zo duur als Oasis natuurlijk. Nee, dus daar had ik eventjes zin in. Dus het is morgen lekker genieten in Castellum. En de dag daarna, we blijven in Alphen. En we gaan eigenlijk naar een beetje de plek waar heel Alphen samenkomt. Namelijk het Archeon, de legendarische locatie. Decor voor nog iets legendarisch. Namelijk, het is de Grijze Jagerdag. Die is terug in het Archeon. 10 oktober staat het Archeon voor de 12e keer. Helemaal een teken van de populaire boekenserie. De Grijze Jager, de Broederband en andere spannende verhalen van John Flanagan. Tijdens deze dag kun jij net als Will, Maddie en Holt trainen om een echte grijze jager te worden. Oefen onzichtbaar te lopen, leer boogschieten, zwaardvechten en vuur maken, zodat jij later je eigen koffie met honing kan opwarmen. Iedereen kan meedoen aan de activiteiten. Ben jij meer een zeerot of meer een grijze jager? Ja, dit is toch echt bijzonder nostalgisch. Deze boekenserie was al razend populair toen ik op de basisschool zat. Ik kreeg laatst een herinnering dat ik 9 jaar geleden was ik... Nou ja, ongeveer... Nou ja, 10 jaar geleden... Nee, 9 jaar geleden was ik... Nou, meer dan 9 jaar geleden, bijna 10 jaar geleden was ik klaar met de middelbare school. Dus pak een beet... We gaan makkelijk richting de 15 jaar geleden dat ik op de basisschool zat, kan je nagaan. En toen was dit al een ding en nu is het nog steeds gewoon razend populair. Dat doet mij deugd, dat brengt mij heel veel nostalgie in elk geval. Dus in het Archeon kan je zaterdag aan de Grijze Jagerdag. Dat voor jong en oud is dat denk ik toch wel heel erg leuk. Of voor een beetje jong-oud, dat is maar hoe je mij wil categoriseren. Maar is dat toch een flinke bak nostalgie. En dat Archeon is natuurlijk altijd onwijs gezellig. Dus dat Grijze Jagerdag in van de cultuuragenda. En dan gaan we nu weer een beetje op een andere manier nostalgisch doen. Het is namelijk deze intro, het is dit nummer, het is deze band. De twee Henken, het goede doel. Het is vriendschap. Het is eigenlijk alles in het leven waar het om draait.

vriendschap, het goede doel. Het blijft toch echt elke keer weer genieten. Ik vind het gewoon een topnummer. En het, ja, met toch een kleine mooie boodschap. Die ook alweer voor zichzelf spreekt.

Ja, zometeen gaan we even bellen met een goede bekende van de show. En dan gaan we toch even vieren dat 150 afleveringen zijn. En daarna krijg je nog wat heerlijke muziek en een toetje van mij. En dat zit er al weer op. Maar dat is nog even genieten. En eerst doen we dat met een klassieker. Haar klassieker. Een jong klassieker. Het is Marcus King, de Marcus King Band. Even flink bluesen. Want Rita, she's gone.

0: Ja, het is een beetje raar inderdaad, maar het is de Marcus King Band met Rita Is Gone in elk geval. En als het goed is, heb ik iemand aan de lijn, maar dan gaan we eerst eventjes dit... dat is altijd, wordt op een bepaalde manier ingeluisterd, namelijk...
1: We hebben een beller.
2: Tring, tring, tring, tring, tring, tring, tring, tring, telefoon, telefoon, telefoon.
0: Heb ik hier iemand aan de lijn?
3: Goedenavond.
0: Hey, goedenavond Kevin. Jeetje, het... vind ik het fijn om jouw stem weer te horen. Dat is toch even geleden, Kevin?
3: Gelijk, zeker. Het voelt al veel langer geleden dan misschien is. Maar dat komt ook omdat het natuurlijk een drukke zomer was.
0: Ja, het is zeker een drukke zomer inderdaad. Jij bent overal en ergens geweest. Ik ook trouwens. We zijn ook samen overal en ergens geweest. Maar ja, momenteel ben jij natuurlijk druk met jouw stage. En daardoor ben jij er een enige tijd niet. Maar op deze manier toch een klein beetje om deze mijlpaal te bespreken. Want 150 afleveringen.
3: Waarom bel je mij?
0: Waarom ik je bel? Nou, Kevin, oké, dan gaan we dat eventjes inleiden. Dan doe ik dat even op mijn klassieke manier. Daar gaan we. Hoor je iets? Nou, maakt niet uit. Het is de 150ste aflevering van Natafel.
3: Nee, joh!
0: Ja, het is echt niet normaal, hè? Het is niet normaal. Het is ongekend. Hoe voelt dat?
3: Mooie sportvraag.
0: Ja, zeker. Goeie, dat is een terechte vraag ook.
3: Ja. Nee, wel echt een mijlpaal wat een beetje half is, omdat ik er niet bij ben natuurlijk. Maar alsnog wel heel trots, want het is Natafel betekent niet alleen mijn programma, ons programma.
0: Het
3: dus zolang jij
0: daar
3: zit, gaat het helemaal goed. Ik ben heel trots dat we al iets meer dan 3 jaar dit kunnen doen. En ik ben eigenlijk ook heel blij dat we allemaal hele lieve mensen hebben voor kunnen stellen aan fijne artiesten. En vooral ook af en toe een beetje hebben kunnen laten lachen. Dus het is een bevoorrechte positie, zou ik willen zeggen. Maar hoe voelt het voor jou?
0: Ja, het is toch gekkenwerk, weet je. Het voelt aan de ene kant een beetje apart omdat jij er niet bent. Maar aan de andere kant voelt het ook als mijn plicht om de Natafelentrein door te laten denderen eigenlijk. En op een gegeven moment dan zijn we weer met z'n tweeën. En dan is het alsof jij nooit weg bent geweest waarschijnlijk. Maar het gepaste trots toch wel. En een klein beetje apart. Omdat jij er niet bij bent. Maar hey, het is ook gewoon natuurlijk genieten. En het is echt een mooie mijlpaal. Want laatst was het ongeveer 3 jaar geleden dat we onze eerste uitzending hadden. En dat voelde ook al gek eigenlijk.
3: Nou, het reist ook met ons mee wel, hè, door ons leven. Als je elke week daarmee bezig bent. We zijn altijd ook lekker druk bezig met muziek uitzoeken door de week heen. Waar we ons mee bezighouden, nieuwtjes bij elkaar verzamelen.
0: Ja, absoluut.
3: En dat vind ik dan ook altijd wel leuk om daar elke week weer opnieuw... als dat een soort apotheose, dat op donderdagavond bij elkaar te brengen. En het is ook gewoon echt lekker natafel. Ik bedoel, we hebben een tafelbal samen en dan gaan we daar nog even door op de radio. Dat is echt heerlijk.
0: Nee, absoluut inderdaad. Vaak ben ik nog mijn halve maaltijd aan het opboeren in elk geval. Maar dan mag de pret ook niet drukken inderdaad. En dan gaan we lekker achterover zitten, natafelen, die koffie er hier en daarbij en zo. Het is echt een sfeertje inderdaad. En dat krijgen we ook nog wel terug hier en daar. Dat vind ik zo leuk ook van mensen binnen en buiten de regio. Een omroep van dat het echt eventjes lekker erbij zitten achterover. En al die muziek natuurlijk, die wij ook... vakkundig uitzoeken. En ik moet zeggen, dat ik krijg ook best wel vaak reacties dat mensen zeggen van, kiezen jullie dat allemaal zo zelf uit? Ja, wij zitten echt elke, gaan daar echt voor zitten en dan zitten we te peinzen. Ja, precies. Het is een hele opgave.
3: Ja, maar dat is ook heel erg leuk. En het is gewoon heel fijn om ook af en toe elkaar zo te kunnen zien, want dat vind ik dus wel gek. Nu jij dit even een paar maanden alleen doet, zien we elkaar een stuk minder. En het is voor ons ook echt een momentje om echt even, letterlijk na te tafelen samen om even bij te kletsen wat we in die week hebben beleefd. Dat is ook gewoon onderdeel van je ritme dan geworden.
0: Nee, absoluut
3: maar
0: inderdaad.
3: Heb jij nu nog een beetje dat je deze weken zo nog wat leuks uitspookt daar?
0: Nou, ik ben wel allerlei leuke dingen aan het uitzoeken. Ik heb net het over de Grijze Jagerdag gehad. Dat is een zaterdag. In het Archeon, de Grijze Jagerdag. En het is al de 12e editie. En van die boekenserie, ja. Maar dat is dus nog steeds een ding. Dat was toen ik 100 jaar geleden op de basisschool zat, was dat al een ding. En nu is het nog steeds een ding.
3: Ik weet nog dat het in het Archeon een ding was, inderdaad. Dat ik heel jong was en dat allerlei vrienden van mij daar naartoe gingen. En ik dacht, wie gaat daar nou weer naartoe? Nou, er gaan blijkbaar nog steeds mensen naartoe.
0: Ja, er gaan heel veel mensen naartoe, ja. Ik heb niet alles gelezen, moet ik zeggen. Misschien zelfs een beetje weinig, maar het is blijkbaar cultureel erfgoed. En dan moet je naar het Archeon.
3: Ben jij een pijl- en boogtype?
0: Nou, ik vooral de pijl, de boog, ondanks dat hij altijd gespannen is, durf ik niet te zeggen dat hij altijd dat ik altijd raak schiet in elk geval.
3: Nee, precies.
0: Okay. En jij, Kevin?
3: Nou, ik wilde net zeggen, van die boog staat bij mij wel altijd gespannen. Die pijl, nee, ik mis nog wel eens.
0: Ja, nee, ik ben er ook vrij goed inderdaad. Maar ik moet zeggen dat dat gespannen boog, dat is wel een dingetje. Net als de knoopjes van mijn spreekwoordelijke jasje of overhemd. Die staan gespannen in elk geval. Ja, en Kevin, verder is het gewoon een gezellige avond. Want het theaterzoom is weer aardig bezig. Dus Pieter Derks staat vanavond in Castellum. En allemaal mensen zijn alweer naar binnen aan het turen. Alsof ik een soort publieke attractie ben.
3: Het is wel zo mooi aan die ramen tussen onze studio en de foyer van Castellum. Dat je inderdaad als een soort dierentuin daar... achter het raam, als een aapje, als Bokito daar je mag vertonen.
0: Nee, ja, precies. Dat is toch bijzonder. Want ik moet zeggen, ik ben geen clowntje. Maar aan de andere kant, het is ook wel... Het heeft ook wel weer een sfeertje. En dan zwaaien ze terug. Of je zwaait en ze kijken of ze water zien branden. Sorry?
3: Wat heb je daar nou op je neus zitten dan?
0: Nou, dat is een heel lang verhaal. Dat is een litteken van het leven. Maar goed, Kevin, om het terug te brengen naar muziek. Want ik had jou ook natuurlijk gevraagd van... gaan we even nog iets draaien om een beetje ons jubileum te bekronen, zeg maar. En dan kan je eigenlijk maar bij één band of artiest uitkomen.
3: Nou, onze signature artiest, zou ik willen zeggen.
0: Nee, ja, zeker.
3: Wat is nou datgene wat we altijd, of vanaf uitzending 1 seconde 1 hebben getipt aan de mensen? Daar moest ik aan denken. En dat is onze grote Belgische vriend Maarten de Volre, oftewel Warhouse.
0: Ja, zeker Warhouse. En hij is natuurlijk ook bekend van de band Balthazar. Maar Warhouse is echt zijn kindje. Echt zijn solo-project eigenlijk, om het maar zo te zien. En er is nieuwe muziek uitgekomen. En ik moet zeggen, ik kan er geen genoeg van krijgen.
3: Nee, het is zo ongelooflijk goed. 2 singles, The Baby, echt een beetje uitdagend. Ik vind er wat R&B-invloeden ook in zitten. En het is sowieso super alternatief. Maar Simple Pleasures is dan voor mij toch wel weer...

0: het liedje waarin die mainstream een beetje dance invloeden en een beetje poppy samenbrengt met zijn eigen fijne, zwoele stemgeluid en toch ook wel helende toon. Want ik vind dat zo fijn aan Warhouse. Het geeft je altijd een warm dekentje zo op de toch wat iets wat ja, gurige herfstavond.
1: Kevin. Oh, hij valt weg. Kevin is weg. Maar wat een mooi einde eigenlijk. We kunnen het eigenlijk niet anders omschrijven dan een prachtig einde van dit betoog van Kevin. En ja, de verbinding wordt verbroken. Ik hoop niet bewust, maar dat kan gebeuren. Ik wil het nog één keer onderstrepen. Dus de 150e aflevering van Natafel. En dat gaan we vieren met deze nieuwe van Warhouse. Een waanzinnige plaat. Het is tijd voor Simple Pleasures.

Ja, het is Blur met Parklife. En daarvoor hoorde je een vage versie van Simple Pleasures. Die hou je nog maar te goed. Maar ja, dat is een verzoekje van Kevin in de 150ste aflevering. Zometeen dus Simple Pleasures. En je krijgt dus ook nog eventjes het toetje van mij. Want we moeten deze aflevering natuurlijk wel op een leuke, gezellige manier afsluiten. En dat doen we gewoon met lekkere muziek onder andere. Het is namelijk de 150ste aflevering van Na Tafel, als je dat niet had meegekregen. Goed, in de tussentijd pakken we hem nog even lekker door. Er staat van alles nog te wachten. Zo gaan we luisteren naar Esmeralda Road en het nummer heet Park It. En dit is een wat minder bekend plaatje.

Let me out, I'm walking home. To hide between the sunny tones.

face with a smile on. Don't mind me as I walk home.

Mumford & Sons. Wat een lekker polka plaatje of bluegrass plaatje, hoe je het maar wilt noemen. Want zoals we van ze kennen. En ik wil je graag mededelen dat het tijd is voor het hele zoete einde van deze uitzending. We zijn namelijk bijna klaar, maar nog heel even.

Ja, heel erg leuk dat je hebt geluisterd naar deze 150ste uitzending van Natafelen. Het was knotsknettergek. Er ging van alles niet perfect soepel. Maar dat maakt niet uit, want dat maakt een programma niet. Wat het vooral maakt eigenlijk is dat jij deze eindstreep hebt gehaald en naar mij hebt geluisterd. En ook eventjes naar Kevin natuurlijk. Ik wil je dus heel erg bedanken voor het luisteren op deze donderdag 8 oktober 2026. Klopt dat? Ja. Dat klopt, precies. En volgende week ben ik er gewoon weer natuurlijk. Heb ik misschien een gast bij me of niet, dat weet ik niet. Daar kom jij volgende week achter en ik eigenlijk ook een klein beetje, wil ik zeggen. Maar ik wil je in elk geval bedanken. Volg ons op Instagram, @natafelen.radio. Krijg je elke week een jolige update over hoe en wat. En misschien kan je nog stemmen over een nieuwe Natafelen goedgekeurd, wie weet. En dan zie ik je volgende week gewoon weer. We gaan eruit met een heerlijk plaatje van een artiest die perfect past bij het einde van de uitzending. Het is namelijk melancholisch en soulvol, om het zo te zeggen. Het is namelijk Leon Bridges. En Leon Bridges die kan heel rustig aandoen, maar vandaag valt het mee. Vandaag gaat hij iets meer los. Het is namelijk Watch You Dance. En het wordt ook even lekker dansen. Dansen de avond in, dansen de donkerheid in. Maar ook weer even lekker genieten, want in het donker is er ook zoveel licht natuurlijk. En met deze wijsheid sluit ik hem af. Tot volgende week. En luister naar Leon Bridges. Het was gezellig. En nou, dat was hem.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politie heeft fouten gemaakt bij de doorzoekingen van de woningen van voormalig prins Andrew. De doorzoekingen waren volgens de rechtbank onwettig omdat ze gebaseerd waren op een verkeerd wetsartikel. Toch betekent dit niet dat het onderzoek tegen hem wordt gestopt, zegt deze verslaggever van het Britse Sky News.
3: But, said the judge, the fact that the warrants were quashed does not bring an investigation to an end or mean that the whole of the investigation was unlawful.
2: Het onderzoek draait om ambtsmisbruik en de vraag of Andrew geheime informatie had gedeeld met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. 7 publieke omroepen willen opheldering van de NPO over de Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Eerder maakte de NPO bekend dat er toch een Nederlandse inzending zou komen waar verschillende omroepen in het bestel aan mee zouden werken, zonder te noemen welke. Bijna alle omroepen willen nu weten hoe dit is besloten en of Nederland zich nog kosteloos kan terugtrekken uit het Songfestival. Avro Tros trok zich vorig jaar terug uit de wedstrijd vanwege deelname van Israël. President Trump zegt dat de VS Iran niet zal aanvallen voor de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Volgens Trump verlopen de gesprekken tussen beide landen productief. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Daardoor veroorzaakte hogere brandstoffen zijn een belangrijk verkiezingsthema. De afgezette Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw hebben in de VS een nieuwe aanklacht tegen zich ingediend gekregen. Ze worden er nu ook van beschuldigd politieke tegenstanders en Amerikaanse burgers te hebben gemarteld. Hiervoor werden ze al vervolgd voor corruptie en het faciliteren van cocaïnehandel. Maduro en zijn vrouw werden begin januari opgepakt tijdens een Amerikaanse operatie. Het weer, vanavond nog een bui. Vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 graden aan zee. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.
4: That the NATO allies have to present a military
5: Oscar
4: posture
5: that is relevant.
4: Our friends and
5: they are
4: friends here in your faces don't us all.
5: Perhaps have the opportunity to realize
4: the civilization of military in a military posture that relates to the individual population.
5: And that can directly assume.

0: Is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het verkrachten van een internationale student uit Zuid-Korea 2 jaar geleden. De man deed zich voor als agent om bij het slachtoffer binnen te komen. Eenmaal binnen verkrachtte hij haar. De vrouw is na het incident direct teruggekeerd naar Zuid-Korea. De huiszoekingen bij de voormalige prins Andrew begin dit jaar waren onwettig. Volgens een rechtbank in Londen heeft de politie fouten gemaakt bij het aanvragen van de huiszoekingen van Andrew's huizen in Sandringham en Windsor. De doorzoekingen gebeurden in het onderzoek naar ambtsmisbruik door de broer van koning Charles en of hij geheime informatie had gedeeld met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Hoewel de huiszoekingen niet volgens de regels gebeurden, wil dat volgens de rechtbank niet zeggen dat het onderzoek naar hem moet worden gestaakt. De afgezette Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw hebben in de VS een nieuwe aanklacht tegen zich ingediend gekregen. Ze worden er nu ook van beschuldigd politieke tegenstanders en Amerikaanse burgers te hebben gemarteld. Hiervoor werden ze al vervolgd voor corruptie en het faciliteren van cocaïnehandel. Maduro en zijn vrouw werden begin januari opgepakt tijdens een Amerikaanse inval. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 aan zee. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: golven. Met het nieuws van 11 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Houthis in

0: stukken op de luchthaven neer. Die zouden schade hebben toegebracht aan een kinderopvang en een medische kliniek. Persbureau Reuters meldt ook dat er een burgervliegtuig in brand is gevlogen. Daar zou niemand in hebben gezeten. Het vliegverkeer zou zijn stilgelegd. Ook hebben luchtvaartmaatschappijen vluchten op Riyadh gestaakt, waaronder Lufthansa en Air India. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van AVROTROS. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En Paardenpraat TV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. President Trump zegt dat hij geen aanvallen zou uitvoeren op Iran voor de tussentijdse verkiezingen in de VS volgende maand. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Trump heeft al vaker beloofd dat de olieprijzen na de midterms zullen zakken, maar een akkoord tussen Iran en de VS lijkt nog ver weg. 4 astronauten zijn na 8 maanden teruggekeerd naar aarde vanuit het internationale ruimtestation ISS. Ze zijn met een ruimtecapsule van SpaceX geland in de Grote Oceaan voor de kust van Los Angeles. Het ging om 2 Amerikanen, een Rus en een Française. De ruimtereis duurde 237 dagen. De Franse astronaut is de eerste Europeaan die zo lang onafgebroken in de ruimte verbleef. Het weer, vannacht nog kans op een bui, koelt af naar 7 tot 10 graden. Morgen vooral in het midden en westen veel regen. In de rest van het land is het droger, bij 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 12 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde vanavond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren vanavond 90 Kamerleden voor en 36 tegen. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren.

prijzen na de midterm zullen zakken. Maar een akkoord tussen Iran en de VS lijkt nog ver weg. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: van 1 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op coming-out-dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren gisteravond 90 Kamerleden voor en 36 tegen. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Voor zover bekend zijn er geen gevonden gevallen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avrotros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn de afgelopen dag meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Zij eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg.

0: Hoofdhoven. Met het nieuws van 2 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van legerpsychiater Nido Hassan live uitzenden. Hassan schoot in 2009 op de militaire basis Fort Hood in Texas 13 militairen dood die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Eerder deze week gaf president Trump goedkeuring voor de inzet van een vuurpeloton bij de executie. Het gebruik van een vuurpeloton is al zeldzaam in de VS en een openbare executie gebeurde er voor het laatst in 1936. De executie van Hassan staat gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Day. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren 90 Kamerleden voor en 36 tegen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma's.